Soms viel die net fit, soms viel die samin. Alles was dochst en alles was tinkst. Alles dat liekt een verzin.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Ozon, een grote Russische webwinkel, gaat verkopers de mogelijkheid bieden hun voorraad op te slaan in Kazachstan. Van daaruit worden bestellingen geleverd aan klanten in Rusland, Kazachstan en Kirgizië. Dit besluit volgt op Oekraïnse aanvallen op Ozon distributiecentra, waardoor logistieke centra in Belgorod, Rostov aan de Don en Ufa sloten. Ozon verkoopt militaire goederen, zoals droneonderdelen en kogelwerende vesten. Rotterdamse agenten achtervolgden afgelopen weekend een minderjarige jongen die op een opgevoerde fatbike reed met meer dan 80 km per uur op de weg tussen Rotterdam en Barendrecht. De jongen negeerde een stopteken en zwarberde over de weg. Uiteindelijk werd hij klemgereden en aangehouden. De fatbike, waarop een doos met mogelijk een accu was bevestigd, is in beslag genomen. Zelensky heeft luchtvaartmaatschappijen gewaarschuwd dat het Russische luchtruim totaal onveilig is zolang de oorlog duurt. Hij stelde dat er drones op grote schaal zullen vliegen. In 2014 werd vlucht MH17 boven Oekraïne neergeschoten, waarbij 298 mensen omkwamen, onder wie 196 Nederlanders. Het zwaar getroffen Nepalese dorp Betrawati, waar 90% onder modder ligt, ontving 5 dagen na de ramp via helikopter de eerste noodhulp. Militairen onderzoeken of een noodbrug aangelegd kan worden over 200 meter weg onder 10 meter modder. Bijna 80% van de bevolking kwam om bij de vloedgolf. En dan het weer nog. Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, maar in de loop van de nacht stijgt vanuit het westen de kans op een lokaal buitje. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind ligt de temperatuur tussen 11 en 16 graden. Woensdagochtend is er vrij veel bewolking en plaatselijk komt het tot een bui. Bij een matige zuidwestenwind is het rond 9 uur 15 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.

0: leukste muziek uit je eigen regio. Dit is Omroep Zilt non-stop. Omroep Zilt. Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Ozon, een grote Russische webwinkel, gaat verkopers de mogelijkheid bieden hun voorraad op te slaan in Kazachstan. Van daaruit worden bestellingen geleverd aan klanten in Rusland, Kazachstan en Kirgizië. Dit besluit volgt op Oekraïnse aanvallen op Ozon distributiecentra, waardoor logistieke centra in Belgorod, Rostov aan de Don en Ufa sloten. Ozon verkoopt militaire goederen, zoals droneonderdelen en kogelwerende vesten. Rotterdamse agenten achtervolgden afgelopen weekend een minderjarige jongen die op een opgevoerde fatbike reed met meer dan 80 km per uur op de weg tussen Rotterdam en Barendrecht. De jongen negeerde een stopteken en zwabberde over de weg. Uiteindelijk werd hij klemgereden en aangehouden. De fatbike, waarop een doos met mogelijk een accu was bevestigd, is

0: in beslag genomen. Zelensky heeft luchtvaartmaatschappijen gewaarschuwd dat het Russische luchtruim totaal onveilig is zolang de oorlog duurt. Hij stelde dat er drones op grote schaal zullen vliegen. In 2014 werd vlucht MH17 boven Oekraïne neergeschoten, waarbij 298 mensen omkwamen, onder wie 196 Nederlanders. Het zwaar getroffen Nepalese dorp Betrawati, waar 90% onder modder ligt, ontving 5 dagen na de ramp via helikopter de eerste noodhulp. Militairen onderzoeken of een noodbrug aangelegd kan worden over 200 meter weg onder 10 meter modder. Bijna 80% van de bevolking kwam om bij de vloedgolf. En dan het weer nog. Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, maar in de loop van de nacht stijgt vanuit het westen de kans op een lokaal buitje. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind ligt de temperatuur tussen 11 en 16 graden. Woensdagochtend is er vrij veel bewolking en plaatselijk komt het tot een bui. Bij matige zuidwestenwind is het rond 9 uur 15 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland non-stop.

non-stop de lekkerste muziek. Dit is Omroep Zilt non-stop. De perfecte muziekmix voor Noordwest-Friesland.

0: 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Ozon, een grote Russische webwinkel, gaat verkopers de mogelijkheid bieden hun voorraad op te slaan in Kazachstan. Van daaruit worden bestellingen geleverd aan klanten in Rusland, Kazachstan en Kirgizië. Dit besluit volgt op Oekraïnse aanvallen op Ozon distributiecentra, waardoor logistieke centra in Belgorod, Rostov aan de Don en Ufa sloten. Ozon verkoopt militaire goederen zoals droneonderdelen en kogelwerende vesten. Rotterdamse agenten achtervolgden afgelopen weekend een minderjarige jongen die op een opgevoerde fatbike reed met meer dan 80 km per uur op de weg tussen Rotterdam en Barendrecht. De jongen negeerde een stopteken en zwabberde over de weg. Uiteindelijk werd hij klemgereden en aangehouden. De fatbike, waarop een doos met mogelijk een accu was bevestigd, is in beslag genomen. Zelensky heeft luchtvaartmaatschappijen gewaarschuwd dat het Russische luchtruim totaal onveilig is zolang de oorlog duurt. Hij stelde dat er drones op grote schaal zullen vliegen. In 2014 werd vlucht MH17 boven Oekraïne neergeschoten, waarbij 298 mensen omkwamen, onder wie 196 Nederlanders. Het zwaar getroffen Nepalese dorp Betrawati, waar 90% onder modder ligt, ontving 5 dagen na de ramp via helikopter de eerste noodhulp. Militairen onderzoeken of een noodbrug aangelegd kan worden over 200 meter weg onder 10 meter modder. Bijna 80% van de bevolking kwam om bij de vloedgolf. En dan het weer nog. Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, maar in de loop van de nacht stijgt vanuit het westen de kans op een lokaal buitje. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind ligt de temperatuur tussen 11 en 16 graden. Woensdagochtend is er vrij veel bewolking en plaatselijk komt het tot een bui. Bij matige zuidwestenwind is het rond 9 uur 15 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

is de naam om stil te staan. Het leven wie vrouw, het wacht zien te lang, maar het neemt een keer. Wees maar niet bang, never bang, het hoeft net meer.

0: leukste muziek uit je eigen regio. Dit is Omroep Zeelt non-stop. Omroep
1: Zeelt. No thank you is what I

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dadelijk
2: Friesland van de Moor. Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
3: 6 uur, City Dijkers met het NOS Journaal. Justitieminister Van Wil noemt de schietpartij van gisternacht in Overasselt ongekend en iets dat Nederland niet eerder heeft gezien. Van Wil wil niet ingaan op wie er mogelijk achter zit, maar spreekt wel van een vermoedelijk criminele afrekening en internationale bendes. Vandaag gaat de politie verder met het onderzoek in Overasselt. Het advies aan inwoners om binnen te blijven is inmiddels weer ingetrokken. In Tholen in Zeeland is het gisteravond een tijdje onrustig geweest bij het gemeentehuis. Er werd vergaderd over de mogelijke komst van een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten demonstreerden zo'n 200 mensen tegen de plannen. Volgens de politie was er op een gegeven moment een vervelende sfeer en daarom mocht tijdelijk ook niemand het gemeentehuis even uit. Aan het eind van de avond keerde de rust in Tholen weer terug. De benzineprijs heeft een nieuw record bereikt. Een liter benzine kost bij grote aanbieders bijna €2,67. En dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. De VS en Iran hebben ook weer aanvallen over en weer uitgevoerd. Amerika viel Iran aan omdat het land zou hebben geprobeerd aanslagen te plegen op schepen in de straat van Hormuz. Iran zou daarna een Amerikaanse basis in Bahrein hebben aangevallen. De Amerikaanse militairen die 9,5 maand op zee waren vanwege de oorlog met Iran, zijn weer aan land. Hun vliegdekschip is aangemeerd in Thailand, waar ze kunnen uitrusten. Na 5 dagen vaart.

0: vliegen ze waarschijnlijk weer terug naar de VS. En drummer Alex Van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen heeft in Nijmegen een lintje gekregen voor zijn muzikale carrière. Hij en zijn broer Eddie waren bijna 50 jaar actief met hun band, totdat Eddie in 2020 overleed. Ze groeiden op in Nijmegen voordat ze naar de VS vertrokken. Alex Van Halen zei dat hij zich nog steeds met de stad verbonden voelt. Het weer droog en een graad of 12. In het westen meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon, met ook nog kans op een enkele bui. En het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel. Het is 12 minuten nu seizoen. Dan hebben we weer mijn nieuwe Friesland van de Moorn. We beginnen met muziek van Texas in een smile.
2: Friesland van de Moorn.
3: Mijn Harm Wijstra.

0: Heerlijke muzikale uitraap van deze Friesland van de Moor. 6 minuten nu 6 en water bij Texas en Inner Smile.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moor.
1: Van Saison Jochen.
2: Bij Harm Wijstra.
3: We gaan voor snelheid zorgen op vergunningen, op digitalisering, op andere vragen die ze hebben. Maar Leeuwarden beslist wat ze van ons nodig hebben.
0: Minister Boekhout O'Sullivan die had Ljouwt onwierst als grutskalige wenningbouwlocatie. En ze had er zelfs al te zien westen. Hier staan ze meer roer in Friesland van de Moorn. En dit ook hoe de deadline die duurt al in de transfermerk sluit vannacht om 12 uur. Gaan we het betellen voetbal. En de binkerug nu een mogelijk vertrek van Oliver Brouwer bij Sportclub Jerevingen.
4: Ik vind wel dat het wat opgeblazen wordt. Uiteraard word ik steeds op de hoogte gehouden door zijn zaakwaarnemer. Dat er interesse is. Maar bij mij is interesse pas concreet op het moment dat ik ook echt daadwerkelijk iets op tafel heb liggen.
0: Goedemorgen en welkom bij Friesland van de Moorn, editie van 12 september 2026. Mag ik dit nou oplezen wat je stiert?
5: Lees maar voor.
0: Ik met de man die het al jaren op een transfer situatie, maar nooit wat concreets op tafel kregen had. Feike Wouda, goeiemorgen Feike.
5: Goeiemorgen. Ja, Jitse de Vries had juster weer ons producer geweest vanzelfs.
0: Ja, die scroot dan nu zijn teksten.
5: En die scroot dan de teksten en dan die helpt wel eens even een geintje uit. Nou, deze kunnen we wel hebben. Dit is wel een mooie niet.
0: Ja, dat was net een transfermeisje naar Radio 10, toch?
5: Nee, absoluut net. Nee, dan kan je Fries praten. Dus, nee, ik zit je helemaal op mijn plak.
0: Dus, ja. Ik.
5: Nou, daarom. Nou, dan zitten wij mooi op je plakje. Wij hoeken een kant op.
0: Wij hoeken transfers met de meisje.
5: Absoluut net. Nee.
0: Maar bij Sportclub Jereveen en Cambuur is het een roezige dij, denk ik.
5: Dat denk ik wel, ja. Dan zullen we aardig wat telefoontjes gaan. Ja, is Nederland nou een narco-staat, steed of net? Die vraag die komt boppen naar het extreme geweld in Overasselt. En ja, de schorsing van een belangrijke controleur die leidt honderden bouwprojecten stil.
1: Om het nog een horen.
2: Omroep Friesland.
1: Friesland van de Moor.
0: Vanmorgen in het eerst nog een buiken, maar er is ik wat zinnen en het warm duwt op naar maximaal 20 graden. Moorn, dan is er een soort bewolking, peer buien, vreed bewolkt. Dan zit er een hele zuidwesten wien, is het 20 graden. In het weekend knapt het warm wat op, maar meer ruimte voor de zinnen. En snijn, dan bloot het droeg. Dit is Friesland van de Moorn, we zijn er rond Jochen Oeren. De Maasvogel die zit nog rustig in zijn kouwen, maar ik weet zeker, hij gaat er heel goed uitvliegen. Dus kist hij ook weer mooie prijzen winnen in Friesland van de Moorn. En doosje kist ook, want hier is het goede doel. Ik

0: Ik dans dus, ik besta. Fijk en ik ga stiekem even een doenske maken. Maar gelukkig is het radio koen net in dat je. 12 minuten nu zei ze, Friesland van de Moorn.
1: Njoggen oeren.
2: Friesland van de Moorn.
0: Minister Eleanor Boekholt-O'Sullivan van Volkshuisvesting en Rondelijke Wadening, die komt net mij extra geld voor de huizenbouw in de Ljouterwieken Middelzee en Spoordok. En al had ze die week een onweers te zien van de 4 grutskalige wenningbouwlocaties van Nederland. Dat zei de minister bij een bezite onder de Wenwiek Middelzee. Dus verslagjouwer Hajo Bootsma die trof haar daar.
3: Mevrouw Boekholt-O'Sullivan, wat heeft u eigenlijk gezien vandaag?
4: Nou, wat ik hier in Leeuwarden heb gezien is ontwikkelingen die ertoe gaan leiden dat mensen een dak boven hun hoofd krijgen of dat ze kunnen doorstromen naar een meer passende woning voor hun persoonlijke omstandigheden.
3: U heeft hier een reis gemaakt door de wijk Middelzee. Ja. Het is een hele diverse wijk. Wat valt u hier eigenlijk het meest op?
4: Nou, wat me het meeste opvalt is dat hier straks ruimte gaat zijn voor iedereen. Dus er is heel veel ruimte voor eigen keuze waar je wil wonen. Hè? Dus je kan in een appartement wonen, maar je kan ook in een zelfgebouwd huis wonen. Dus er is heel veel ruimte voor verschil. En al die verschillen die komen dan samen in één wijk.
3: Dit hebben jullie gezien vanuit het ministerie. Jullie hebben gezegd van dit gaan wij omarmen eigenlijk als zijnde ministerie. Wat kunnen jullie nu doen voor Leeuwarden?
4: Nou, wat we echt hebben gezegd is, wij gaan het niet van Leeuwarden overnemen. Dat hebben ze ook helemaal niet nodig. Ze kunnen dat hartstikke goed zelf. Wij willen van hen weten, waar loop je op vast? Wat lukt er niet goed? En daar gaan wij helpen. En we gaan er ook voor zorgen dat als er vragen zijn die over netcongestie gaan of stikstof gaan, die eigenlijk dan weer bij andere departementen thuis horen, dat wij één contactpersoon hebben waar we al die vragen uitzetten, beantwoorden, terugkomen. Dus we gaan voor snelheid zorgen, op vergunningen, op digitalisering, op andere vragen die ze hebben. Maar Leeuwarden beslist wat ze van ons nodig hebben.
3: Dus een soort van bemiddelaar.
4: Nou, in ieder geval een versneller.
3: Nou, het gaat natuurlijk om het project hier bij Middelzee, maar het gaat ook om een stukje instedelijke inbreiding, zoals je het noemt. Spoordok, de hele spoorzone. Daar loop je wel tegen heel veel barrières aan als het gaat om bouwen. Jullie zijn dan ook echt degene die barrières kunnen slechten?
4: Nou, we kunnen in ieder geval helpen en we kunnen ondersteunen daar waar mogelijk. En als er meer capaciteit ergens voor een vraagstuk bij moet, dan kunnen we dat ook leveren. Dus we gaan ze gewoon stap voor stap gaan we die barrières samen nemen.
3: Ja, nu zitten we natuurlijk in een periode, het gaat om begrotingen, dan gaat het al gauw om geld. Is er geen geld bij? Waarom niet?
4: Nou, wat ik nu echt heb gezegd is, er zijn zoveel problemen in Nederland die ook geld nodig hebben. Als het gaat over de sociale voorzieningen of gaat over infrastructuur, nou noem het maar op. Als we alleen maar het geld antwoord kan zijn op het oplossen van de vraagstukken, dan moet ik ook wachten. En volgens mij hebben we woningzoekenden die niet kunnen wachten. Dus laten we nou eens kijken of we ook dingen voor elkaar kunnen krijgen zonder dat er gelijk geld bij moet.
3: Dus daarom kijk ik naar een project zoals hier bij Leeuwarden, waar al infrastructuur is, waar dus al een basis ligt.
4: Ja, en dat geldt voor dus alle 5 de locaties waar die ik vandaag afreis. Daar ligt allemaal een basis en is er dus ruimte om daar te gaan bouwen en daarna snel te gaan leven.
3: Ja, u zei net in een kort toespraakje, zei van, u had het over een stoplicht. Alleen volgens u bestaat de kleur oranje niet, alleen maar groen of rood. Kunt u uitleggen wat u daarmee bedoelde?
4: Ja, dat is dus voor deze 5 locaties. Daar hanteer ik het stoplicht rood of groen. Groen betekent dat het gaat hartstikke goed, allemaal met je handen eraf blijven. Rood is het een obstakel. En dan gaan we gelijk met elkaar aan tafel zitten om te kijken hoe lossen we dat op. Terwijl je normaal bij oranje, dan denk je er nog even over na. Je vraagt nog eens even een advies. We gaan nu gelijk doorpakken op de oplossing.
3: U heeft nu afspraken gemaakt met Leeuwarden. Althans, Leeuwarden wil natuurlijk al heel veel. Wat verwacht u eigenlijk van ze terug? Wat moeten ze leveren?
4: Ze moeten woonruimte leveren. Vooral
3: woningen?
4: Ja, zodat mensen een dak boven hun hoofd hebben.
3: Simpel.
4: Heel simpel. Maar het moet wel gebeuren.
3: Dank u wel.
4: Dank u wel.
0: Verslagjouwer Hajo Bootsma impeteert bij de minister van Volkshuisvesting en Rondelijke Wadening, Eleanor Boekholt-O'Sullivan.
1: De media van de Moorn.
0: Ja, dat is een hele moeder vol.
5: Ja, behoorlijk. En ik wou haar misschien wel teleurstellen.
0: Want
5: eerst, ik net, maar de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Want er is een belangrijke controleur voor bouwprojecten, die is schorst. Er wordt net zijn wat het correct is. En ik net van welk bedrijf en waarom. Maar er is kennelijk wat gaande. En nou zei de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, die zei terug, die schorsing, want het is echt een belangrijke controleur, komen er mogelijk 1300 projecten stil te lezen.
0: En dat leidt al op de schouders van één controleur?
5: Kennelijk.
0: Dat is die man.
5: Dat ken ik een bedrog.
0: Ja,
5: ze bent er wat vaag hoor. Ja, dan heeft wat.
0: Maar 1300 projecten?
5: 1300 projecten mogelijk dat die stil komen te lezen terug dit. Ja, een van de grootste bureaus van kwaliteitsborgers in Nederland is schorst. En kwaliteitsborgers die controleert dus uit het ontwerp, of tijdens het ontwerp en op het bouwplaats zelf, uit in vorige gebouwen, liggen sinds wenningen voldoen aan de wettelijk technische eisken. Ja, dit zijn dus wel belangrijke controles. En dat dan zo'n bureau of schorst wordt, dan is het een groot probleem.
2: En er zijn net volle van zulke bureaus natuurlijk.
5: Er zijn net een heel soort. Nee, er zijn maar een paar van. En bij zijn schorsing van zijn controleur moet de gemeente de bouw per direct stillezen. En dat wordt dan onder schorsing opheven wordt of onder een oren borger van de kwaliteit inschakelen wordt. En die wil het voer hebben om die controles uit te vieren. Dus op de website van de toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw, er staan dus 2 bureaus die zo'n vrienden weken schors binnen. Bureau Kwaliteitsborging en in Amersfoort en Borgingscombinatie Nederland uit Heerlen. En in maaien wat Signal Measurement and Control Systems uit Den Haag al schorst. En dus ja, het is net helemaal duidelijk welke dit nou is en welke projecten je toch in gevaar komen. Ja, ik hoop net dat het in jullie oude binnen in elk geval.
2: Nee, dat krijgt wat wijzen.
5: Ja, het is wat. Dan word even de vader in en dan...
2: En dan kun je de kwaliteit net borgen.
5: Nee, inderdaad. Maar ja, dat is wel belangrijk. Ja. Je wil ik net dat de boel niet zwart had je ermee. Dan, ben we nou een narco-steed of net, Harm? Want het begint er wel een beetje op de linkjes aan, hè?
2: Het is er echt wel... Ik zit dan vaak wel in die politie-series.
5: Ja.
2: Dit is een politie-serie gelijk, hè? Dit scenario, dat wie wel...
5: Let we even hoe het er juist rond Taki daarin overhasselt. Ja, dan jij dus de politiehelikopter en doe jij die schoten. Dus dat is behoorlijk sketten. 2 politiemeesten verwoende rekken en een beveiliger van een burgerij daar is deer sketten. Ja, die beelden die lieg je er ik net om. Er rinnen tiental jongeren waarvan een deal wapenen. Ik bouw mij een soort van Kalashnikov of zijn, zo'n mitrailleur.
2: Ja.
5: Die rinnen daar gewoon door de stritten. En die rinnen naar die pleertstaat. Zo al je mij een drugsdeal te maken. Die is misgingen. Want er is een vrachtwagen met drugs, is bij de grens stoppen. Ja, en nou, kennelijk woonden ze dus drugs uit die borkerij helje. Want daarom wint ze vol. Ze moesten die drugs tillen.
2: Ze moesten tillen, ja.
5: Ze moesten die pakketjes tillen. Dus, dit is behoorlijk misging. En eerst is die bewaker deersketten. Nou, toen de politie die kwam die melding over. Er zijn dus 2 politiemeesten die er als eerste kwamen. Die lijn zaal onder vuur. Die ben verwonden rekken. En die ben ik onder vuur, ben ze trok collega's reanimeerd.
2: Dus ja, want die ene had ik maar krijgt red.
5: Ja,
2: die is nou boetenlippensgevaar.
5: Precies.
2: Maar dat hier ik net, net 4 minuten langer worden.
5: Nee. Nou ja, ze hebben dus 34 meesten oppakt. Die komen uit Nederland, België, Frankrijk en Algerije. Het is... Ik bedoel, hoe dan? Dat zijn drugskartels, maffia en die opereren over onze grenzen heen. Dat zei minister Van Weel van Justitie. En Van Weel vindt net dat we een narco-steed binnen. En dat is een land waar drugs nog vrij spul heeft. Maar ja, hij zei wel, grote criminele organisaties, zoals die van Ridouan Taghi of Jos Leidekkers, Bolle Jos. Ja, die hebben natuurlijk genoeg geld en
2: dus eigenlijk indirect zei dat we het wel binnen.
5: Ze hebben ervoor gezorgd dat de gewortelde georganiseerde misdaad in Nederland zit. Nou, dan ben je in mijn eigen gewoon een narco-steed. Of gewoon.
2: Dan ben je... Bij deze.
5: Bij vier
2: woorden. Minister, oud-minister, wie is ook exegeze van het internet samen. Maar...
5: Nee, maak je die beelden zoeken? Nou, liegt er net om.
2: Het is hier goed deadline day in de Nederlandse Eredivisie. In Engeland is trouwens een record om transfers eruit gang. Ik heb haar ook wel even erbij pakken. Dat gaat door Jelte feiken.
5: Oh, dat ken die narco-jongen.
2: Dat kan ze heel wat praat bij hem.

0: The Shape of You.
1: Edje Sheeran wie dat, en The Shape of You.
2: Het is nog petit, maar...
3: Harm Wijstra.
2: Is al wekker.
3: No do nog.
2: Van Saison Jochenoren.
3: Friesland van de Moor.
1: Ja, die Ed Sheeran die is fan van Ipswich Town altijd. Hè? Hij zong ik laatst nog in de Klaikamers daar.
4: Ja.
1: Hij zit eigenlijk altijd op de tribune. Maar ja. Ik zit even te ziek in Ipswich Town. Maar die hadden net echt opvallende transfers.
4: Die hebben geen transfers?
1: Nee, maar als je naar die Premier League... De NOS had dat even uitzocht.
4: Ja.
1: Er is dit jaar voor 4,1 miljard euro aan transfers eruit gegaan. Dat is een record. Want vlinder je wie de 3,6 miljard?
4: Ja.
1: Het is echt een gekke hoes. Zei van de succesvolste zaakwaarnemers van Nederland, Rob Jansen.
4: Ja.
1: Die zei, er wordt zelfs voor spelers die vlinder hier net eens een basisplak hier.
4: Ja.
1: Ik in bedragen van...
4: De bankspelers we ze niet. Ja, nou, ja.
1: Dat is net best.
4: Oh, het is toch.
1: En als dat een beetje afzet, want ja, we hadden hier in Nederland dan de Eredivisie.
4: Ja.
1: Tottenham Hotspur, die had deze zomer in Engeland voor 500 miljoen euro aan transfers dienen. Dat is meer dan de hele Eredivisie in 2 jaar bij me komt. Nou, we doen hier een club.
4: Maar voetbal is er nog echt beter.
1: Nee. Nee, want je kent alles wel bij me komen, Keepje. Maar dat is dus eigenlijk een beetje de conclusie van... Ja, je kent het grote geld, hè?
4: Ja.
1: Maar dat is nog geen garantie van succes.
4: Nee, nee.
1: Je kent
4: een speler 144 miljoen. Enzo Fernandez.
1: Ja.
4: Oh, jongens. Ja.
1: Dat is, dat is net Leon.
4: Nou.
1: Maar ja, dan ben je dan joort met de transfers bezig van zelfs op de laatste dag hier in Nederland. Want vannacht een tolvoeren, dan gaat de merk dicht. Dus ont die tier dan Kim Cambuur en Jereveen shoppen.
4: Die kende ik even met de honderden miljoenen wapentje.
1: Nou ja, Lamboy, de technisch manager van Cambuur, die roept mijn lege beurske in het winkelje.
4: Nee, ja.
1: Dus benijd wat die dan met zijn lege beurs nog geld joert.
4: Ja.
1: En bij Sportclub Jereveen, nou, daar wie de oren dagen ook wel een drokte van belang. Want Mees Hilgers, die kwam over van FC Twente. En Marco Fargi, die maakt de oerstap vanuit Italië. En nou is te hopen voor de fans vooral dat er op laatste moment geen belangrijke spelers voortgingen. Want Jacob Trenskeuven en Oliver Braude, ja, die stien wel in de belangstelling.
4: Ja.
1: Het zou samenwerken en dat die aan het eind van de dag dus voortbinnen.
4: Als ze dan een paar tiental miljoen opbrengen.
1: Ja, maar de technisch manager Johan Hansma, die keert er van u dat geen enkele speler Jereveen meer verletten zal.
5: Ja, bij beide heb ik al aangegeven dat we ze allebei eigenlijk niet meer kwijt willen. Omdat de tijd verstrijkt van de deadline. Wat betreft Olly kan ik daar wel een beetje duidelijk over zijn. Kijk, er is interesse voor Olly.
6: Van Olympique Marseille?
5: Nou, dat komt via zijn zakennemer. Maar ik heb tot de dag van vandaag nog niet één keer met Olympique Marseille gesproken. Ik heb ook niet één concreet voorstel gehad met betrekking tot Oliver Braude. Dus ik vind wel dat het wat opgeblazen wordt. Uiteraard word ik steeds op de hoogte gehouden door zijn zakennemer dat er interesse is. Maar bij mij is interesse pas concreet op het moment dat ik ook echt daadwerkelijk iets op tafel heb liggen.
6: Is de interesse van Jacob Trenskov van Brest, wie dat dan wel concreter?
5: Die was wel concreet en daar hebben we 2 biedingen voor gehad inmiddels. En die hebben we allebei naast ons neergelegd.
6: Ja, omdat we wel een beetje in de buurt komen van 10 miljoen euro... wil Johan Hansma daar een handtekening onder zetten.
5: Nou, ik weet niet waar hij de 10 miljoen vandaan haalt.
6: Dat bedenk ik nou gewoon in één keer.
5: Nou ja, dat is mooi bedacht. En het zou heel mooi zijn als we dat soort bedragen op tafel krijgen. Maar dat is helemaal niet wat wij vragen. En helemaal niet wat wij in gedachten hebben. Maar het is ook zo dat de bedragen die wel geboden zijn... ook ver, heel ver, heel ver, heel ver, zeg ik nogmaals... af zijn van de bedragen die jij net noemt.
6: Komen er nou nog meer spelers? Komt er nog een middenvelder of ben je hem nou echt clear?
5: Nou, daar hebben we overleg over gehad. Ik snap de vraag over de middenvelder. Omdat natuurlijk Marcus Linde op dit moment geblesseerd is. Maar ik vind ook dat we rekening moeten houden met de ontwikkeling van Levi Smans, Nolan Kurtens. We hebben natuurlijk nog Ringo Meerveld, Dirk Proper. En Marcus Linde is voor een wat relatief kortere periode geblesseerd. Dus die komt ook weer terug. Daarmee hebben we 5 goede middenvelders voor 3 posities. We moeten daar even over nadenken. Maar dat is wel een hele lastige keuze. Want op het moment dat je iemand haalt, heeft dat consequenties voor de spelers die je haalt. En iemand erbij halen, om erbij te halen, dat moeten we ons ook afvragen. Want we moeten ook kijken naar onze jeugdopleiding.
1: Zei de technisch manager van Sportclub Jereveen, Johan Hansma. Cambuur die zoen of strijden om een middenvelder van Brugge is het verhaal. En ik kreeg hier juist een filmpje dat Cambuur die stiert op de speld. Dat gaat echt hoe de transfermarkt. Ik zal hem er even bij pakken.
7: Van de transfermarkt nog dringend op zoek zijn naar de laatste versterkingen, is de selectie van Cambuur al zo goed als rond. De club uit Leeuwarden is alleen nog op zoek naar een goede keeper. En 10 veldspelers.
1: Nou, de speld, dat is vanzelfs mijn knipeeg.
4: Ja.
1: Want ja, halve selectiespeler zie ik ze nog niet oud. Als je naar de ranglijst, jongen, dan snap je dat.
0: Ja.
1: Nou, het is Jelvis Hoorn, dus Fijke had al het nijs uit Friesland op een berichtje zetten.
8: Nou, de vakantie is voorbij, het wordt al wat griezenboeken en daar ging er in de vol. En dat begint nijs maken ze ik nog.
9: Ja, Elze Wieke werd de leukste verhaal uit Friesland in de Nijsmakers podcast. Hij is elke tongetje op Spotify en elke vreed op televisie.
8: Nijsmakers, het allerbeste excuus om die even deltie aan.
10: Dit is Omroep Friesland.
11: 92.2 FM.
1: Het is hier maar naartoe, Jelvis Hoorn. Dit is het nijs uit Friesland. Fijke Wouda, goeiemorgen.
4: Een goeiemorgen. Minister Eleanor Boekholt O'Sullivan van Volkshuisvesting komt net met extra geld voor de huizenbouw in de Ljouterwieken, Middelzee en Spoordok. Ik al had ze die wieken onwiest als een van de vier grutskalige woningbouwlocaties. Dat zei de minister bij een bezite onder Wijnwiek Middelzee.
12: Er zijn zoveel problemen in Nederland die ook geld nodig hebben. Als het gaat over de sociale voorziening of gaat over infrastructuur. Nou, noem het maar op. Als we alleen maar het geld antwoord kan zijn op het oplossen van de vraagstukken, dan moet ik ook wachten. En volgens mij hebben we woningzoekenden die niet kunnen wachten. Dus laten we nou eens kijken of we ook dingen voor elkaar kunnen krijgen zonder dat er gelijk geld bij moet.
4: Joert wordt in de binnenstad van Ljouwert een demonstratie van boeren houden die het net eens binnen met stikstofplan van landbouwminister Jamie van Essen. Provinciebestuur wil de boeren gastvrij ontvangen, zei uw verslagjouwer Onno Valkena.
13: Ze willen de boeren tracteren op koffie en koeken, maar wel boetendoor. Want ja, binnendoor is er net genoeg grond om al die mensen te ontvangen. En ze zullen ik van ja, mensen maaien, er is demonstratievrijheid, ze maaien de zwargen, maaien dielen. En dan zal ik een delegatie uitnamen van het provinciebestuur zal mij de boeren praten.
4: Er waren zo'n 400 trekkers verwachten. Er zijn in omkrieten van provinciehoers in Ljouwert met betonblokken barricades opzet. De Friese deputiën Abel Kooistra en Friso Douwstra hadden juster met de minister praten over die plan. Neffens Kooistra wierd een constructief peteer en had hier zijn zwaren uitre over de uitvierbaarheid van de kabinetsplan. Daar zei tussen de Jouwer en de Lemmer die de komende weken verskaten nachten dicht voor onderziek onder Skasterienbregen. Die is er meer dan ta, zei het wordvierder Anne van der Meer van Rijkswettersteert.
14: De opbrengsten van het onderzoek, hè, wat we de volgende weken de ene nacht doggen, ja, die worden vooral geroepen om ervoor te zorgen dat de bregen weer een peri mei kennen. Zodat we in ieder geval de A6, want dat is toch een hele belangrijke verkeersader, en dat we die de garanderen kennen dat die hier bloedt. Want stel dat er iets met deze bregen gebeurt en die voet dicht maar, ja, dat had zo'n grote gevolgen voor het verkeer, wat dan naar de poldertabel.
4: Voor het skipveerverkeer werd de breg al de hele simmer net betjennen vanwege technische mankementen. Eens moet er een nieuwe breg als tunnel komen, maar daar is geen geld voor. De vooruitverneemde Amerikaanse artiest Xzibit zal op 18 november een optreden gaan in poppodium Het Bolwerk in Snits. Xzibit is bekend als acteur, presentator, platenbaas, maar vooral als rapper.

0: Ja, ik zit nog in het ijsblokje mee. Ja. En dit is een fragment van zijn nummer X. En ja, ze hebben dus aardig werk gehad om hem naar snits te krijgen, zei artistiek directeur Serge Hollander.
1: Ja, nou, natuurlijk komen artiesten altijd heel graag naar Snake. Maar ja, voor als een artiest wat groter is, ja, dan moet je wat langer je best doen. Dus ja, eerste contact met de boeker was 2,5 jaar geleden.
0: Voor het publiek wordt Xzibit de duurste artiest eer die het in het bouwwerk stiert. Een kaartje kost het haast €50.
2: Dan haai ik wat. Kom net bij een snits, denk ik.
0: Dat denk ik net. Uniek optreden.
2: Zij ze, dankjewel. Fijken, ik zou zeggen Xzibit.
0: Ik ben net zo'n goede rapper.
2: Lid bij u is maar mooi bij een radiomeidje in Haarlem. Meer nieuwsjes vinden in uw app en ik op omroepfriesland.nl.
3: Friesland van de Mol. My Harm Wijstra.

0: Nog een Jochen Oeren is dit Friso van de Moorn. De les maar voor weekend die ben weer uiteindelijk zet. Daar hebben we het aansnoer. Maar we sjoggen eerst in het waar. Simpele Waaier, goeiemorgen.
1: Goeiemorgen, Harm.
0: Wat voor waar hebben we op dit moment?
1: Nou, op Stuit is het meest bewolkt en stiet er een matige zuidelijke wind. En hebben de temperaturen in Akrum van 13,7, in Bakkeveen 12,3, Fryske Pjeln 12,7 en in Ijsbrechtum is 15,4. Nou, het is eigenlijk, hoe de hele provincie valt er, nou, is droog. Het is zo dat we hier te maken hebben met een zwakke steuring. Die loopt een beetje ten wadden van, van het waardel. Daar ken ik een bui uitvallen. En ja, door de koude boppelof, zodat ik nog een klap tongen aan ken. Maar eerlijk zijn, het is Joert. En die tongen komt dan door de koude boppelof. Maar eerlijk zijn, is Joert eigenlijk een dag met een soort bewolking. Nog een dag wat zinnen en een enkele bui. En er staat een matige, ontvrijkrachtige zuidwestenwind. En de temperaturen die rennen daarbij op naar zo'n 20 graden. Dus het is eigenlijk helemaal net een onaardige dag. Dus vergelijk is het juist dat je wat meer zin. Dat wiet wat uitbundiger. Joert is iets minder uitbundiger. Maar fijn, net een verkeerde dag. In de rin van Jon neemt de bewolking ta. En dan krijgen we letter in de jontiet, maar dan is dat juster. Krijgen we wat rijwetter verwachtje en in stieter ik een matig ontkrachtige zuidwestenwind en een minimumtemperatuur die naar zo rond de 15 graden leidt.
0: En wat doet morgen dan?
1: Nou, morgen hoort het wisselvallige waarbeeld. Het rijwetter wat we dan de komende jon en nacht krijgen, dat loopt morgen te morgen voort. We hebben dan eerst nog een soort bewolking. Er kan nog wat rijn of stoorrijn vallen. In de midden dan wordt het droger, kan het wat opklaren. Bloedt het wol wat wisselvallig, doordat er nog altijd een buienkans is. De lucht is onstabiel. Maar allemaal al moeten meer wat kniepegen van de zinnen en temperaturen die dan weer oprennen naar zo'n 20 hier. 20 graden, dat is op zich vooral morgen meer, denk ik, heel aardig waar. Ik moet Jon zal het meest droog wijzen bij een eerst wat aannemende wind. En die wind, dat wordt in de rind van tongetje op vreed vallen, denk je. Want in de rind van de nacht van tongetje vreed krijgen we een tannemende wind op benadering van een nije steuring. En dat kan dus een vrij krachtig, ontkrachtige wind worden. En op het Islamar zelfs hut. En misschien boppen het water wel hut ontstwarm heftig. Maar dat moeten we even afwachten hoe dat erin. Maar dan schot het er winderig uit, letter in de nacht van tongetje op vreed.
0: Krijg je in het weekend dan oorwaar?
1: We krijgen in het weekend geleidelijk wat oorwaar, ja. We hebben vreed dus te krijgen met die steuring, met die wind. En ik rijwetter. We lissen dan in de warme sector. Zitten ze dan in de vaktermen, dan lissen we wat in de warme loft. In de rin van de dij passeert er een keldfront. En dat gaat dan gepaard met buien en ik mogelijk nog windstitten. En als dan nog wat verder zijn, de temperaturen die binnen lissen dan rond de 22 graden. En als we dan naar het weekend even stiekem, dan is sneuwen. En er is nog wisselvallig met zinnen, maar ik een peer buien. En snijden, dan liep het erop stuit op dat we dan een droge dijk krijgen, maar nou en dan zinnen. Dus allemaal al helemaal net onaardig, maar het is wat wisselvallig.
0: We hadden er haast een werk in Oersibbel.
1: Ja, hartstikke best.
0: Tot straks.
1: Joe.
0: Dan stuurt André een berichtje, André Annema. Dan vind ik eigenlijk dat die hem ik wel even draaien in haar. Hij had die Njotje zo'n nodig een hit hoorn.
2: Paparazzi. Ja,
0: paparazzi. Hmm. Voel me toch wel mooi. Ik jonkje van Sontje. Voel dit mooi.
2: Nou, het is nog steeds mooi.
0: Ja, toch?
2: Yes.
0: Yes.

0: Het is toch wel een fenomeen, deze exhibit. Op 18 november, dan komt er dus Nes Snits. Is Amerikaanse rapper. Ik is hem dus van Paparazzi, het jongetje zo'n jongetje alweer.
1: Goeiemorgen, dit is Friesland van de Moorn.
0: De Les Ma Voorwieken die binnen weer uiteen zetten. Het thema is Spot On. De hele maand september wordt mij deze jaarlijkse campagne omtinken vregen van het voorlezen in het Fries van Ben van 12 tot 8 hier. Om de bennen en putteropvang bij gastorden en vanzelfs thuis. En dit hier is het extra spannend, want er wordt voor het eerst voorlezen uit een boekje van de nije Ties en Teske. Dat zijn de opvolgers van Tomke. Ik had er hoe met mijn projectcoördinator Hieke Rienstra van de AFOEK. Een goeiemorgen, Hieke.
2: Ja, goeiemorgen.
0: In mijn juist eruit zetten, hoe is dat gien?
2: Ja, dat is prachtig. Ja, er wordt meteen omraak voorlezen in Friesland. Ja, dat gaat eigenlijk overal. Dus zat je als op de gastorden, op squalen, bij de putopvang. Ja, en vanzelfs ik vooral thuis. Dat hebben wij net al hier op mijn richtje, maar ja, wij hopen dat er een heel soort voorlezen wordt. Hè?
0: Ja, want hij heeft een beeld bij hoe dat thuis is.
2: Dat wordt hopelijk wel heel iets meer terug deze campagne. Een heel soort mensen kunnen niet doggen dat trouwen dagelijks mijn hart ben. Maar ik kan me voorstellen dat de klatter ik wel eens bij zit. Of dat je denkt, nou maar in het Nederlands voorlezen. Of ben lezen zelfs voor. Of die lezen zelfs dan op een gegeven moment. Maar het is eigenlijk wel belangrijk om, vooral voor een minderheidstaal als het Fries, dat je echt zo vol mogelijk Fries keren. En voorlezen is dan een prachtige manier om het Fries te bieden.
0: En er is dus,
2: dat we die campagne opzetten. Hè?
0: En er zijn dus 12 nieuwe hardrockspelers, hè?
2: Ja, zeker. Ja, ja die waren in januari al bekendmaken. Ties en Teske. En nou is er een heel soort mooi materiaal werd elke keer voorlezen kan. En vanzelfs op de eerste plak een mooi boekje voor de jongste band. Ties en Teske voorleesboekje. Maar hier is wat mooi verhaaltjes in het Friesk. En die krijg je of op de opvang, of bij de bibliotheek of bij de consultatiebureaus. En voor de oudere ben is er nog een Koimpe boekje. Maar voor de jongere ben is een Teske boekje. En die verschijnt ook in het Stellingwerf, Beeld en Franekes.
0: Gut is gewoon uit te volgen, want Tomke wie vanzelfs wel een fenomeen. Maar hoe vallen deze nieuwe hardrockspelers?
2: Ja, dat is echt. Heel leuk om te jaren, want er zijn zoveel mooie reacties van opvanglocaties en mensen thuis. Alle opvanglocaties konden van de Simmer een startpakket omvregen van Ties en Teske. En daar zit educatief materiaal in dat ze voor het inzetten kunnen op de opvang. En dat ze naast de landelijke methodes die het voor de opvanggroep broeken kennen. Mooi een soort knibbelboek met al je praatplaten op steen en verhaaltjes. Naar je vestjes bij in verschillende thema's. En echte poppen van Ties en Teske. En een voorleesboek met 24 verhalen van Ties en Teske. En alle opvanglocaties die binnen een paar weken lien hadden dit startpakket kregen. En soms die tijd krijgen we al je mooie reacties en foto's van dat de band al maar de poppen ontkroepen binnen. Dat ze voorlezen. Dus de les van voorweken zijn eigenlijk al een beetje begonnen van die tijd.
0: Ja, het is eigenlijk net te missen, begreep ik. Nou is het thema spot on. Hoe kun je dat tjutten? Waarom is daar verkeers?
2: Ja, nou we sluiten altijd om bij de kinderboekenweek, die is in oktober. Dus eigenlijk denken wij van nou, dan hebben ze alvast mooi materiaal, maar ik verkoop even op de squam. Ik maar die kinderboekenweek nog eens extra omdenken voor het Fries te hebben. Maar de Les Ma Voorwieken, sluiten we maar het thema dus ik altijd al om. En dat houdt in, een beetje theater op de planken staan. Jeanette, hier ben ik. Theater, Veskesjongen, Tamiel. En dat is van Pjutten voor zelfs. Die denken er net bij nou, maar die doggen dat uit haar zelfs al. Dus daar wien genoeg. Daar hebben schreeuwen ze heel mooie verhaaltjes bij maken. Met elke die nooit voorlezen kan.
0: Er is een heel soort materiaal uit Zuttelen. Is dat in de hele provincie? Is de dekking een beetje goed?
2: Ja, we hebben 400 startpakketten maken. Maar nou weet ik het, kijk door hier. Die ben al hier op. Voor de thuissituatie ben er nog wel mooie valleisboeken. Die kan elke ons kaffen. En die poppen, die ken ik hem wel voor de thuissituatie gebruikt worden. En dat wil ik al volop dienen. Ja, ik denk dat ze langzamerhand de professie verloren nemen zullen.
0: En wat verwacht je hem nou wat het effect wijzen zelf van al deze inspannings?
2: Nou ja, dat er in eerste instantie, in eerste plak een heel soort voorlezen werd vanzelfs. In het Fries. Dat ben daar toch het Fries ik. Een betere basis krijgen in het Fries. En ik meer Fries praten gaan. Ja, en uiteindelijk dat de taal er mooi besteed bloot.
0: Een mooi stripje. Hieker Instra van Aaf, ook die getankt voor de taljochting. Een soort succes nog deze les, maar voor weekend, hè?
2: Ja, dank u wel.

0: Misschien wel mooier als het origineel. Een pad van dij in de viering van de Bounty Hunters.
1: Friesland van de Moorn.
0: Het natuur- en milieu-educatieprogramma Groen Doen in de gemeenten Zuidwest-Friesland en de Friese Marren besteedt 15 jaar. Hier is de aantrap van het jubileum hier bij basisschool Tusken de Marren. Dat is hier waar het zijn. En we praten erover met Maaike Kloetstra. Een goeiemorgen.
2: Goeiemorgen.
0: Wat moet ik correct verstaan onder een natuur- en milieu-educatieprogramma eigenlijk?
2: Een natuur- en duurzaamheidseducatieprogramma, dat is een programma waar scholen, basisscholen in de gemeente worden aangeboden. En daarmee kunnen we scholen helpen om lessen te verzorgen over deze onderwerpen. En dat kan bestaan uit gastlessen. Dat zijn dat je ook echt daadwerkelijk de natuur in gaat of ergens naar een museum of dergelijks gaat. Het kunnen ook lessen zijn of natuur in de klasprojecten, dat je ook echt natuur in de klas kan bestuderen bijvoorbeeld.
0: En waarom vind je hem dat belangrijk om te doen?
2: Als je meer weet over je eigen omgeving en meer weet over de natuur, dan ga je er uiteindelijk ook beter voor zorgen. En dat is eigenlijk iets wat wij heel graag willen. Dat iedereen nog meer weet over zijn eigen omgeving.
0: Ja, de verbinding is net heel optimaal, Maaike. Misschien kun je een beetje meer naar Ruud gaan. Een beetje dichter bij de boeten staan, want hij valt een beetje voort. Misschien wordt het dan beter. Jim komt dus net alleen nog op squallen, begreep ik. Jim ging er echt met die benen op uit. En hoe wie Maaike heel wel voor? Nou, dan mag we even zien.
2: Maaike is weer terug. Hij ik sta niet buiten zelfs.
0: Hey, sure, en nooit de verbinding goed, Maaike.
2: Nou, dat zie je. Je moet naar buiten gaan. Hè. Dat is wat ik altijd al zeg. Ja. Lekker naar buiten.
0: Ja, want Jim Kinder, ik zei het, die is kijkt, Jim Kinder rekt mij die band wel op uit, hè?
2: Ja, zeker weten. We hebben hele mooie programma's, ook samen met bijvoorbeeld Staatsbosbeheer, Natuurmonument, het Friese Geer. En dan gaan we ook echt de natuurgebieden in. Leren we over de gebieden zelf, maar ook over bepaalde dieren die daar leven bijvoorbeeld. En dit jaar hebben we bijvoorbeeld over otters hebben we programma's, maar ook over de egel en over de eekhoorn. Dus op die manier leren de kinderen ook iets over dieren en over hun eigen omgeving.
0: Je moet er de aftrap in wat zijn. Uiteindelijk bereken je hem, ik denk, op bierbasis een heel soort ban. Heb je dat wel eens berekenen? Hoeveel ban heb je hem dan die lessen jouw?
2: Ja, we zitten ongeveer op 30.000 kinderervaringen per schooljaar. Dus we bereiken de kinderen ook meerdere keren met ons programma.
0: En wat krijg je in waarom van die ban? Want dat liep mij machtig mooi als ban.
2: Ja, dat is superleuk. Ik mag zelf gelukkig ook regelmatig even komen kijken bij verschillende activiteiten. Soms mag ik ze zelf uitvoeren. En een van de uitdrukkingen die je toch regelmatig hoort is: dit is de mooiste dag van mijn leven. Dat kinderen vinden het gewoon heel erg fijn om, vooral ook bij de buitenactiviteiten, om gewoon lekker naar buiten en lekker daar de dingen ontdekken en zien zoals ze zijn. En die reacties krijg je dus ook echt daadwerkelijk terug. En een van de reacties met de fotografiecursus die ik ook nooit zal vergeten is van: ik wist eigenlijk helemaal niet dat het zo bijzonder is, de omgeving waar wij leven. En dat je gewoon de ogen van de kinderen kan openen dat het inderdaad gewoon heel erg mooi is hier in Friesland.
0: Is dat wat je me eigenlijk stiekem een beetje op hoop je, dat hing je in bloot?
2: Ja, dat hopen we zeker, dat hangen blijft. En dat je de ogen van de kinderen kan openen. En dat ze dat inderdaad gaan zien en gaan inzien hoe mooi het hier eigenlijk is.
0: Jo, dus het feestje vanwege het 50-jarige jubileum. Wat zit er op het programma?
2: Nou, wij gaan zometeen naar Woudzent, naar de basisschool. En dan gaan we samen met de wethouders de natuurcodespel spelen. En dat doen we samen met de kinderen van groep 7-8. En daarmee gaan we dan ook na afloop echt daadwerkelijk het schooljaar aftrappen. En daarmee het 15-jarig jubileum starten.
0: Ik wens je een heel mooi jubileumseizoen.
2: Dankjewel.
0: Maaike Kloetstra dus van Groen Doen in de gemeenten Zuidwest-Friesland en de Friese Marne. Het besteedt 15 jaar.
1: De media van de Moorn.
0: Nou, jonker mij zit Feike. De hoest net naar binnen of naar boeten van een goede verbinding. Want de microfoon doet het nooit, hè?
3: Hij staat om, man. Ik zie een redlampje branden. Dus ja. Nee, dan komt het helemaal goed. Ik heb de kranten voor me lezen. En wat denkst je, Harm? Het is vanzelfs een en al overrasseld op de vastzieden. Politiemeesten met grote geweren en van die kogelwerkerende vesten en alles.
0: Ze staan wel voort op elkaar overrasseld.
3: Ja, ze staan voort. Ja, maar net op de wiezen was het op elkaar staan worst.
0: Nee.
3: Nachtelijk vuurgevecht in Overasselt. Klopjacht op bestormers is dit voor op de Telegraaf. Ongekend drugsgeweld in Overasselt.

0: station. Of een bedroos is, ik ben een squalle, wie je dat. Nou, die receptioniste, die sprutst toevallig Frans, dus die wiest hun de wei. En die gaat naar binnen en die soort vervolgens dat een politieauto en die leidt die drie mensen in de boeien. Nou, ja, het is echt net ongekend geweld in Overasselt, schroot de Volkskrant ik nog. Dan, ik dacht al, die Xibit, die ken ik nog ergens oors van. Maar hij wie ik van dat MTV-programma Pimp My Ride.
1: Oh, dat?
0: Is die dat nog herinneren?
1: Ja, zeker.
0: Dan gingen we die Amerikaan delen hier natuurlijk. Ja, in Amerika is alles bigger en better en weet ik volle. Dus van die grote auto's. En daar ging die dan ik langs. Dus, en hij had net zulke goede herinneringen aan Nederland trouwens. Want in 2007 deed hij mij onder de Gumball 3000. Dat is een internationale autorace. Over openbare dieken. En de Nederlandse politie die had hem toen zijn rijbewijs innam. Want hij reed 160 kilometer in het oren waar hij 100 kilometer mocht. Ja, en hij zei het in de politie. Oh jongens, ja sorry, maar ik weer even in de war met de miles en de kilometers. Dus een mijl is haast 2 kilometer.
2: Ja,
0: dus dus hij zal net de beste herinneringen aan Nederland hebben. Maar ja, hij komt gelukkig toch nog snits.
3: Omroep Friesland.
2: Wij gaan naar Hilversum, naar het NOS Journaal.
4: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
6: Personeeltekort? Zet net langer maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online.
7: Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het te krijgen en waar moet je om denken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Show of Vester is op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
5: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
8: Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de omroep-app en 92.2 FM.
9: 7 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Justitieminister Van Wil zegt dat de schietpartij gisteren in Overasselt iets is wat Nederland niet eerder heeft gezien. Hij noemt het geweld ongekend en nieuw.
10: Wat hier echt nieuw is, is dat in een vermoedelijk criminele afrekening zulke grote getalen gewapende mensen door onze straten heen lopen. Met alle gevaar voor de omgeving van dien.
9: Bij de schietpartij kwam een man van 51 om het leven en raakte 2 agenten gewond, eentje zelfs levensbedreigend. Er zijn 34 mensen opgepakt. Het vliegdekschip van het Amerikaanse leger dat al maanden in het Midden-Oosten op zee was, is aangemeerd in Thailand. Daarmee is een einde gekomen aan een tocht van 9,5 maand onafgebroken op de Arabische Zee. Het schip was daar vanwege de oorlog met Iran. En afgelopen maanden kwamen er steeds meer berichten in de Amerikaanse media over de toestanden aan boord. De militairen zouden uitgeput zijn. En ze zijn nu voor 5 dagen aangemeerd dicht bij de Thaise badplaats Pattaya. En daarna gaan de duizenden Amerikanen terug naar de VS. De benzineprijs heeft een nieuw record bereikt. Een liter benzine kost bij grote aanbieders bijna €2,67. Dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. En de benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. En Alex van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen is geridderd in Nijmegen. Hij kreeg een lintje van burgemeester Bruls vanwege zijn muzikale carrière. De drummer groeide op in Nijmegen en was speciaal overgevlogen vanuit Amerika. Hij voelt zich vereerd met de onderscheiding.
11: I'm very grateful. I think institutions like this are important in people's lives because it adds a dignity and a gravity to what we do.
9: Samen met zijn broer Eddie was Alex het gezicht van de band Van Halen. Het weer nog, een mix van zon en wolken vandaag, met eerst in het westen kans op een bui, later in het binnenland. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
2: We gaan verder bij Friesland van de Moon. We kunnen haast wel even wat muziek draaien van Van Halen.
0: Van Halen?
2: Van Halen.
0: Van Halen.
2: Ja, hij hiertoe Van Halen.
0: Ja.

0: Nou, kunnen we er allemaal in bij pakken. Why Can This Be Love? Die zie ik erin bij. Yes, hem al. En we hadden Arsenal orenzaken. Want december in de krijgt voorbij. Maar in Dokkum, daar ben ze al ta on de Christ. Want dat is een soort van Christmerk hier. En yes, Arsenal in Friesland van de Moor. Ja, die komt ook nog voorbij. Elvenfeet. Ja, we gaan drogje, hè?
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
2: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
3: Gelukt. Heb je hem al betaald?
2: Wat bedoel je?
3: Mijn betaalverzoek.
2: Zo, dat doe je snel.
3: Met een Kamer. Klein beetje hulp was dat in
4: als zij zover is, dan is het woord aan
5: mevrouw van der Plas.
6: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
9: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
10: Friesland van de Moor.
11: My Harm Wijstra.

0: Van Halen en Why Can This Be Love.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Van Saison Jochen.
2: Bij Harm Wijstra.
3: We gaan voor snelheidswacht, op vergunningen, op digitalisering, op andere vragen die ze hebben. Maar Leeuwarden beslist wat ze van ons nodig hebben.
0: Ja, dat zei de minister van Wenningbouw. Zij wie is er in Ljouwt? Het Ljouwt om wie is er als grutskalige wenningbouwlocatie? Eerst aan zijn meer hoor. Gedekken hoor. Kriesbal en Kriesman en Kriesbjermen. Die nou al verkocht worden. Dat doen ze in Dokkum in een kringloopwinkel. Het is ook wel een beetje een hobby van een van de vrijwilligers daar.
4: Ik ben al meer dan 40 jaar aan het verzamelen in mijn oud spul. En dan zei ze mensen van nou, dan heeft mooie eerste keuze. Nou, dat is net zo, hè? Want ik ben wel verzadiger. Dus het komt mooi al hier in de winkel.
0: Ja. Dus dit hier vijf wouden, waarom ben je over het lijst verzadigen? Dat is wel
5: een tekst.
0: Ja. Of had je het er lekker eten hoor?
5: Ik kreeg heerlijk eten, Juster. Ja, zeker. Ja.
0: Nou komt Harold, die komt naar mij, hoe die Van Halen en Van
5: ja,
0: Halen.
5: Van
0: die
5: Halen, zei, ja.
0: Die zei van Harem, de oorsprong van Van Halen, die leidt nevens mij in Sarhuzum. Ik had het even opgezocht, dat is in Diersa.
5: Oké.
0: Want Antje Matthäus Van Halen of Van Halen,
5: ja,
0: die is daar binnen in 1876 in Sarhuzum. En als ze echt naar die stamboom onderzoeken, Juster, dan komt de naam Van Halen, Van Halen.
5: Ja.
0: Komt het meest voor in Sarhuzum.
5: Nou.
0: Dus uiteindelijk had Van Halen gewoon de oorsprong in Sarhuzum.
5: We zijn weer op spoor.
0: Ja.
5: Tien gedaan voor de tip.
0: Mooi verhaal.
5: Ja, schitterend.
0: Hoor een verhaal nog.
5: Ja, Thailand die neemt maatregelen vanwege de komst van dat Amerikaanse vleendekskip. En een Belgische man is harsendeer verklaren na een onval door Aziatische hoornaars.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Nou, eerst het waar in het kwad. Sibbele Waaier, goeiemorgen.
6: Goeiemorgen. Joet is een afwisseling van zinnen, maar ik wolkenvelden. Daarbij kan er een enkele bui vallen. Toch zullen de droge periode nog heersen. Bij een matig en vrij krachtige zuidwestenwind wordt het maximaal 20 tot 21 graden. In de rind van de jong tamen nemen de kans op rein en de minimumtemperatuur van 15 graden. Morgen overheerst het in de mantel de bewolking, maar eerst naar wat rein of een bui. Middags wat droger, maar wat opklaringen. Daarbij bloedt ook kans op een bui. Dus die de matig en vrij krachtige op het waard krachtige zuidwestenwind bij maximaal 21 en 22 graden. Meer hoe het waar, hoor je al horen.
0: Minister Eleanor Boekhalter O'Sullivan van Volkshuisvesting en Rondelijke Warning die komt net mij extra geld voor de huizenbouw in de Ljouterwijk Middelzee een spoordok. Ik al had ze die week een onweerster zien van de vier grutskalige wenningbouwlocaties van Nederland. Dat zei de minister bij een bezite onder de Wenwijk Middelzee. Dus verslagjouwer Hajo Bootsma die trof de minister daar.
7: Mevrouw Boekhalter O'Sullivan, wat heeft u eigenlijk gezien vandaag?
3: Nou, wat ik hier in Leeuwarden heb gezien is ontwikkelingen die ertoe gaan leiden dat mensen een dak boven hun hoofd krijgen of dat ze kunnen doorstromen naar een meer passende woning voor hun persoonlijke omstandigheden.
7: U heeft hier een reis gemaakt door de wijk Middelzee. Ja. Het is een hele diverse wijk. Wat valt u hier eigenlijk het meest op?
3: Wat me het meeste opvalt is dat hier straks ruimte gaat zijn voor iedereen. Dus er is heel veel ruimte voor eigen keuze waar je wil wonen. Hè? Dus je kan in een appartement wonen, maar je kan ook in een zelfgebouwd huis wonen. Dus er is heel veel ruimte voor verschil. En al die verschillen die komen dan samen in één wijk.
7: Dit hebben jullie gezien vanuit het ministerie. U hebben gezegd van dit gaan wij omarmen eigenlijk als zijnde ministerie. Wat kunnen jullie nu doen voor Leeuwarden?
3: Nou, wat we echt hebben gezegd is, wij gaan het niet van Leeuwarden overnemen. Dat hebben ze ook helemaal niet nodig. Ze kunnen dat hartstikke goed zelf. Wij willen van hen weten, waar loop je op vast? Wat lukt er niet goed? En daar gaan wij helpen. En we gaan er ook voor zorgen dat als er vragen zijn die over netcongestie gaan of stikstof gaan, die eigenlijk dan weer bij andere departementen thuis horen, dat wij één contactpersoon hebben waar we al die vragen uitzetten, beantwoorden, terugkomen. Dus we gaan voor snelheid zorgen. Op vergunningen, op digitalisering, op andere vragen die ze hebben. Maar Leeuwarden beslist wat ze van ons nodig hebben.
7: Dus een soort van bemiddelaar.
3: Nou, in ieder geval een versneller.
7: Nou, het gaat natuurlijk om het project hier bij Middelzee, maar het gaat ook om een stukje instedelijke inbreiding, zoals je het noemt. Spoordok, de hele spoorzone. Daar loop je wel tegen heel veel barrières aan als het gaat om bouwen. Jullie zijn dan ook echt degene die barrières kunnen slechten?
3: Nou, we kunnen in ieder geval helpen en we kunnen ondersteunen daar waar mogelijk. En als er meer capaciteit ergens voor een vraagstuk bij moet, dan kunnen we dat ook leveren. Dus we gaan ze gewoon stap voor stap gaan we die barrières samen nemen.
7: Nou, nu zit zitten we natuurlijk in een periode dat gaat om begroting en dan gaat het al gauw om geld. Is er geen geld bij? Waarom niet?
3: Nou, wat ik nu echt heb gezegd is, er zijn zoveel problemen in Nederland die ook geld nodig hebben. Als het gaat over de sociale voorzieningen of gaat over infrastructuur, nou noem het maar op. Als we alleen maar het geld antwoord kan zijn op het oplossen van de vraagstukken, dan moet ik ook wachten. En volgens mij hebben we woningzoekenden die niet kunnen wachten. Dus laten we nou eens kijken of we ook dingen voor elkaar kunnen krijgen zonder dat er gelijk geld bij moet.
7: Dus daarom kijk ik naar een project zoals hier bij Leeuwarden, waar al infrastructuur is, waar dus al een basis ligt.
3: Ja, en dat geldt voor dus alle 5 de locaties waar die ik vandaag afreis. Daar ligt allemaal een basis en is er dus ruimte om daar te gaan bouwen en daarna snel te gaan leven.
7: U zei net in een kort toespraakje, zei van, u had het over een stoplicht. Alleen volgens u bestaat de kleur oranje niet alleen maar groen of rood. Kunt u uitleggen wat u daarmee bedoelde?
3: Ja, dat is dus voor deze 5 locaties. Daar hanteer ik het stoplicht rood of groen. Groen betekent dat het gaat hartstikke goed, allemaal met je handen eraf blijven. Rood is het een obstakel. En dan gaan we gelijk met elkaar aan tafel zitten om te kijken hoe lossen we dat op. Terwijl je normaal bij oranje, dan denk je er nog even over na. Je vraagt nog eens even een advies. We gaan nu gelijk doorpakken op de oplossing.
7: U heeft nu afspraken gemaakt met Leeuwarden. Althans, Leeuwarden wil natuurlijk al heel veel. Wat verwacht u eigenlijk van ze terug? Wat moeten ze leveren?
3: Ze moeten woonruimte leveren. Vooral
7: woningen?
3: Ja, zodat mensen een dak boven hun hoofd hebben.
7: Simpel.
3: Heel simpel. Maar het moet wel gebeuren.
7: Dank u wel.
3: Dank u wel.
0: Eenvoudig zijn, maar het wil gebeuren, zet de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Eleanor Boekholt O'Sullivan, in Peteermuis verslagjouwer Hajo Bootsma.
8: De media van de morgen.
0: Die horen media, wat melden die?
5: Nou ja, we konden niet schrikken. Ik al jaren heen. De USS Abraham Lincoln, Amerikaans vliegendekschip, die zal Juwet aankomen in het Thaise badplak Pattaya. En ja, de inwoners die hoop je op een economische impuls, want er zitten 4000 matrozen en mariniers aan boord.
0: Komt een heel dwarp in hier op bezitten?
5: Nou, een behoorlijk dwarp inderdaad. Ja. En ja, die zullen uitresten en die wil ik herstellen. Want ze hebben meer dan 200 dagen op zee zitten. En ja, ze zitten er mentaal een beetje terug in. Tieten wie ik net meer van de allerbeste kwaliteit, begreep ik. En ja, dan die Thaise oerheden daar, die hebben hun taret op de komst van deze 4000 soldaten of mariniers. En daarbij hebben ze dus de prostituees hebben ze van Stritte Helle.
0: Die hebben ze opsluiten?
5: Die hebben ze opsluiten, ja. Want het is officieel verboden, prostitutie in Thailand.
0: Ja.
5: Maar ja, we weten haast al je wel dat het behoorlijk onwijzig is op Stritte. En ja, ze willen dus net dat die hun change aanbieden aan die matrozen. Ja, we hier niet krijgen hoe verzadiging, maar ik denk dat die matrozen.
0: Nou,
5: ja,
0: die
5: wil net alleen de Utrechtse.
0: Die stien op spanning.
5: Precies. Dus ja, ik weet net hoe dit uitpakken zal. Want de lokale politiechef die zei het ik al, we doen ons best, maar het is moeilijk. Maar ja. Er zal nog ook nog gebeuren daar straks. Het vissersplakje trouwens is ja, uitgroeid aan het toeristisch centrum. Met dank aan de Amerikaanse militairen die er in de Vietnamoorlog al onderdak zag.
0: Moeilijk, dus kennis herhaalt hem een
5: beetje. Ja, dus dat het een lange geschiedenis met Amerikaanse militairen. En ja, ze gingen ervan uit dat hij tussen de 30 en 31 dollar per dag uitjouwen in Pattaya. Dus nou, dat, ja, dat is natuurlijk weer een mooie inkomstenbouwane.
0: Dan had je nog een grauwelig verhaal.
5: Ja, ik krijg er een beetje piekenvel van. In België is een man hartsendeer verklaard nadat hij stutsen weer terug Aziatische hoornaars. Die mag het Sint-Burg geelpoothoornaars nemen. Oudronne Wieke, waar de 60-jarige Eddie de Mulder onvallen. Hij kwam te dicht bij een nest met die hoornaars en bedaren in een coma. En ja, hij ging naar zijn stal om zijn pony nog wat heer te jaan. Toen hij het hooi nam en eraan schudde, kwamen de hoornaars plots naar hem toegevlogen. Ja, dat nest hong dus tegen boppen die stal. En die hoornaars, ja, in principe vliegen die gewoon om en die doggen net ze volle heen. Wesp is volle agressiever.
0: Ja.
5: Alleen nog als de ticht bijkomst bij hun nest, dan worden ze echt agressief. En ja, hij was net allergisch voor stekken, maar de hoornaars hebben zo massaal aangevallen dat de hoeveelheid gif waarschijnlijk te groot was. Oh, ik krijg er kriebels van, Harm.
9: Maar dan net aan het hingen.
0: Nee, pa. Nou weet ik wel, de VAT hier, die man, ik al hier af en oren, nice medium hier met verdeer verklaren, maar hij lippert uiteindelijk toch nog, toch?
9: Maar hij is nou dus hartsendeer verklaren. Ja. Hij lag in coma, ja. En nou is hij officieel hartsendeer verklaren. Ja, nee, net best.
0: Kijk, dit is weer zo'n script van een film, een hele verkeerde film.
9: Nou, absoluut.
0: Het is Santje Minuten Noeson. Fijn dat je erbij bent. De Mars, der hoe sprut van een Marsvogel. We krijgen hier een briochtje van Mariet binnen.
9: Ja.
0: Die een raafvogel, die stuurde Aron een weekend al een foto van een raafvogel die daar op een stoep lag.
9: Ja.
0: Die had ze nou in stikken zeggen.
9: Waarom?
0: Ja, maar die liet het dus even weten.
9: Ja.
0: De poortjes apart, de kap apart.
9: Ja, ik zei, de vleugels en alles. Dus,
0: Maar hij hier net onze eigen maasvogel in de beulig. Want die zit je gewoon in het kouwen.
9: Ja, dus maasvogel maar net is.
0: Nou, ik ga hem...
9: Dus, hem
0: ik ga hem sneuren, sjoen, maar ja. Als het zeist...
9: We moeten maar even checken.
0: Ik sla als je ook een wekker krijgen. En had het dan eerst, dan kan er even vleren. Ja, de piepernoten lezen al in de supermerk.
9: Oh, jongens, ja.
0: Maar in Dokkum, door ze er nog een slag hoe heen, daar had ze al een kriesmerk hier.
9: Nou.
0: Bij de kringloopwinkel, daar hebben we het aan.

0: Elphabet en Fascination.
1: Dit is Friesland van de Hoorn.
0: Wilst het vakwon nog versend te betiet is voor piepernuten in de supermarkt, stim bij de kringloopwinkel De Wissel in Dokkum de kriesbjem en kriesballen en krieslingers en kriesmonden al in etalage, ja. En de belangstelling daarvoor, zul je net van u verzien, die is verskwordende grut. Zegt verslagjouwer Isa Visser van Streekomroep RTV NOF, zij wier bij De Wissel en sputs bij de vrijwilligers die het verantwoordelijk binnen van de kriesverkeer daar.
2: Ik ben pas begaan, maar wij zijn pas begaan dat het in september erin gaat.
3: Ja.
2: Maar de rest, ja, dat wie dan in december volgens mij pas. En dan biedt langs de volk net. Dus nou, zoveel inbreng.
4: Ja, want we hebben hier, voor de meesten die het net zeggen, we hebben hier een hele hoek vol met al je kriespul. En je dat is nog maar 10% van alles wat er is.
2: Ja. Ja. Meer past er net in, helaas.
5: Ja, het komt er continu binnen. Nou, dus dat is in, dat gaat aan zijn gewoon weer terug. En in januari dan beginnen we weer. Dan komt er al een spul binnen. Nou ja, en dan gaan we weer naar boven. Dat is een heel oor iets, dus dat is al heel wel leuk.
4: En wat maakt dit nou zo mooi?
5: Ja, het bloot mooi werk. En is alles mooi kris terug de hand. En dan doe je het trek voor. Nou, zoals vandaag is je hoort. Dat de mensen komen, dan hebben wij zoiets van. Hé, hey, ja, gelukkig.
4: Want ben je hem dan echt qua kriestgekken?
2: Ik wel. Ja, nee, volgens mij ietsje net zijn bot. Maar,
5: nee.
2: Ja, ik wel. Ik ben al meer dan 40 jaar aan het verzamelen in mijn oud spul. En dan zeiden ze mensen van nou, dan heeft mooi eerste keuze. Nou, dat is net zo, hè? Want ik ben wel verzadiger, dus het komt mooi al hier in de winkel.
5: Ja.
4: Maar je moet dan ook wel tieren, nou ja, een goed duo is. Want als je het hele jaar dwaande, je boppen binnen mij skiften en dwan, dan moet je wel een beetje goede vriendin wezen.
5: Ja, nou ja, dat klappert ik al hier wel, ja. En dat, ja, dat past er precies bij elkaar.
2: Nooit spul.
5: Met prijzen, ik nog wat zij stouw, nou, dat denk ik ervan. Nou, en zo gaat dat goed terug. Dus dat is best goed aan.
4: En dan gaat het om tol voor die winkel, Iepen, dat maakt dan wel een beetje een piekenvel momentje wezen, denk ik.
5: Ja, absoluut. En dan winnen we zoveel mensen, dus ja, dat is mooi. Daar doen we het voor. Hè?
4: Ja, hoe beleven jou dat moment, Grietje?
2: Grietje is stik, zei je maar, tot tolvoeren. En dan valt de stress van mij al. En ik ga naast lekker en hoor ik op bed. Want ik ben kapot. We zijn snijden al begaan.
4: Ja, dat kan ik me voorstellen. Maar wat een meesknek. Is dat elke keer zo?
2: Nou ja, we zijn net elke keer zo betiet, hè? Dat is nou ook, denk ik, vertreden hier of zo. Maar ja, dat is elke keer zo. Ja. Dankzij alle aandacht op media, hè? Op Facebook en alles van uw bedrijf. Ja, mensen vinden dat helemaal geweldig.
4: Nou, als je zussen dat het nou al zo druk is, dan kun je hem voortaan wel in augustus beginnen. Wat er steeds hier ook al wel in de rij voor de kriest.
5: Kijk wel, ja, maar dat maakt maar net. We zijn op de tijd genoeg. Maar nou ja, dan geef je maar keepje nou. En wij maken alles weer kwijt. Dus zo gaat het dan.
0: Ietsje en Grietje van de kringloopwinkel De Wissel in Dokkum hadden kriestafdeling dus alle eten stelt. En wie daar zwart van de meesten juister. Ik denk, nou, mama maar even niet zweer blowen. We draaien gewoon de Pretenders even bij.
6: Ja, fantastisch.
0: 2000 miles, even een kriesplaat op 12 september.
6: Heerlijk.

0: En voor de mensen die nog net in de auto stappen en de radio zetten. Dit bier omdat de kriesmerk bij de kringloopwinkel in Dokkum iepen is.
1: Het is ook je wetenschappelijk onderbouwd, deze plaat.
0: Op 4 september, ja. 2000 maals een mooie kriesplaat van The Pretenders.
2: Hier lees ik van mijn lief als kwart 4 voet.
3: De kop van een schut uit de Midsiuan komt aan libben.
4: Deze pommelkroon dateert waarschijnlijk uit de 10e eeuw. Einde van de vikingtijd bijna.
2: Ja, maar we dat beetje jacht naar het zuster eeuwen.
3: Schut. Dit weekend in Friesland ook.
5: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
6: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
7: Mike is terug. Mike Baudet gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraffen. Vanaf september in het theater. Ga naar mikebaudet.nl voor de speellijst.
6: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
8: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
9: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
8: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
10: Dit is Omroep Friesland.
11: 92.2 FM.
0: Het is Jalwe Achtennoten die het verder nijzen, het Friesland. Fijke Wouda, goeiemorgen.
1: Een goeiemorgen. Joet is in de binnenstad van Ljouwert een grote demonstratie van boeren die het net niet is binnen met het stikstofplan van landbouwminister Jamie van Essen. Het provinciebestuur wil de boeren gastvrij ontvangen, zei u is verslagjouwer Anno Valkena.
12: Ze willen de boeren tracteren op koffie en koeken, maar wel boetendoor. Want ja, binnendoor is er net genoeg grond om al die mensen te ontvangen. En ze zullen ik van ja, mensen maaien, het is demonstratievrijheid, ze maaien de zwargen, maaien dielen. En zal ik een delegatie uitnamen van het provinciebestuur, zal mij de boeren praten.
1: De verdiening van de morgen zijn 400 trekkers verwacht in het centrum van Ljouwert. Mijn provinciehoers bij mij betonblokken barricades opzet. De Friese deputaire Abel Kooistra en Friso Douwstra gaan juist met de minister praten over zijn stikstofplan. Nevens Kooistra wierd een constructief peteer en had hij zijn zwargen uit vierbaarheid van die kabinetsplan. Mijn eerste ongeluk op de Dokkumerwei bij Wetsens is juist een automobilist verwoende rekken. Slachtoffer is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De man rekt in een bocht van het dik en de macht uit stuur kwiet en bedarre mij zijn auto op de kop in de sleet. Een berger had de auto uit het wetter takelen en versleept. De provincie Friesland die stapt naar de rechter om de gaswinning bij Akkrum tsjin te houden. De provincie had mij uit name van het wetterskip en zo'n belutsen gemeenten beroep ontekenen tsjin de vergunning van het ministerie. Nevens deputeerde Friso Douwstra is de Friese Vingerijdengroen net geschikt voor gaswinning om die winning voor onherstelbare problemen zwargt. Hij doelt dan onder andere op Baimdelgong en risico's voor de wetterkwaliteit. De wraadverneemde Amerikaanse artiest Xzibit zal op 18 november een optreden jaan in Poppodium het Bolwerk in Snits. Xzibit is bekend als acteur, presentator, platenbaas, maar vooral als rapper.

0: Ja, een fragment van zijn nummer X, wie dat? Ze hebben aardig werk gehad om hem naar je snits te krijgen, zei artistiek directeur Serge Hollander.
1: Ja, nou, natuurlijk komen artiesten altijd heel graag naar Snake. Maar ja, voor als een artiest wat groter is, ja, dan moet je wat langer je best doen. Dus ja, eerste contact met de boeker was 2,5 jaar geleden.
0: Ja, voor het publiek wordt exhibit de juiste artiest eer die het in het balwerk stiert. Een kaartje kost het haast €50. Ja, hij had ik een beste boete gekregen in 2000.
2: Dat vertel eens wel, he? Ja. Voor de mensen die de radio ook hebben doen. Hij wie in Nederland, nee, hoe wie
0: ja, hij? Hij die mij op een race, ja, dat is dan zo'n race en die gaat dan door de Ibenbieren Dieken. En hier kennelijk zien een Amerikaanse auto mij namen. Destijds had de kilometerteller in miles en net in kilometers. En een mile, of een kilometer, nee, hoe mag ik het nog zeggen? Een mile is haast 2 kilometer.
2: Dus hij riet,
0: dus hij dacht, ik riet ja. 100 kilometer, maar hij riet 100 mile en dat, hij riet dus haast 200 kilometer. Ja, en dat mij net.
2: Nou, die bekeuring had het erover, helemaal die optredens.
0: Ja.
2: Wanneer wie het? In 18 november.
0: 18 november, ja, dan is hij in snits te jern.
2: Nou, we halen een plaat voor hem draaien. Dus ja. Voor mensen die nog denken van Harm, ik kan wel een plaat van Xibbe draaien.
0: Die hebben we al dingen.
2: Die hebben we al gehoord.
0: Ja.
3: Bouw- of metaalproject? Staal Digitaal. Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
4: Voor een nieuwe Citroën. Heima, service en auto. Is er voor Elsingen.
3: Staal zagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
5: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland. BALT.nl.
6: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Veerda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op veerda.nl/techniek.
7: Personeeltekort? Zet net langer maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online.
8: Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krek en wij moesten omdenken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Show of Vester is op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
9: Friesland van de Mol.
10: Mijn Harm Wijstra.

0: Nou, Johan Oeren is dit Friesland van de Moorn. En ik ham krijg jet de Maasvogel, de ieder jaar. Dus als de mek jet haast, dan meest het appen. En 0620, Fjouwer, Johan, Johan, Ian, Johan, Johan of de Omroep app. Aansen hebben we het nog over Frieske boeken. En we gaan de natuur nog in. Maar eerst hebben we het waar. Sibbele Waaier, goeiemorgen.
1: Een goeiemorgen, Harm en Feike.
0: Wat zijn de temperaturen op dit stuit?
1: Nou, de temperaturen die je leest op stuit zijn rond de 14, 15 graden. En ik heb eens even gezien dat het over aan de nacht ik wat frisser werd is. Nou, ik heb een paar plakjes vond. Het voelde wel wat op. Skielge en Vlieland, die zit minimaal op zegtje. Een heel zegtje, 6. Bij mij hebben alleen maar weer 13,1. Het koudst werd in Akkerman met 12,1. De waarnemer zei ik nou dat er al rond de 24 uur een millimeter rijwetter van die Frieske Pjellen werd vannacht 11. En Bakkeveen met 10,3. Dus er zit tussen het eerste en het waard zit verschil. Nou, het we naar boeten showen, nou, het is noffelijk. We hebben wat zinnen, we hebben wolkenvelden en het is eigenlijk overal droeg. En eigenlijk is het Joerd helemaal net zo'n gekke dag. Het was juist een hele aardige dag. Joerd hebben wel een beetje les van een storing. Die ken wat een buiken veroorzaakt je. En er is dertig ik wat meer bewolking. Maar het is zeker geen onaardige septemberdag. En daarbij stiert dat we een matig, want vrij krachtige zuidwestenwind hebben. En heel wijde mantiet, nou, dan lezen de temperaturen op zo'n 18, 19 graden. En vermeed je, dan pakken we er nog een graadje bij. Dan wordt het zo'n 20 graden. En in de wind matig, want vrij krachtig uit het westen. Nou, jong, dan eerst ik dat droeg. Maar in de rin van de jong komt een steuring zijn kant op. En dat betekent dat het in de rin van de jong steeds meer bewolking komt. En later in de jong en vannacht, dan kennen we wat rijnwetter vallen. En in de wien ik nog altijd matig boppeland tot soms krijftig op het water uit het zuidwesten. En hebben temperatuur komende nacht van zo'n 15 graden.
0: En hoe is het morgen dan?
1: Nou, morgen dan hebben zit aan de achterkant van de steuring die vannacht voorbij loopt. Die kent best wel morgen en morgen nog wat rijwetter, wat bui valt. Maar gaande wij de dag, dan wordt het droeger en hebben we kans op wat opklaringen. Er is een beetje een hege druk invloed, waardoor het wat beter wordt. En nou, dat jouwt morgen mee wel weer een fleurig beeld, denk ik. De wind is matig ontvrij krachtig. Op het water soms krachtig. En een temperatuur die weer naar zo'n 20 graden gaat. En dus het is morgen eigenlijk, ik net onaardig, maar ik denk het beste deel van de dag in de midden. En ja, helemaal droog bloedt het net, want na die steuring kan er dus nog wel een bui vallen.
0: En die ochtend het weekend dan, verhoort het dan?
1: Nou, ik zal die zeggen, wij hebben het nou over Montillon. En ik word toch nog even praten door de nacht van Tongelsje Vreet. Want we krijgen te maatje met een vrij actieve steuring op Vreet. Die zorgt ervoor dat er in de nacht van Tongelsje Vreet in een krijftige, misschien wel een hudde, een zuidwestenwind opsteekt. En dat er dus Vreet in eerste instantie een soort wind is. Maar rijnwetter, en na de passage van een keldfront, dan zakken de temperaturen per graden. En tijdens die passage kan er dus wel een paar pittige buien vallen en stiet er dus een soort win. Dat is even voor de Vretelfeest. Nou, en als we dan het weekend hebben, dan showen we dat we sneuren in de achterkamer lezen van de depressie van Vreet. Het is dan weer vreugdelijk waar, met opklaringen. Ik was wat steerbevolken. En een bui. En de temperatuur die zakt een beetje. En eigenlijk is het dan een mooi openbaar type. Nou, en op snijn dan wordt het weer wat warmer. Bij een meerzinnen. En de kans op een droge dag. Ik hoor het er voorlopig op dat die snijn best wel eens droog verinnen kan. Dus eerlijk zijn, het is Joerd heel aardig. Morgen is redelijk vreed wat minder. En dan in het weekend, erin van het weekend knapt het op.
0: Dat ben een mooie vooruitzicht.
1: Nou, dat dacht ik.
0: Ze hebben een offer gedaan, hè?
1: Ja, Mick. Hoi, hoi.

0: nog vaker.
1: Sneller en maan en blijven slapen.
2: De exacte tijd is...
1: Zontje minuten voor achten.
2: Heegste tijd om eruit te komen.
3: Dit is Omroep Friesland.
2: Friesland van de Moon.
1: Het natuur- en milieu-educatieprogramma Groen Doen in de gemeenten Zuidwest-Friesland en de Friese Marren besteedt 15 jaar. Je hoort is de aantraap van het jubileum hier bij basisschool Tusken de Marren. Dat is in wat zijn. En we praten erover met Maaike Kloetstra. Een goeie morgen.
4: Goedemorgen.
1: Wat moet ik correct verstaan onder een natuur- en milieu-educatieprogramma eigenlijk?
4: Een natuur- en duurzaamheids-educatieprogramma, dat is een programma waar scholen, basisscholen in de gemeente worden aangeboden. En daarmee kunnen we scholen helpen om lessen te verzorgen over deze onderwerpen. En dat kan bestaan uit gastlessen. Dat kan zijn dat je ook echt daadwerkelijk de natuur in gaat of ergens naar een museum of dergelijks gaat. Het kunnen ook lessen zijn of natuur in de klas projecten, dat je ook echt natuur in de klas kan bestuderen bijvoorbeeld.
1: En waarom vind je hem dat belangrijk om te doen?
4: Als je meer weet over je eigen omgeving en meer weet over de natuur, dan ga je er uiteindelijk ook beter voor zorgen. En dat is eigenlijk iets wat wij heel graag willen. Dat iedereen gewoon meer weet over zijn eigen omgeving.
1: Ja, de verbinding is net heel optimaal, Maaike. Misschien kun je een beetje meer naar het Ruud gaan. Een beetje dichter bij de boeten waar staan, want hij valt een beetje voort. Misschien wordt het dan beter. Jim komt dus net alleen nog op squallen, begreep ik. Jim ging er echt met die bijna op uit. En hoe wie Maaike heel daar voort? Nou, dan maar we even zien.
4: Maaike is weer terug. Hij ik sta niet buiten
1: nou,
4: zelfs.
1: Hey, sure, en nooit de verbinding goed, Maaike.
4: Nou, dat zie je. Je moet naar buiten gaan. Hè. Dat is wat ik altijd al zeg. Lekker naar buiten.
1: Ja, want Jim Kinder, ik zei het niet eens, Jim Kinder, ik met die bandwol op uit, hè?
4: Ja, zeker weten. We hebben hele mooie programma's, ook samen met bijvoorbeeld Staatsbosbeheer, Natuurmonument, het Friese Geer. En dan gaan we ook echt de natuurgebieden in. Leren we over de gebieden zelf, maar ook over bepaalde dieren die daar leven bijvoorbeeld. En dit jaar hebben we bijvoorbeeld over otters hebben we programma's, maar ook over de egel en over de eekhoorn. Dus op die manier leren de kinderen ook iets over dieren en over hun eigen omgeving.
1: Je hoort er de aardrapen in wat zijn. Uiteindelijk bereik je hem, ik denk, op bierbasis een heel soort band. Ga je hem dat wel eens bereiken? Hoeveel band heb je hem dan die lessen jou?
4: Ja, we zitten ongeveer op 30.000 kinderervaringen per schooljaar. Dus we bereiken de kinderen ook meerdere keren met ons programma.
1: En wat krijg je in waarom van die band? Want dat liep mij machtig mooi als band.
4: Ja, dat is superleuk. Ik mag zelf gelukkig ook regelmatig even komen kijken bij verschillende activiteiten. Soms mag ik ze zelf uitvoeren. En een van de uitdrukkingen die je toch regelmatig hoort is: dit is de mooiste dag van mijn leven. Dat kinderen vinden het gewoon heel erg fijn om, vooral ook bij de buitenactiviteiten, om gewoon lekker naar buiten en lekker daar de dingen ontdekken en zien zoals ze zijn. En die reacties krijg je dus ook echt daadwerkelijk terug. En een van de reacties met de fotografiecursus die ik ook nooit zal vergeten is van: ik wist eigenlijk helemaal niet dat het zo bijzonder is, de omgeving waar wij leven. En dat je gewoon de ogen van de kinderen kan openen dat het inderdaad gewoon heel erg mooi is hier in Friesland.
1: Is dat, weet je, me eigenlijk stiekem een beetje op hoop? Dat hing je bloot?
4: Ja, dat hopen we zeker. Dat hangen blijft. En dat je de ogen van de kinderen kan openen. En dat ze dat inderdaad gaan zien en gaan inzien hoe mooi het hier eigenlijk is.
1: Jo, dus het feestje vanwege het 50-jarige jubileum. Wat zit er, Joert, op het programma?
4: Nou, wij gaan zometeen naar Wout Cent, naar de basisschool. En dan gaan we samen met de wethouders de kraak de natuurcodespel spelen. En dat doen we samen met de kinderen van groep 7-8. En daarmee gaan we dan ook na afloop echt daadwerkelijk het schooljaar aftrappen. En daarmee het 15-jarig jubileum starten.
1: Ik wens je een heel mooi jubileumseizoen.
4: Dankjewel.
1: Maaike Kloetstra dus van Groen Doen in de gemeente Zuidwest-Friesland en de Friese Marne. Het besteedt 15 jaar.

0: Jos Hartenveld, ritme van mijn hert. Ja, in het land van Mar en Grijden werd die ben. Je hoort met de natuur-educatie vanzelf ik zien, Sjelle. Het is 10 minuten voor 8 nou.
1: Goedemorgen.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Friesland van Hoorn.
0: De Les Maar Voor Weekend die binnen weer uiteindzetten. Het thema is Spot On. De hele maand september wordt mij deze jaarlijkse campagne omtinken vregen van het voorlezen in het Frieskom Bern van 12 tot 8 hier. Om de bennen en pjutteropvang bij gastorden en vanzelfs thuis. En dit hier is het extra spannend, want er wordt voor het eerst voorlezen uit een boekje van de nije Ties en Teske. Dat zijn de opvolgers van Tomke. Ik had roer met projectcoördinator Hieke Hienstra van de AFOEK. Een goeiemorgen, Hieke.
3: Ja, goeiemorgen.
0: Je bent juist er uiteindzetten. Hoe is dat gien?
3: Ja, dat is prachtig. Ja, er werd meteen om raak voorlezen heel Friesland. Dat bad eigenlijk overal. Zat je als op de gastorden, op squalen, bij de pjutopvang. Ja, en vanzelfs ik vooral thuis. Dat hebben wij net al hier op mijn richtje, maar wij hopen dat er een heel soort voorlezen wordt. Hè?
0: Ja, want hij hem daar een beeld bij hoe dat thuis is?
3: Dat wordt hopelijk wel heel iets meer door deze campagne. Een heel soort mensen kunnen niet doggen dat trouwen dagelijks mijn haar ben. Maar ik kan me voorstellen dat de klatter ik wel eens bij inzit. Of dat je denkt, nou maar in het Nederlands voorlezen. Of ben lezen zelfs voor. Of die lezen zelfs dan op een gegeven moment. Maar het is eigenlijk wel belangrijk om, vooral voor een minderheidstaal als het Fries, dat je echt zo vol mogelijk Fries keren. En voorlezen is dan een prachtige manier om het Fries gewoon te bieden.
0: En er is dus,
3: dat we die campagne opzetten. Hè?
0: En er zijn dus 2 nieuwe hardrolspelers, hè?
3: Ja, zeker. Ja, ja die waren in januari al bekendmaken. Ties en Teske. Nou is er een heel soort mooi materiaal werd elke keer voorlezen kind. En vanzelfs op de eerste plak een mooi boekje voor de jongste bij. En Ties en Teske voorleesboekje. Maar hier is wat mooi verhaaltjes in het Friesk. En die krijg je of op de opvang, of bij de bibliotheek of bij de consultatiebureaus. En voor de oudere ben is er nog een Koinkeboekje. Maar voor de jongere ben is er een Teskeboekje. En die verschijnt ook in het Stellingwijs, Beeld en Franekes.
0: Gut is gewoon uit te volgen, want Tomke wie vanzelf wel een fenomeen. Maar hoe vallen deze nieuwe hardrolspelers?
3: Ja, dat is echt. Heel leuk om te jaren, want er zijn zoveel mooie reacties van opvanglocaties en mensen thuis. Alle opvanglocaties komen van de Simmeren. Ik heb een startpakket omvregen van Ties en Teske. En daar zit educatief materiaal in dat ze voor het inzetten kunnen op de opvang. En dat ze naast de landelijke methodes die het voor opvanggroep broeken kennen. Mooi een soort knibbelboek met al je praatplaten op steen en verhaaltjes. Naar je vestjes in verschillende thema's. En echte poppen van Ties en Teske. En een voorleesboek met 24 verhalen van Ties en Teske. En alle opvanglocaties die binnen Peer Wiekelien hadden dit startpakket kregen. En soms die tijd krijgen we al je mooie reacties en foto's van dat de band al maar de poppen ontkroepen binnen. Dat ze voorlezen. Dus de les van voorweekend is eigenlijk al een beetje begonnen van die tijd.
0: Ja, het is eigenlijk net te missen, begreep ik. Nou is het thema spot on. Hoe kun je dat tjutten? Waarom is daar verkeersen?
3: Ja, nou we sluiten altijd om bij de kinderboekenweek, die is in oktober. Dus eigenlijk denken wij van nou, dan hebben ze alvast mooi materiaal. Nou, ik verkoop even op de squam. Ik maar die kinderboekenweek nog eens extra omdenken voor het Frieske hebben. Maar de Leef Mijn Vaarweken, sluiten we maar het thema dus ik altijd al om. En dat houdt in, een beetje theater op de planken steen. Jeanette, hier ben ik. Theater, feskesjongen, toneel. En dat is van Pjutten vanzelfs. Die denken er net bij nou, maar die doggen dat uit haar cel al. Dus daar wien genoeg, daar hebben we schreeuwen ze heel mooie verhaaltjes bij maken. Met elke nieuwe voorlezen kind.

0: Nootje 64, Tom Jones en It's Not Unusual.
1: De media van de morgen.
0: We beginnen van Sir Tom Jones, nee, Sir Fijkenwouda.
2: Oeh, blinder.
0: Bij de kranten.
2: Jazeker. Ja, de krant. En de krant, de Volkskrant, die scrolt om zelf eens. Oh. Ja, er is een onderzoek dingen, troch AI. En daaruit de blikken dat instuurde opiniesteken in de Nederlandse krant, die staan vol mij AI.
0: Dat begreep ik, ja.
2: Ja, dus. En de Volkskrant zelf, die scoort van de vier onderzochte kranten het minst. 29% van de opiniebijdragen bestiert voor minimaal 80% uit AI.

0: En ja. dan wordt zo'n foto verkeerzen. En dan,
1: ja. Ja, dan, en dan is hij net echt.
0: Dus joggen ze dat en dan is hij direct door de AI halen.
1: Ja. Ach.
0: En het ben ik zelfs, zeg ik, in de politieke rietfracties die ja. gewoon een stik door de AI halen. En zeiden van, stel je 40 kritische vragen hoe. En oh, ja. dat smieten ze dan weer bij het gemeentebestuur op.
1: Ja, wees. Nou, dan moet hij maar inzetten om ze te baan te zien. Ja. Hadden we maar nog kwart even hoe zelf een beetje hè.
0: Oh.
1: Wekker radio. Dat zit ik in de Volkskrant. Geen radioprogramma zo belangrijk als dat in de vroege morgen.
0: Nou, Fries of Vormo.
1: Ik bedoel maar, wat maakt zo'n show goed? Ja, de radiomoon die is flink veroren. Al je DJ's en zo, die zijn veroren van
0: stuurders. Al je transfers.
1: Al je transfers, inderdaad. Dat liggen de voetbalmerk wel. En ja, DJ's die dealen hun do's en don'ts. Efficiënt Daniel Lippens en Roelof de Vries zitten op Radio 2. Onderwerp technisch vullen we elkaar goed aan. Rob Stenders, die zei, ik kreeg mijn bioritme niet aangepast, dus ik bleef halve nacht een wakker. Nou, is het ook Derek les van of niet?
0: Nou, ik had dus laatst, Erik op vakantie, die had drie weken niet. En de weken daarna was ik dus al die midden in de nacht wekker.
1: Ja.
0: En ik was zelfs in het weekend wekker. Ik dacht, shit, ik moet naar de studio.
1: Ja, oh ja, het zit je wel achter.
0: Dus ja, het is wel een omslag op die ritme.
1: Het is een omslag, maar dan blijven we net ook klaar. Bij mij net zeggen dat het te betierd is. Dat is ik een don't.
0: Het is het mooiste tijdstip om radio te maken.
1: Ik bedoel maar. En Gerard Ekdom, die zei het nog, luisteraars haten verandering. Dus ik denk dat we hier maar gewoon zitten, Bloem, met Erik en met je draaien.
0: Nou, het komende oren zitten we er in elk geval nog.
1: Ja, zeker.
0: We beginnen eerst even Nij Hilversum voor het nieuws van het NOS-journaal.
2: Krijgt u allemaal in de mail?
3: Hij is vergees en hij is superactueel.
4: De nieuwsbrief van Omroep Friesland.
5: Eén keer in de week het belangrijkste nieuws en als bonus...
6: nieuwsgierige programma en online tips van de Omroep.
3: Krodi Nooi, omroepfriesland.nl/nieuwsbrief.
7: Vriezen steen op en ga maar lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
8: EasyZit.nl, dan zit hij al goed.
9: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haar stijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
8: Kom naar EasyZit in Burgen. Nou, ontzoon 150 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasyZit.nl, dan zit hij al goed.
9: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
10: Voor een nieuwe Opel, Heima, service en auto's, is de voor Elsen hier.
11: Schoorsteenvegen Friesland in de Westerrijn. Wie maait ze jouw kwastien vakkundig en secuur skin. Ik heb hier een soort ondervinding met pelletkachel onderhoud. Zorg voor uw voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
12: Dit is Omroep Friesland.
13: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
14: Michel Koenen met het NOS Journaal. Meer dan 230 oud-bewindspersonen, ambassadeurs, diplomaten en ambtenaren roepen het kabinet op om meer maatregelen te nemen tegen Israël. Zo willen ze een volledig wapenembargo en het opschorten van het handelsverdrag tussen de EU en Israël. Volgens hen gebeurt er nu niet genoeg, terwijl er nog altijd misstanden zijn in Gaza en de westelijke Jordaanoever. Een van de twee agenten die gisternacht in Overasselt werden neergeschoten... raakte daarbij levensbedreigend gewond. Dat zei de korpschef van de politie in het programma Eva. De agent die overleefde het door hulp van collega's.
15: We moeten uiteindelijk bij een eigen collega een tourniquet aanleggen... want die is echt levensbedreigend gewond. Als de collega dat niet had gedaan, dan was ik een collega verloren. Een van de twee is ook twee keer geopereerd. Is buiten levensgevaar, maar het is nog afwachten... Ja, wat deze verwondingen voor de collega gaan betekenen.
14: De oproep aan bewoners om binnen te blijven in Overasselt is inmiddels ingetrokken. De Amerikaanse militairen die 9,5 maand op zee waren vanwege de oorlog met Iran, zijn weer aan land. Hun vliegtuigschip is aangemeerd in Thailand, waar ze kunnen uitrusten. En na 5 dagen varen ze waarschijnlijk dan weer terug naar de VS. En bij het gemeentehuis van Tholen in Zeeland was het gisteravond onrustig. Daar werd vergaderd over een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten stonden demonstranten die tegen de plannen zijn. Vanwege het protest mochten mensen tijdelijk niet het gemeentehuis uit. Ook burgemeester Sijbers niet.
16: Ik ben voor die demonstratie. Ik vind het belangrijk dat we dat recht in Nederland hebben. Maar alle vormen van geweld, intimidatie en dergelijke keur ik af.
14: Volgens de politie was er een vervelende sfeer in Tholen. Het weer, een mix van zon en wolken vandaag... met eerst in het westen kans op een bui, later in het binnenland.

0: wordt een graad of 21. En de komende dagen wordt het een stukje warmer en zien we de zon regelmatig. Dit was het NOS-journaal.
1: Sjoe, dat is mooi nice. De zinnen die erbij komt. Wat er Joert Ek bij is.
2: De Maas!
1: Ja, ik ham Jets. 0620 Fjouwer, Jochen, of de Omroep-app Broeken. Er leidt een t-shirt nog in de koers. En een thermoscanne, want de aaiwekkers die binnen al 12 weken op. Misschien dat die erbij komen, maar 12 mooie prijzen in de koers. Als de een van die prijzen winnen wordt, dat wil je nog even appen. Nee, Omroep Friesland en de komende oren bellen we een van de Maasvogels waarom. En we hadden Joert over Deadline Day in de Nederlandse Eredivisie. Wat komt er nog bij? Wat gaat er nog voort bij Sportclub Cambuur en SC Heerenveen? En er is muziek van onder andere Albert Hammond. We stappen als eerst in de trein.
3: Voor een nieuwe Suzuki. Heima, service en auto's. Is er voor Elsen hier.
4: Personeel tekort? Zet naar langzamerhand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online.
5: Brengt die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krijgen en waar moet om denken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Show of vesteren is op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: Deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
8: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
9: Friesland van de Moor.
10: Mijn Harm Wijstra.

0: We denderen je terug met Friedrich van der Moorn. I'm a train. Je hebt Albert Hammond. Ik heb eens jongen alle treinen in Friesland die Riedek echt. Er ben geen steurings, want het is het begin van het seizoen dat de vakanties weer voorbij binnen. Iedereen weer naar Burgers kwalig is. Dan is er wel eens een steuring hier en daar. Maar op dit staat Riet alles, dus klap je maar, Harm.
1: Dit is Friesland van der Moorn.
2: My Harm Wijstra.
3: Nou, hier komt hij langs de weg. Hier volgen de eigenlijk bestaande infrastructuur. Liggen hier bestaande persleidingen. En vervolgens gaat het traject door de landerijen hier richting Vraneker.
0: Het is een dikke rioolbuis die doorlijn wordt tussen Frentje en Sint-Anne. Een persleiding nemen ze dat ook wel. En wat er al je toch in de pers wordt, dat heeft Aas niet Friesland van der Moorn. Get ook hoe de deadline die duurt Orange in het betellen voetbal. De transfermerk die sluit vannacht om 12 uur. Er zijn nog geruchten over een vertrek van aantal spelers bij Heerenveen. Alle verbrauwde wordt neemt.
4: Ik vind wel dat het wat opgeblazen wordt. Uiteraard word ik steeds op de hoogte gehouden door zijn zaakwaarnemer dat er interesse is. Maar bij mij is interesse pas concreet op het moment dat ik ook echt daadwerkelijk iets op tafel heb liggen.
0: Zei de technisch manager Johan Hansma van Sportclub Heerenveen. Nou, het wordt nog een spannende dag bij beide betellen voetbalclubs.
5: Dat kan wel zeggen, ja.
0: Fijke, oor nijs.
5: Ik zit me jou tevreden. Wollen we wel weten wat het rondier Johan hier
0: Nou, ik zoek het om mijn koffie.
5: Ja, hou maar op. Is je een omroep Max, die zal het Eurovisie Songfestival net uitsturen, want dat past net bij de doelgroep. Nou, en de baas daar, Slachter, die hier ik nog wat orenbewurringen voor, maar die is er zo dadelijk. En uw boodschappen, die worden de komende tijd nog duurder, wil dagelijks de benzineprijs juist naar een recordhoogte gaan.
1: Goeiemorgen. Dit is Friesland van de Moorn.
0: Eerst het waar in het kwart nou, Sibbel Waaier. Goeiemorgen.
6: Goeiemorgen. Juist is een afwisseling van zinnen, maar ik wolkenvelden. Daarbij kinderen enkele bui vallen. Doch zullen de droge periode nog heersen. Bij een matig en vrij krachtige zuidwestenwind wordt het maximaal 20 tot 21 graden. In de rind van de jong tamen nemen de kans op rein en de minimumtemperatuur van 15 graden. Morgen overheerst het in de mantel de bewolking, maar eerst naar wat rein of een bui. Middags wat droger, maar wat opklaringen. Daarbij bloedt ook kans op een bui. Dus die de matig en vrij krachtige op het waard krachtige zuidwestenwind bij maximaal 21 tot 22 graden. Meer over het waar.
0: Het is de laatste dag van de transfermerk in het betellen voetbal. En dat betekent dat Nederlandse clubs nog rond vandaag 12 uur gaan om spielers vast te lezen of te verkeerpen. Nou, bij Sportclub Heerenveen wie daar aan de dagen al een drukte van belang. Er kwam een verdediger erbij, Mees Hilgers en een onvaller die maken de oerstappen naar Italië, Marco Faggi. En er is de hoop in dat de orenspielers blauwen en net voortgaan, want er is nog wel wat belangstelling voor wat Heerenveen-spielers. Onder oren van Oliver Braude is er Franske interesse, maar technisch manager Johan Hansma die gaat ervan uit dat hij Heerenveen net verlitten zal.
4: Nou, bij beide heb ik al aangegeven dat we ze allebei eigenlijk niet meer kwijt willen. Omdat de tijd verstrijkt van de deadline. Wat betreft Olly kan ik daar wel een beetje duidelijk over zijn. Kijk, er is interesse voor Olly.
5: Van Olympique Marseille?
4: Nou, dat komt via zijn zaakwaarnemer. Maar ik heb tot de dag van vandaag nog niet één keer met Olympique Marseille gesproken. Ik heb ook niet één concreet voorstel gehad met betrekking tot Oliver Braude. Dus ik vind wel dat het wat opgeblazen wordt. Uiteraard word ik steeds op de hoogte gehouden door zijn zaakwaarnemer. Dat er interesse is, maar bij mij is interesse pas concreet op het moment dat ik ook echt daadwerkelijk iets op tafel heb liggen.
5: Is de interesse van Jacob Trenskov van Brest, wie dat dan wel concreter?
4: Die was wel concreet en daar hebben we twee biedingen voor gehad inmiddels en die hebben we allebei naast ons neergelegd.
5: Ja, want dat moet wel een beetje in de buurt komen van 10 miljoen euro. Wil Johan Hans maar daar een handtekening onder zetten?
4: Nou, ik weet niet waar je de 10 miljoen vandaan haalt.
5: Dat bedenk ik nou gewoon in één keer.
4: Nou ja, dat is mooi bedacht. En het zou heel mooi zijn als we dat soort bedragen op tafel krijgen. Maar dat is helemaal niet wat wij vragen. En helemaal niet wat wij in gedachten hebben. Maar het is ook zo dat de bedragen die wel geboden zijn ook ver, heel ver, heel ver, heel ver, zeg ik nogmaals, af zijn van de bedragen die jij net noemt.
5: Komen er nou nog meer spelers? Komt er nog een middenvelder? Of ben je nou echt clear?
4: Nou, daar hebben we overleg over gehad. Ik snap de vraag over de middenvelder, omdat natuurlijk Marcus Linde op dit moment geblesseerd is. Maar ik vind ook dat we rekening moeten houden met de ontwikkeling van Levi Smans, Nolan Kurtens. We hebben natuurlijk nog Ringo Meerveld, Dirk Proper. En Marcus Linde is voor een wat relatief kortere periode geblesseerd. Dus die komt ook weer terug. Daarmee hebben we 5 goede middenvelders voor 3 posities. We moeten daar even over nadenken. Maar dat is wel een hele lastige keuze. Want op het moment dat je iemand haalt, heeft dat consequenties voor de spelers die je haalt. En iemand erbij halen, om erbij te halen, dat moeten we ons ook afvragen. Want we moeten ook kijken naar onze jeugdopleiding.
0: Zet Johan Hansma, de technisch manager van Sportclub Heerenveen. Ik krijg een berichtje van Gerard. Dat is een echte Cambuur supporter. Ja. Die zegt, Harm, Lamboy die had nog iets minder dan 16 uur om de directe ondergang van Cambuur aan te wennen.
5: Hoe blind dat nou?
0: Die had wel druk op haar schouders.
5: Heer inzet. Nou.
0: Maar ja, Lamboy van Cambuur die had er al vaker zijn. Ik ga net zo'n dikke beurs.
5: Nee.
0: Dus hij ziet het nou nog in of worden Belg of zo op het middenveld. Maar
5: ja, er moet wel wat gebeuren.
0: Had je derde oorlog mee winnen?
5: Nou, ja.
0: Ja, daar kunnen we nog wel over vol praten.
5: Daar kunnen we nog heel lang over praten.
0: Nou, de ontolvoeren, dat is altijd wel mooi zijn. Dan komt er in één verrassende transfers. Ja. Hè? Want in één komt Sidney van Hooydonk komt ook weer naar Nederland.
5: Die komt naar PEC Zwolle.
0: Ja?
5: Ja. Ja, dat is heel bijzonder.
0: Ja.
5: Ja.
0: Nou, wacht je wat er hier nog meer komt.
2: Nou. De media van de morgen.
0: Daar zullen de andere media ook hoe scrollen, maar daar hebben we het nog net over.
5: Nee, we hebben heel wat over. Het Eurovisie Songfestival 2022. Avro Tros het zijn. Wij zullen het net organiseren. Het te krijgen met de deelname van Israël. Omroep Max, hier jij erom van. Nou, wij willen misschien wel doen. Ja, maar die deelname van Israël hebben wij net zijn volle problemen. Maar ze gaan ook toch bekendmaken. De omroepbaas daar, Jan Slachter. Dat ze dags net doggen. Hij zei van ja, het jet net thuis bij uw doelgroep. Wij willen programma's maken die bij ons passen. En nou, dan komt er wat. En die kleren herrie en al dat vulgaire. Het is meer een act dan dat het zingen is. Het is soms zelfs schreeuwen. Dus ja.
0: Nou, dat is duidelijke taal.
5: Het is duidelijke taal.
0: Een soort mensen zullen misschien wel met me eens wijzen.
5: Dat denk ik haast wel, ja. En, maar hij zei het wel van, ja, Avro Tros het de NPO maar een groot probleem opzadelen. Trof voor twaalf jaar op Riegen een brom te loeken. Het meest vervelende is dat je Nederlandse artiesten een groot internationaal podium onthoudt. Dat is verleden jaar gebeurd. En nu Davina Michel, een fantastische zangeres, die zou daar moeten staan. De NPO gaat zich nu beraden. Het kan nog steeds. Dus ja, maar ja, hier van de grootste kanshebbers. Max is dus nou afvallen. Oren omroppen, dat lijkt als Caro NCRV. En BNN Vara, die her al witte litten geen planten hè, om het Songfestival oer te nemen. Ja, en de boodschappenwurm, weet je hoe er. Ja, dat verwacht die zaakkundigen. Nadat het Centraal Bureau voor de Statistiek jeder al meldde dat het eten, dranken en tabak in augustus eerst nog goedkoper worden binnen. Vergelijk mijn Ierlien, maar dat hier om we te danken aan allerhande onbiedings. Maar ja, nou gaat het in september. Komt er nog een lichte prijsdaling, maar daarna gaan die prijzen toch echt wel omheeg. En nou is ik nog bekend worden dat de Europese gasprijs is dat heeste niveau zo'n 2023 omheeg gingen. En ook gaan ik nog de prijzen voor de brandstofprijs, hè,
0: die gaat
5: naar een record. Dus
0: Ik had toch hoe aangelegd om een fiets te kiepen.
5: ik heb wel een fiets, maar
0: ja.
5: Wees, dan ben ik 12 uur onderwijs.
0: Het is wel een
5: jouw zijn wijze. Dus ja. Dan zoek ik hem jou of jou op een fiets zetten, maten. Nou, van mij net klaar dat we te betiert opstingen, maar dat doet niet te gek.
0: Nee, en trouwens, het shirt ernaast, dat wok die ik net onder.
5: Oh, dat vind ik nog niet eens een probleem. Nee. Ik ben ook wel week in grauwe bij de evening van het scootje-seizoen. Nou, dan s'nachts op fietsje weer om. Nou, dat had ik nog wel wat.
0: Zeker.
5: Toen weet ik mooi waar, hè?
0: Ja,
5: als nog zo'n baas aan buien de kant krijgt. Dat is wat minder. Maar ja, dus we zitten met de waarmatten.
0: Ja, we zitten nog in die maasvogelactie. Want er zijn heel soort mensen die dus een app gestuurd hebben. En nou. Voor de mensen die de radio al wat langer aan hadden, die hadden dat Mariet een moezebieter van de door hier.
5: Ja.
0: En die stuurde wat krauwelige foto's van dat ding. Want ze hier dat ding. Ja, kon zeggen, zei ze.
5: Ja.
0: Ze zei, ik ga de vogel vrijmaken van meidsen. Nou, ik had er zo volle mogelijk uitplukt. En ik had er wat zout en wat bleekmiddel op dien.
5: Ja.
0: En de vleugel die we ook opspannen, en die hing ik dan mooi in de kamer. En van de veren die doorbloeien, wil ik wel iets leuks meidje. Dat doe ik dan in een glas. En dat deel ik uit onleerfavers. Dan ben ik wel heel mooie veren. Dus uiteindelijk is het woord dwarsom herkenbroek.
5: Het is dwarsom, ja zeker. Maar goed, zeg maar een beetje nu vooruit.
0: Ja.

0: nou, stel die ik meld haast als Maasvogel, houd de radio om, want daar is dan bellen we in waarom. En die wint die mooie Omroep Friesland prijzen. En we zullen daar eens eerst houden hoe die dikke rioolbuis die tussen Sint-Anne en Frensje komt te lezen. En wat er al je trohinnig is. Dat jij we naar de muziek. Heel toepasselijk van Nelly Furtado, want dit is I'm Like a Bird.
1: De Maasvogel!

0: Nelly Furtado en I'm Like a Bird.
1: Goedemorgen. Dit is Friesland van de Moorn.
0: Het Wetterskip had met meer dan 40 groeneigeners om tafel vanwege de komst van een dikke rioolbuis. Zo neemt de persleiding. Die moet komen tussen Sint-Anne en Frentjer. En een totaal gaat om zo'n 14 kilometer lang. En dat zou dan een van de grootste passeleidingen van Friesland wezen. Verslagjouwer Jelmer Kampen van Omroep Silt. Die ging naar Sint-Anne en die trof de projectleider Erwin Bos. Die vertelt waar die nieuwe rioolbuis nou krijgt komen, Mats.
2: Nou, hier komt hij langs de weg. Hier volgen de eigen bestaande infrastructuur. Liggen hier bestaande persleidingen. Dit is een locatie waar die bestaande persleidingen worden aangesloten op die nieuwe persleiding. En vervolgens gaat het traject door de landerijen hier richting Vraneker.
3: Want de snelste route, dat zou voor mij ongeveer 11 kilometer zijn, las ik. Maar hij gaat niet helemaal recht, hè? Want waar gaat hij een beetje omheen?
2: Je houdt rekening met archeologie. Je volgt eigenlijk de structuren zeg maar, van het landschap, hè, langs wegen, waterlopen. En daarnaast heb je ook nog aansluitingen van bestaande rioleringssystemen. Dus je moet ook rekening houden met het bestaande rioleringsstelsel. Omdat die persleiding die je aanlegt van Sint-Anne naar Vraneker, er zitten een aantal punten in dat bestaande rioleringen aansluiten op deze persleiding.
3: Want het is nogal groot project. Hij komt ook langs van veel verschillende mensen. Jullie hebben ook aangegeven om met al die mensen in gesprek te gaan, hè, over hoe en wat precies.
2: Ja, klopt. Dus kijk, in eerste instantie is van het moet een goed transportsysteem, goed functionerend transportstelsel. Dus dat is vastgesteld met die onderzoeken. En vervolgens ga je kijken van, ja, wat betekent dat dan voor die eigenaren. Dat is een tijdelijke uitgebruikname. We moeten de persleiding aanleggen, dan wordt het weer hersteld. Maar dat vraagt wel om maatwerk ter plaatse van die eigenaren. Wat spreek je met hun af?
3: Jullie gaan dus met 40 landeigenaren praten. Dat klinkt als heel veel kopjes thee die jullie moeten gaan drinken.
2: Dat klopt. Dat klopt. Maar dat is wel nodig. Je moet de mensen informeren. En van daaruit gaan we weer verder.
3: Hoe belangrijk is het, vinden jullie dat deze nieuwe persleiding gaat worden voor deze regio?
2: De zuivering in Sint-Anna die loost op een wat kwetsbaarder water. Dus daarmee haal je dat lozingspunt weg. Je brengt de zuivering, het rioolwater breng je naar Vraneker. Daar wordt een nieuwe zuivering gebouwd die volledig voldoet aan de nieuwe normen en de toekomstige normen waar we rekening mee houden. Daarmee kan je ook efficiënter het water schoonmaken.
3: Ja. Dus dan dat is ook echt een goede investering in de toekomst, vinden jullie?
2: Ja, het is een toekomstbestendig systeem wat we nu aan gaan leggen. En dat is zowel het transportsysteem als de zuivering zelf.
3: En als alles helemaal crescendo loopt, wanneer is het hier dan klaar?
2: Er zit nog minimaal 2 jaar voorbereidingstijd in. En dan mag je ook nog wel minimaal 2 jaar rekenen voor de uitvoering.
3: Dus 2030 ongeveer?
2: Ja, eind 2030. Eerder zal het niet worden.
0: Dat zei de Erwin Bos van het Wetterskip, Tjen Jelmer Kampen van Omroep Silt. Het hele project dat bedroeft op zo'n 84 miljoen euro. We gaan op naar Jelmer Jon. Naast hier het Nijs uit Friesland, maar eerst muziek van John Anderson in Friesland van de Moon. Dit is Hold On To Love.

0: Comedy bij Omroep Friesland van Fjouwerland Zeiss.
1: Wow, wat is dit mooi.
2: Onderwijs.
3: Ja, dit is prachtig.
0: De ideale combinatie van muziek, nijs en heftegrond.
4: Ik begin met een meer een charme offensief.
0: Als onderwijs wist naar huis.
5: Help, dit is eng.
0: Als stond iets of vier mis.
5: Hey, wachten.
0: Of al lekker op de bank zit.
6: Zo is het ook. En dat gaan we ook doen.
0: Maar Erik Enema.
2: Komen er al wat ideeën binnen eigenlijk?
0: En Jan der Daan.
7: Wat die eigenlijk gedachte destijds doet dat opruchten waard.
0: Van de midi van Fjouwerland Zeiss.
5: En dan maar doorstappen.
0: Onderwijs.
1: En nu dit.
8: Mama!
9: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
8: Mama, een kleurplaat!
9: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
10: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
11: Voor wie zijn we al van weer?
10: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Mama!
12: Kijk nou, je zit naast papa.
9: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
13: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
14: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals, wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg? Of,
15: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
14: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
13: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
16: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingcard Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
2: Dit is Omroep Friesland.
0: 92.2 FM.
17: Het is nou 1 minuut over Jelven Johan. Het is hier van het Nijs uit Friesland, Fijkenwouda. Goeiemorgen.
18: Een goeiemorgen. Joert is in de binnenstad van Ljouwert een grote demonstratie van boeren die het net eens binnen met het stikstofplan van landbouwminister Jamie van Essen. Het provinciebestuur wil de boeren gastvrij ontvangen, zei het verslagjouwer Anno Valkena.
19: Ze willen de boeren, ik tracteer op koffie en koeken, maar wel boetendoor. Want ja, binnendoor is er net genoeg grond om al die mensen te ontvangen. En ze zullen ik van ja, mensen maaien, er is demonstratievrijheid, ze maaien de zwargen, maaien dielen. En dan zal ik een delegatie uitnemen van het provinciebestuur, zal mij de boeren praten.
18: De wording daarin van de moors aan 400 trekkers verwacht in het centrum van Ljouwert. Met provinciehoers ben bij betonblokken barricades opzet. De Friese deputier Abel Kooi en Friso Douwstra, hij juster met de minister praat hoe zijn stikstofplan. Neffens Kooistra wie het een goed peteer en had hier zijn zwargen uteren over de uitvierbaarheid van die kabinetsplan. Wie een eenzijdig ongeluk op de Dokkemerwei bij Wetsens is juist joen een automobilist verwoende rekken. Het slachtoffer is met ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De man rekken in een bocht van de dik de macht uit stuur kwiet en bedarmen zijn auto op een kop in de sleet. Een berger had de auto uit het water takelen en futsleept. De provincie Friesland stapt naar de rechter om de gaswinning bij Akkerum tjin te houden. De provincie had mei uitname van het waterschip en zo'n blutsen gemeenten beroep ontekenen tjin de vergunning van het ministerie. Nevens deputeerde Friso Douwstra is de Friese Vingerkrijde Groen net geschikt voor gaswinning, omdat die bewinning voor onherstelbare problemen zorgt. Hij doelt dan onder andere op biomdelgong en risico's voor de waterkwaliteit. Helpt Jensen bij Jusjon Utrecht voor een gaslucht bij tankstation onder Curie-Lene in Drachten. Naast de lucht die te roepen wie, kwam er een sissend loert uit een kast op het terrein. Tankstation en de parkeerplakken bij de McDonald's waren aansluiten. Uiteindelijk die blikken dat het ging om een steuring in het oerdrukventiel werd door gas afblaast waard. Het tankstation blootvrees dicht, omdat een monteur het lek repareert het.
17: Het is nu 3 minuten over. Jelven Johan, dankjewel. Fijke, meer nijsjes dan in Vini Nieuws app en ik op omroepfriesland.nl.
20: Werkcentrum Friesland is er voor vragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
21: Hoe kom ik je waai?
20: Of in die tij wekker had.
22: Hoe kom ik aan het werk?
20: Vragen die toedien toekomst keer.
3: Waar kan ik van uw werk leren?
20: Vragen die praktisch binnen.
11: Hoe vind ik personeel?
20: En vragen dest alle dagen mij omrinst.
21: Hoor blauw ik zo in mijn werk?
20: Wat die vraag ik is? Werkcentrum Friesloon werkt het vadij.
22: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesloon, BALT.nl.
23: Doe boeien! Wat dus dood de eerste tongetje van september?
24: Net zo volle. Wat dan?
23: Poh, dan kennen wij, smons en jongens, naar de optocht van Sint-Nick.
25: Bent u minder mobiel en heeft u kunstgebitklachten? Met de mobiele praktijk van Kunstgebit aan Huis komen we bij u aan huis. Wij passen uw kunstgebit aan of we maken een nieuw kunstgebit dat weer goed zit in slechts 3 afspraken. Neem contact op met Kunstgebit aan Huis via 0683-252-162.
26: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan Huis.
25: 0683-252-162.
27: Friesland van de Mol.
28: My Harm Wijstra.

0: Omroep Friesland. Nou, goed, Jochen Oeren is dit Friesland van de Moor naast het Havertoer Ljouwt, want het is onwezen als een grutskalige wenningbouwlocatie. En in Dokkum ben ze al in Christsferen. En misschien heeft ook wat je Maasvogel was gestuurd naar Omroep Friesland Radio. Nou, een heel soort mensen hadden die. En, we zijn druk dwaande om te zien waar we zijn bellen zullen. Dus hou de telefoon in de buurt, want als de telefoon opneemt en er best, dan kist een greep dwan in de prijzenkloos. Daar leidt het Friesland van de Moor t-shirt en de thermoskannen van Dijkleer. Eerst het waar, Sibbele Waaier, goeiemorgen.
1: Een goeiemorgen, Harm en Feike.
0: Wat zijn de temperaturen op dit stuit?
1: Nou, de temperaturen die je op stuit zijn rond de 14, 15 graden. En ik heb eens even gezien, want het over aan de nacht ik wat frisser werd is. Nou, ik heb een paar plakjes vond. Het voelde wel wat op. Skielge en Vlielan, die zit minimaal op zegtje. Een heel zegtje, 6. Bij mij heb ik alleen maar weer 13,1. Het koudst wiet in Akkerman met 12,1. De waarnemer zei ik nou, dat er al rond de 24 uur een millimeter rijwetter van die Frieske Pjellen wiet vannacht 11. En Bakkeveen met 10,3. Dus er zit tussen het eerste en het waard zit verschil. Nou, het we naar buiten zorgen, nou, het is noffelijk. We hebben wat zinnen, we hebben wolkenvelden en het is eigenlijk overal droeg. En eigenlijk is het Joerd helemaal net zo'n gekke dag. Het was juist een hele aardige dag. Joerd hebben wel een beetje les van een storing. Die ken wat een buiken veroorzaakt je. En er is dertig ik wat meer bewolking. Maar het is zeker geen onaardige septemberdag. En daarbij stiert dat we een matig, ontvrijkrachtige zuidwestenwind hebben. En heel wijde man tiet, nou, dan liggen de temperaturen op zo'n 18, 19 graden. En vermeed je, dan pakken we er nog een graadje bij. Dan wordt het zo'n 20 graden en in de wind matig, ontvrijkrachtig uit het westen. Nou, jong, dan eerst ik dat droeg. Maar in de rin van de jong komt een steuring onze kant op. En dat betekent dat het in de rin van de jong steeds meer bewolking komt. En later in de jong en vannacht, dan kennen we wat rijwetter vallen. En in de wien ik nog altijd matig boppeland tot soms krijftig op het water uit het zuidwesten. En hebben temperatuur komende nacht van zo'n 15 graden.
0: En hoe is het morgen dan?
1: Nou, morgen dan hebben zit aan de achterkant van de steuring die vannacht voorbij loopt. Die kent best wel mond en mond nog wat rijwetter wat bijvalt. Maar gaan wij de dag dan wordt het droeger en hebben kans op wat opklaringen. Er is een beetje een hege druk invloed waar toch het wat beter wordt. En nou, dat jouwt mond en mee wel weer een fleurig beeld, denk ik. De wind is matig ontvrij krachtig. Op het water soms krachtig. En een temperatuur die weer naar zo'n 20 graden gaat. En dus het is morgen eigenlijk, ik net onaardig, maar ik denk het beste deel van de dag in de midden. En ja, helemaal droog bloedt het net, want na die steuring kan er dus nog wel een bui vallen.
0: En die ochtend het weekend dan, verhoort het dan?
1: Nou, ik zal je zeggen, wij hebben het nou over Montillon. En ik word toch nog even praat door de nacht van Tongelsje Vreet. Want we krijgen te maken met een vrij actieve steuring op Vreet. Die zorgt ervoor dat er in de nacht van Tongelsje Vreet in een krijftige, misschien wel op hudde, een zuidwestenwind opsteekt. En dat er dus Vreet in eerste instantie een soort wind is. Maar rijnwetter en na de passage van een keldfront, dan zakken de temperaturen per graden. En tijdens die passage kan er dus wel een paar pittige buien vallen en stiet er dus een soort wind. Dat is even voor de Vretelfeest. Nou, en als we dan het weekend hebben, dan zien we dat we sneuren in de achterkamer lezen van de depressie van Vreet. Het is dan weer vreugdelijk waar, met opklaringen. Ik was wat stapelwolken en een bui en de temperatuur die zakt een beetje. En eigenlijk is het dan

0: maar respect voor het beestje, zou ik te zeggen.
1: Zo is het. En vanmorgen betierden we bij, door appten het woord met Maasvogel. En door best in je, nou, door best de lokkige, doe mij zijn prijs uitzieken. Ik ga je een t-shirt of een thermoskanne.
0: Nou, ik niet van de thermoskanne.
1: Nou, wij sturen de thermoskanne naar Gariep. En dan wens ik u daar een goede werkdag, Albert.
0: Zo wel lukken.
1: Dankjewel. Wij zoeken even in de berichtenbox, want ik zei, Feike, we kennen ik nog wel een lange plaat, man.
2: Ja, nou, daar komen ik al hier alweer reacties op. Dat zit ik alweer op.
1: Ja, en dan komt er twee keer een van de Doors binnen.
2: Ja.
1: Hier zei die end, even van Cambuur, nou, lekker positief.
2: Nou,
1: dat is Gavin. Dat is Gavin. Ja. En de LA Woman, die kwam ik binnen.
2: Ja.
1: Ik denk, als we die nog even draaien, dan... Dat is van Hendrik, die zei, die kan hem er nog wel even bij pakken.
2: Dat is een heerlijk op doemtje op die
1: man. Nou, die pakken we er even bij en dan zoeken we nog even in het ijs.
3: Lekker lang.

0: Het is van meer een beetje jeugdsentiment, dit. Het singeltje is hier bij mijn hype voor gewoon in de plaatsbak altijd.
1: Ja, wees.
0: De LA Woman van de Doors.
1: Ja, maar heel wat op oude doen ze.
0: En Hendrik zei dat stukje piano wat erin zit. Dat is zo mooi, Harm. Dan brek ik hier alles op.
1: Ik ben een beetje flink op mijn dak in, kan ik niet melden, op deze plaat.
0: Een mooie, lekkere, lange plaat. Maar nou het nice van deze morgen. Want de minister van Volkshuisvesting en Rondelijke Warning, dat is Eleanor Boekholt O'Sullivan, die komt net mee extra geld voor de huizenbouw in Ljouwert. En al had ze de weekend Middelzee in Spoordok onwierst als een van de 4 grootschalige woningbouwlocaties van ons land. Dat zei de minister juster bij een bezoek onder Wenwijk. Tjenuus verslagjouwer Hajo Bootsma.
2: Mevrouw Boekholt O'Sullivan, wat heeft u eigenlijk gezien vandaag?
3: Nou, wat ik hier in Leeuwarden heb gezien is ontwikkelingen die ertoe gaan leiden dat mensen een dak boven hun hoofd krijgen of dat ze kunnen doorstromen naar een meer passende woning voor hun persoonlijke omstandigheden.
2: Het gaat natuurlijk om het project hier bij Middelzee, maar het gaat ook om een stukje instedelijke inbreiding, zoals je het noemt, spoordok, de hele spoorzone. Daar loop je wel tegen heel veel barrières aan als het gaat om bouwen. Jullie zijn dan ook echt degene die die barrières kunnen slechten?
3: Nou, we kunnen in ieder geval helpen en we kunnen ondersteunen daar waar mogelijk. En als er meer capaciteit ergens voor een vraagstuk bij moet, dan kunnen we dat ook leveren. Dus we gaan ze gewoon stap voor stap gaan we die barrière samen nemen.
2: Ja, nu zitten we natuurlijk in een periode, het gaat om begrotingen, dan gaat het al gauw om geld. Is er geen geld bij? Waarom niet?
3: Nou, wat ik nu echt heb gezegd is, er zijn zoveel problemen in Nederland die ook geld nodig hebben. Als het gaat over de sociale voorzieningen of gaat over infrastructuur, nou noem het maar op. Als we alleen maar het geld antwoord kan zijn op het oplossen van de vraagstukken, dan moet ik ook wachten. En volgens mij hebben we woningzoekenden die niet kunnen wachten. Dus laten we nou eens kijken of we ook dingen voor elkaar kunnen krijgen zonder dat er gelijk geld bij moet.
0: En dat zei de minister. En dan heel wat oors, want veel is het vaak gewoon of eerst de betiert is van piepernut in de supermarkt. Bij de kringloopwinkel in Dokkum al in het teken van Christ. Bij de wissel is juster de Christ-afdeling openen. Zeg ik, verslagjouwer Isa Visser van Streekomroep RTV NOF.
4: Ik ben pas begaan, wij zijn pas begaan dat het in september erin gaat.
5: Ja.
4: Maar de rest, ja, dat wie dan in december volgens mij pas. En dan wie het langste volk net. Dus nou, zoveel inbreng.
6: Ja, want we hebben hier, voor de meesten die het net zeggen, we hebben hier een hele hoek vol met al je Christspul. En je zei, dat is nog maar 10% van alles wat er is.
4: Ja. Ja. Meer past er net in, helaas.
7: Ja, het komt ook continu binnen, nou. Dus dat gaat aan zijn gewoon weer terug. En in januari dan beginnen we weer, dan komt er al een spul binnen. Nou ja, en dan gaan we weer naar boven. Dat is een heel oor iets, dus dat is al wel leuk.
6: En wat maakt dit nou zo mooi?
7: Ja, het bloot mooi werk. En is alles mooi Christ door de hand. En dan doe je trek voor. Nou, zoals vandaag is gehoord. Dat de mensen komen, dan hebben wij zoiets van, hé, ja, gelukkig.
6: Want ben je hem dan echt qua Christ gekken?
4: Ik wil. Ja, nee, volgens mij ietsje net zijn bot, maar ja, ik wil. Ik ben al meer dan 40 jaar aan het verzamelen in mijn oude spul. En dan zei ze mensen van, nou, dan heeft het mooie eerste keuze. Nou, dat is net zo, hè, want ik ben wel verzadigen, dus het komt mooi al hier in de winkel.
0: Nou, de Christmerk is hier en daar dus in Dokkum.
8: De media van de morgen.
0: Dus ik zocht dat de boeren haar samen hier bij Tialf om naar het provincie te gaan. En,
1: er staan al aardig wat trekkers daar bij Tialf, dus ze kennen wel wat verwachten. Er zijn meer plakken waar ze hadden samen. Ik uit Bolzertwei en uit Drachtenwei. Dus ja, er komt heel wat richting Leeuwen. Dus ze kennen hun makkelijkheid hier bij het provincie Hoers. Want 400 trekkers worden er verwachten. Dus ik ben benieuwd.
0: Is dit eigenlijk wat over in de Friese Maaskant of nog net?
1: Nee, nou ja, dus dit wel.
0: Ja, dat het onkundig is.
1: Ja, precies. En ze hebben beide romte is het woord dat voorop stiert. Op beide Friese kranten. Friese bestuurders zien romte om verder te praten over stikstof. Gedeputeerden zien romte om verder te praten over stikstof. Nou ja, dat is dus de binnenkoppen voorop de beide Friese kranten. En ja, die romte, dat is vanzelfs het verteer tussen de Friese deputeerden en landbouwminister Van Essen het neer concreets opsmieten. Maar ze zullen wel verder romte om verder te praten over de pinepunten. Dus is je nog wel op verder hoe praten, neem ik om. Ja, naar voorop ik op het Fries Dijkblad nog het Grutte Soensfestival in het Natuurmuseum. Hartstichting, die is daar onder horen. Ik dwaande op wie daar dwaande juster. En wie is er zelf, ik moet gebruik die stilstaan. En begin naar Arjen.
0: Nou, die is hier de popel.
1: Die is hier al de popel in om aan de slag.
0: Maar zeker, maar noffelijke muziek bij de koffie sowieso naar in Jochen Oren. En de vraag van, hoe keren we toch altijd dat wij dezelfde kant van de mannen sjoggen? Van hey sjoggen, of zit het nou toch los? Hoe zit het denk ik? Nou ja, ingewikkeld vraagstuk, maar Frederik van Delm, die kent haast een mooi uitlissen. Ik denk haast eerst maar even Sir Rod Stewart erin.
1: Ja,
0: dat is een mooi nieuw om mee te beginnen.
1: Ja,
0: Arjen, zo'n succes. Fijke, dankjewel.
1: Doe ik, Harm.
0: Nee, Wieke, waar is je maar weg?
1: Dan ben je er weer, hè.
0: En of ik het dij. Goeie.
5: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics...

0: je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: Gun jezelf een Holland America Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerica.com.
2: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Een week na de overstromingen in Nepal en Tibet is het dodental gestegen tot 1114 in Nepal en 16 in Tibet. In Nepal worden nog eens 3900 mensen vermist, in Tibet 546. Slechts 95 lichamen zijn overgedragen aan nabestaanden. Chinese reddingswerkers zijn er vandaag in geslaagd om de enige toegangsweg naar de grensovergang bij Kiong te heropenen. Daarmee kan voor het eerst zwaar materieel naar het rampgebied worden gebracht. Minister van Justitie Van Wiel noemt de schietpartij in Overasselt een niet eerder vertoonde gebeurtenis in Nederland. Hoewel de politie vaker te maken heeft met liquidaties, is volgens de minister nieuw dat zulke grote aantallen gewapende mensen bij een vermoedelijke criminele afrekening door de straten lopen, met alle gevaren van dien. Bij het incident kwam een 51-jarige man om het leven en raakte twee agenten gewond. De politie heeft 34 mensen opgepakt en zet vandaag het onderzoek voort in Overasselt. Bij het gemeentehuis in Tolen is gisteravond onrust ontstaan door betogers die demonstreerden tegen de opvang van 150 asielzoekers. Buiten de extra raadsvergadering werd de situatie zo grimmig dat niemand het pand meer mocht verlaten. Omroep Zeeland meldt dat er een politiehelikopter vloog en dat de ME werd ingezet. Er is nog geen besluit genomen over de komst van de opvanglocatie. En met de start van het nieuwe stormseizoen heeft het KNMI weer nieuwe stormnamen bekendgemaakt, waaronder de Nederlandse inzending Gwendoline. De naam is vernoemd naar Gwendoline Jansen. Haar moeder heeft eens gezegd dat er ooit nog een keer een storm naar haar vernoemd zou worden als ze haar kamer niet opruimde. En die uitspraak is nu dus werkelijkheid geworden. Het weer nog. Vandaag hebben we te maken met een mix van de zon en wolken. Ook trekken er wat buien over het land. Het wordt 20 tot 22 graden. De komende dagen wordt het zwoel met af en toe wat regen. En tot zover het nieuws.
2: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
3: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
4: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl. Alles voor het team.

kleur jou troch zinnen. Dit skade maakt het, want het zuster haar donker lucht oer jou aan de mannen. Lik als ik mij oer jou woon aan die. En het is goed om wij te geren binnen als lucht en donker, als eb en vloed.

Zo gingen we samen, je wist wat ik wou. Je hand in mijn hand en je hoofd op mijn schouder. Of een arm om je heen. En je mag nooit meer alleen zijn. Zo liepen we uren, niet echt ergens heen. Maar één ding was zeker, ik wil nooit meer alleen zijn. Ik zeg wat ik zie,

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra het zou zeggen.
2: Para Link & Co. Guillaume Cinico.
3: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
4: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
5: Het geweld tussen de Verenigde Staten en Iran is vannacht verder opgeleid. Het Amerikaanse leger heeft doelen van de Iraanse revolutionaire garde aangevallen. Als reactie hierop heeft Iran Amerikaanse bases in de regio onder vuur genomen. Deze wederzijdse aanvallen betekenen een forse escalatie na een periode van meerdere weken waarin het betrekkelijk rustig was in de Golfregio. In Overasselt is het vannacht na de gebeurtenissen van gisteren

0: mocht verlaten. Omroep Zeeland meldt dat er een politiehelikopter vloog en dat de ME werd ingezet. Er is nog geen besluit genomen over de komst van de opvanglocatie. En minister Tom Berendsen meldt dat er contact is geweest met een van de vermiste Nederlanders na de overstromingen in Nepal. Het gaat om een vrouw die in het land woont. Verdere informatie over haar situatie geeft de minister niet. De overstromingen van vorige week hebben grootschalige verwoesting veroorzaakt, waarbij volgens het Rode Kruis circa 93.000 mensen zijn getroffen en ruim 6.000 huizen zijn verwoest. Het weer nog. Vandaag hebben we te maken met een mix van de zon en wolken. Ook trekken er wat buien over het land. Het wordt 20 tot 22 graden. De komende dagen wordt het zwoel met af en toe wat regen. En tot zover het nieuws.
1: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Dit is Omroep Zeeland non-stop.

er ooit eens iemand zegt dat je stoppen moet met je dromen, dat je wereld vol en smerig is en dat je nooit heel ver gaat komen, dat je moet waken, waken, want de toekomst is alleen voor zij die spaart. Nou, we sparen door voor morgen,

0: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlicum.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Minister Tom Berendsen meldt dat er contact is geweest met een van de vermiste Nederlanders na de zware overstromingen in Nepal. Het gaat om een vrouw die in het land woont. Verdere

0: golf. Weerdiensten hebben voor grote delen van Portugal code geel afgegeven vanwege temperaturen ruim boven de 30 graden. In het zuiden van Spanje stijgt het kwik naar verwachting tot lokaal 42 graden en op vrijdag mogelijk nog iets hoger. Ook in Zuid-Duitsland lopen de temperaturen de komende dagen flink omhoog. En een bezorgde Belgische toerist heeft maandagavond de Franse reddingsdiensten ingeschakeld nadat hij tijdens een bergwandeling vermeende noodkreten hoorde. Een zoekactie van de politie heeft niets opgeleverd. Maar gisterochtend meldde een lokale inwoner zich bij de plaatselijke politie met de verklaring. De roepen bleken afkomstig van een plaatselijke boer die luidkeels zijn kudde koeien bij elkaar riep. Het weer nog. Vanmiddag trekken van west naar oost enkele buien over bij af en toe zon en middagtemperaturen rond de 22 graden. Vanavond valt eerst in het oosten nog een bui, waarna het later op de avond in het westen en noordwesten af en toe gaat motregenen. Ook morgen een bewolkte dag met af en toe wat regen. En tot zover het nieuws.
1: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
2: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
3: Dit is Omroep Zeelt non-stop.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra uit zou zeggen:
2: Para Link & Co. Guillaume Cinico.
3: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio.

0: Mensen gewond. Aan boord waren mensen uit Egypte en Jordanië. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. In Duitsland is opnieuw een incident geweest bij een hoogspanningsstation. Ditmaal in Bergheim in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Er vielen gisteravond stroomleidingen uit na kortsluiting. De politie heeft onderzoek gedaan en gaat ervan uit dat het stroomstation is gesaboteerd. Het incident volgt op een voorval gisterochtend in de deelstaat Brandenburg in het zuidoosten van Duitsland. Daar werden bij een hoogspanningsstation zelfgemaakte explosieven gevonden. Wie er achter de incidenten zit is niet duidelijk. Staatssecretaris Erkens is geschokt door undercoverbeelden van actiegroep Animal Rights op konijnenhouderijen. Te zien is hoe levende vleeskonijnen bij de oren of kop worden gepakt en in kratten worden gegooid. Zieke dieren worden soms doodgeslagen op de grond. De beelden zijn gemaakt op 16 Nederlandse bedrijven. Erkens noemt het onaanvaardbaar hoe met de dieren wordt omgegaan. En hij zegt dat de NVWA de beelden gaat onderzoeken. Het weer, een afwisseling van wolken en zon. Lokaal kan er een bui vallen. Het is een graad of 21. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en dan kan er hier en daar wat regen vallen. Morgen grijs en soms wat regen bij opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Boeren demonstreerden hier bij het provinciehuisleer hoort in de stikstofplan van het kabinet en voor de toekomst van de agrarische sector. Verder het warme sibbelen en de eerste muziek is uit van Billy Joel.
2: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Verda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op verda.nl/techniek.
3: Bouw of metaalproject? Staal Digitaal. Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
4: Voor een vertrouwde occasion. Heimer, service en auto is er voor elke keer.
3: Staal zagen, boren of lassen. Ga naar staaldigitaal.nl.
5: Werkcentrum Friesloon is er voor vragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
6: Hoe kom ik je waai?
5: Of in die tij wekker houdt.
7: Hoe kom ik aan het werk?
5: Vragen die toe in toekomst keer.
8: Waar kan ik van op werk leren?
5: Vragen die praktisch binnen.
9: Hoe vind ik personeel?
5: En vragen des alle dagen mij omrinst.
10: Hoe blauw ik zo in mijn werk?
5: Wat in vraag ik is? Werkcentrum Friesloon, werk het vadij.
11: Noe in Friesloon.
12: Jacob Stelwagen.

0: De eerste muziek die je hoort in Nou in Friesland, die van Billy Joel, dat wie Uptown Girl.
1: Van Tol woont in Oren, Nou in Friesland.
0: Goedemiddag, dit is Nou in Friesland met editie van Waar is die 12 september. Boeren demonstreren hier bij het provinciehuis de Leeuwarden in de stikstofplan van het kabinet en voor de toekomst van de agrarische sector. En op Schiermonnikoog wordt hard werken aan de bestrijding van invasieve planten. Soorten zoals de Amerikaanse vogelkers zitten van oorsprong net op het eiland thuis en stenen orenplanten in het paad. Het Waardig Nou in het kwad, mij Sibbele Waaier. Een goeie middag.
2: Een goeie middag. Van een middag hebben we een afwisseling van perioden met zinnen, maar ik sterbewolken. Daarbij is kans op een enkele bui. Dus dat maximaal 20 en 21 graden. De wind is matig en krachtig uit zuidwest. Letter jong dan nemen de kans op bewolking en wat rein. Daarbij zakken de temperatuur in de nacht naar minimaal 15 graden. Morgen starten we mei. Wolken en nacht wat rein of een bui. Middags wat droger met enkele opklaringen. Dus die de matige en vrij krachtige westenwind op het water somtien krachtig. De maximum temperatuur ligt om de 20 en 21 graden heen. Meer over het waar, over jouw oren.
1: Oort in oren, Nou in Friesland. Omroep
0: Friesland. Boeren uit meerdere patten van Friesland komen hier in actie. Met trekkers rieden ze naar het provinciehuis in Leeuwarden. Daar is om al woorden een demonstratie begonnen. Meerdere boerenorganisaties binnen bij de actie belutsen. Maar voor het begon onder actie in Leeuwarden rieden ze route om daar te komen. Verslagjouwer Dennis Terpstra die in Alterterp en praat met de boeren over wat harden west zit.
3: Nou, het is allereerst de brief moet van tafel. Wat er nou in het plan staat, dat is niet haalbaar voor ons. Het komt eigenlijk neer op een heel groot of heel veel krimpen van veestapel of technische innovaties. Alleen technische innovaties, dat heeft zich in het verleden al wel bewezen. Nou, dan komt de MOB, die gaat naar de rechtbank toe. En wat vervolgens wat jouw innovatie die wat eigenlijk van de baan legt, dat het niet meer legaal is om dat te doen. Dus dan schiet je niet zoveel meer op, omdat het wel heel veel geld kost. En inkrimp is voor ons eigenlijk geen optie, want je zit natuurlijk met je vaste lasten. Je hebt grond onder je boerderij, je hebt voor de rest je prijsgebouwen, je vaste kosten, onderhoudskosten. Nou, dat gaat gewoon door, voerkosten. Dus dat is voor ons echt geen mogelijkheid, inkrimpen.
4: Hey, dus voor jullie is het gewoon geen optie, die plannen zoals die er nu liggen?
3: Je hebt die GV-norm per hectare. In Friesland zijn we best wel extensief. Dus voor Friesland is dat een minder grote opgave dan alle andere opgaves die er zijn. Dat ze het CO2 willen koppelen aan ammoniakrechten. Nou, dat is voor ons heel zwaar. Dat is niet haalbaar. Zeker voor weidebedrijven niet.
4: Er rijdt even auto langs. Vertel verder.
3: Je ziet er wel dat de biologische boeren uitzondering krijgen. Nou ja, biologische boeren zijn ook hele extensieve boeren. Als je een extensief bedrijf dan ook nog heel laag in je CO2 wil zitten, dat is heel moeilijk. Dat wil bijna niet. Het hele beleid dat werkt allemaal op elkaar in. En dat is met fosfaatrechten ziet het ook zo. Dat je dat wil koppelen aan het ammoniakrechten. Dan moet je of heel veel fosfaatrechten weer bijkopen of heel veel inleveren op je ammoniakrechten. Dat dingen niet haalbaar zijn. En vooral, waar doe je het voor?
4: Nou, jullie zeggen dus, we moeten ons laten zien. Dus vandaar dat we met de trekkers richting het provinciehuis gaan. Het provinciehuis zegt ook, de commissaris van de Koningin, die zegt van ja, ze zijn hartstikke welkom. Het is provinciehuis, dus iedereen is welkom. We zullen ze ook ontvangen. Maar ik kan nu al zeggen, we kunnen niks doen. Want Den Haag neemt de beslissingen en wij hebben het daar maar mee te doen. Wat vinden jullie daarvan?
3: Ja, ik vind daar heel veel van. Hoe zeg je dat even kat? Ja, het is jammer.
5: Het zal misschien wel dat een Rijk, die heeft natuurlijk bepaalt het beleid. Maar ik vind dat je als provincie daar best wel even wat over kunt zeggen. Als jij straks een heel de provincie hebt wat geen provincie meer is. Dan kan dat Rijk dat wel willen. Maar als ze er zelf nooit komen en op vakantie gaan naar ver weg is staan. Dan denk ik, ja, wij wonen hier. En wij leven hier en wij werken hier.
0: Dat die dus van hem onbetiert in Alterterp bij de boeren die het onderwijs geven in het provinciehuis in Leeuwarden. Daar ben ze intussen omkwam bij het provinciehuis. Daar is ook dus verslagjouwer Onno Valkena. Een goeiemiddag.
6: Ja, goeiemiddag Jacob.
0: Ja, hoe is de situatie daar?
6: Nou, we zijn intussen onder de vierde spreker daar. Dat is een in Friesland net onbekende spreker. Want dat is Sita van Keimperma van de Dutch Dairyman Board. Hiervoor gaan we al harken naar Jeroen van Manen van Farmers Defence Force. naar Jan Venneman van Agractie. Ja, en het centrale boodschap is van, ja, het brief van minister Jamie van Essen is bagger, mot van tafel. En een open boodschap is van het beleid van Jamie van Essen is baseren op Drewson. Dat is het boodschap van Agractie. Hij zei van, ja, die conclusie is dat het zo strijdt met geert maar de natuur. Dat klopt net. Ze ben ik heel kritisch op de natuurdoelanalyses die Jeder maken. Hij zei van, ja, dat moet eens alweer op een ei en dan wol op basis van uitgangspunten die in oerlis bij de boerensector versteld worden. En dan kan je misschien meer schippelijk met goede plan komen en met een meer realistisch plan van aanpak. Nou, hier op de Tweepaksmerk tel ik een paar honderd boeren. Ja, de manifestatie is wat letterbegroen als in het voor plant. Dat komt omdat de boeren haar trekkers op verskate locaties hier in de stad parkeren moesten. Dus steen je trekkers bij de blokjes poort. Maar op Tweepaksmerk had de gemeente net meer als 20 trekkers talitten. Dat is een soort van compromis sletten tussen de organisatie en de gemeente Ljouwert. Want ja, de helptdiensten die moeten hier wel altijd terugkennen. En dat betekent dat orentrekkers ik parkeert steen op het Zijloon en ik bij de orde hou. Dus ja, meesken in Ljouwert, die komen er net onderuit. Ja, de boeren, demonstrerende boeren, die binnen in de stad. En dat is duidelijk te zien en te vernemen.
0: Ja, dat zal voor het orenverkeer. Ik wil de nederige oerles mij meebrengen, of net?
6: Dat denk ik wel. Het is wel bezocht om de oerles zo volle mogelijk te behaien. Dat zei ik de organisaties. De reis is outline net oer grutte autodieken. Dus het grutte verkeer wordt net blokkeerd. Alleen nog, ja, we hadden natuurlijk in Ljouwert te meidje maar een bijzondere situatie. De eerstelijke roenwaai die leidt eruit. En ja, daar toch is er sowieso al volle meer verkeer in de binnenstad. En ik moet zeggen, het meeste die hier steen, er binnen vogels van het inrinnende pluimage. Ik had nooit zicht ik op een peer pakers en beppers voor het klimaat. Wow. Die sjurren toch oors naar de situatie als de demonstrerende boeren. Die wie in de jaren van de morgen ik politici, steerteleden van een heel soort verschillende politieke partijen. Ik van de Partij van de Besten, ik van Pro, ik van GreenLinks. Dus dat ken al hier. Ik moet zeggen, ik had in het verliezen, ik was dus bij een demonstratie geweest hier van het provinciehoes. De waterstemming naar Verin van Tiet wat grimmitig en zelfs agressief. Daar is Joert geen sprake van. De meesten waren welkom hier met koffie en cake van de provincie. Net in het provinciehoes, want ja, dat past net. Maar boeten door. En ik, commissaris van de Kening, Arno Brok, die had in het voorwerp witwaardig met boeren praat en verhaal haar een zwargen omhaken.
0: Ja, en komt er nog een iepen bieren verklaring van de provincie?
6: Onder een van de manifestaties, alle sprekers Westha, dan zal er een wat onmeer worden om het provinciaal bestuur. De provinciaal bestuur, dat wordt dan van Sint-Wuddige, toch landbouwdeputaire Abel Kooistra. Ja, die zal ik kwad reageren op wat hem onmeer wordt. En ik zie wat ze ze, hoe wet de provincie mij ondergang is. Ja, de provincie die zit net achter het standpunt de brief mat van tafel. Want had Abel Kooistra mij niet gek al verteld, ja, dat begint de discussie op een ei. We zitten al zo wanneer in de ellende. Dat is net goed van de sector. Dus we moeten dit probleem oplossen. Maar ja, het provinciaal bestuur zit ik oors naar het stikstofprobleem als landbouwminister Jamie van Essen. De provincie die kiest voor een Friese aanpak. Dat komt erop wel, ja, een wat minder grut percentage stikstofreductie. En ik minder zones, minder brede zones om natuurgebieden heen. Zei de provincie die wil daar op gebiedsoplossings. En had daar ik al oer in Peteermest, mijn minister Jamie van Essen. Maar dat had ontmota nog net staan trogbraak laat. Alleen nog maar te afspraken om verder te praten.
0: Ja, dat lijkt me nog een behoorlijk ingewikkelde puzzel op de DCR.
6: Zeker. Nou, ik moet zeggen van de boeren die hier binnen, de organisatoren van deze manifestatie, die weten ik dat de provincie er zo insteert. En die snappen dat ik wel, want het is natuurlijk voor een provinciale oerriet lastig om een brief in te loeken die de provincie net zelfs kreun had. Want die brief, dat is natuurlijk de verantwoordelijkheid van Jamie van Essen, de minister van Landbouw, die lid is van D66. Dat is een politieke partij die ik net heel populair is bij de boeren. Van Essen had die brief publiceren aan juni, vlak voor de zomervakantie. En dan had er net zo'n wat als een campagnewest van de minister om de boeren goed uit te lezen van wat die brief verharrend betreft. En dat had de verzwager dat er onrust ontstier in de agrarische sector. En die waard mijn vriend van Tietek hield dit grutter. Dat kwam onder oren toch een rekentool van de boerenorganisatie Agractie. Die gaat zien de boeren zijn van vul je hem gegevens, maar in uw rekentool, dan kan je hem zien van wat de maatregels van Essen voor je bedrijf budgetten. Ja, en doe je de conclusie van dat van heel soort bedrijven ja, volle minder rendabel willen zillen, omdat ze dure maatregels nemen moeten, of omdat ze zelfs keivot waar moeten. Ja, en dan wordt het volle dreiger van die bedrijven om toch de tier te komen.
0: Oké, okay, verslaggever Onno Valkenaar bij het provinciehuis bij de boerenacties daar in Ljouwert. Dank u wel voor die bijdrage.
1: Noi Frieson, Media Oershow.
0: Fijk, een goeie middag.
7: Ja, goeie middag, Jacob.
0: Wat is het inkom?
7: Ja, er komt heel veel meer naar boeten van ja, die tasstaan daarin over Asselt. Die groep van tientallen bewapende meesken die daar een borkerij bestwarmen. Die wie van Jan G., die borkerij. En ja, het liep te gaan om een partij cocaïne die verdwenen is. 2000 kilo zou het om gaan. Nou, dan is dat toen meerdere miljoenen verzels. En dan kerst kennelijk een hele bende optrommelen met mitrailleurs en alles om dat even op te hellen. Ja, er is dus één man is daar bij Deerskerten, een beveiliger bij die actie. Ja, er komen dus nog heel veel meer details naar boeten. Daar ben ik 34 mensen binnen aanholden, juster. Maar er is nou ik een video opdoken met een paar gemaskerde mannen die ik wapens heb. En die doen een streekrechte bedrieging aan die Jan G. Laten we even een stukje jaren hoe dat klinkt.
8: Once their family, friends and others, related family and everyone, who helped you and who worked you, who worked for you, we don't rest. We promise you that we will kill you all, motherfucker.
7: Ja, daar wie geen wordt voor ons bij, dat laatste. Maar ja, dus dat doch toch wel blijken dat het om een partij drugs gaat dus. Ja, dus het is toch wel heel spannend best, want Jan G. wie net dus, misschien zoon Jan G. junior wie er wel, doet die Mali dus voor het sterke stieren. En die wist in zijn onderbroek en met zijn been op een jerm, wist hij uit te naaien via de Efterdoor, had hem school houden en een zwijger die had hem uiteindelijk in veiligheid gebracht. En wat ik nog heel vreselijk is. En er is dus een bewaker is daar bij omkwam, die is deerskerten. Die man die ziet er voor het eerst. Die ziet al wekenlang een auto voor die plaats, ja. Een soort bewaker, maar er ziet een pop in. Ze is onwennis nou.
0: Ja.
7: Ze van nou, dat meestal dan denken zo dat er iemand in die auto ziet. Nou, die pop, die wie dus nou, toevallig juster nacht voor het eerst vervangt door een echte persoon.
0: Och, heen.
7: Een echte beveiliger. Dus ja, die is dus deerskerten. Nou. Ja, dus een vreselijke tast dan verzeld.
0: Absoluut.
7: Ja. Dan had een heid die had in Spanje zijn 10-jarig zoontje verjetten bij een tankstation langs een Spaanse sneldiek. Pas 140 kilometer verderop koerde man door de Spaanse Guardia Civil tegenhouden worden. Die man die wie even stoppen om te tanken. En wat hij net zegt, maar wat letterlijk camerabeelden bol blikken die je, is dat dat jonkje uit die auto stapt. Zonder dat dus zijn heid dat in de gaten hier.
0: Oh.
7: En die heid die is daarna weer instapt en die is ja, kennelijk zonder even achterom te zien, is hij voortrijden. Om die terug de politie aan de kant zet waard van, hey vriend, dat best in je verjitten. Dus nou, ze ben weer bij elkaar gebracht. De politie had wel even een stevig praatje gehad met deze heid.
0: Kijk minder.
7: Ja. En de politie is in Rotterdam, die had denk ik wel even een stevig praatje gehad, maar die had daar een week aan een jongen achter mij zitten, die meer dan 80 kilometer in het oren reed op zijn fatbike.
0: Zo.
7: Dan ben fietsen, dan is maximaal 24 kilometer in het oren mij. Die jongen weer kennelijk ik nog grutsk, want hij zei ik nog zien de politie, ja, maar hij kent wel 100,
0: ja? Ja, oh, dat zijn verstandige uitspraken.
7: Heel verstandige uitspraken. En de politie die zei, wij zitten echt met zweet in de hand in onze auto, want deze jongen die zo hut en die fietsen binnen gewoon net opbouwt, hij zwabberde alle kanten uit. Ja, gelukkig kon ze hem klemrieden en aanhouden. Dus, want ze zei, oh, die met deze snelheid en zonder helm valt, want ja, die ben nog net verplicht voor zelfs op die ding, dan ben ik volgen net te oesjen. Dan het bezwaarige Belgische toerist die het Manje Tioen, de Franse plisje in de heeste steer van Paratiet bracht. De man die maakte een kuier door de bergen, jongens, en die dacht van, je roept in je om help. Dus die bellen voor de plisje in paniek en nou, die ben ik massaal uiteren, grutte ziektocht, maar er is net één foon. Dus ze stien van Rietsel, wat is hier gebeurd? Nou, dat ministerie is justermorgen oplost. Want toen kwam er een boer, die kwam naar de politie. En hij zei, je hebt juster zocht niet iemand die het om help roept.
0: Ja?
7: En hij zei, ja, ik weet het, want ik moest mijn kei moest ik bij mijn koor roepen. Oh. Ja, dat klinkt dan kennelijk, ik was een neetkreet.
0: Ja, blikbaar. Oké. Okay. Fijke Mouda, dank u wel. Het is nu 21 minuten uit tol van het Schiermuseum wordt het werken om het bestrijden van invasieve planten, soorten zoals de Amerikaanse vogelkers. Ja, van oorsprong net op het eiland thuis en stieren oude planten in het paard. Weer het, net de muziek van George Ezra.
1: Goeiemiddag.
9: Mooi dat de radio aan heeft.
1: Dit is Omroep Friesland.

0: individu.
1: George Ezra en Budapest. Op Skimuseum werd het werken onder bestrijding van invasieve plantensoorten, zoals de Amerikaanse vogelkers. Ja, de vroeger sprong net op het eiland huis en kennen orenplanten verkringen. Natuurmonumenten bezieken tijdens Vartekom dat ze haar verder verspreiden. En dat is een flinke put, die het dat hier je trogiet. Lennart Kingma van de Waddenomroep Gidel bij coördinator Martijn Prinsen om te zien hoe de planten ontpakt worden.
2: Nou, exoten zijn eigenlijk plantensoorten die van nature niet op deze locatie groeien. Waarom doen we dat eigenlijk? Sommige soorten die zijn best wel invasief, zeg maar. Dat ze lokale soorten of inheemse soorten verdringen. Dus dat proberen we eigenlijk een beetje in toom te houden. En op deze locatie staat heel veel prunus, Amerikaanse vogelkers. Op zich geen schadelijke plant, maar hij is zo'n sterke concurrentiekracht dat andere soorten het afleggen. Dus vandaar dat we met snoeien, met uitsteken proberen het een beetje in toom te houden.
3: Ja, en dan kijk ik hier om me heen en jij bent erop gewezen hoeveel het er zijn. En nu zie ik dat zelf ook. Is dat dan niet dweilen met de kraan open?
2: Maar als je helemaal niet dweilt, dan wordt het nog natter. Om zo even plat te zeggen. Je moet het wel een beetje in toom houden. Want als het... Die struiken die zijn nu nog 1-2 meter hoog. En die kunnen wel 10 meter hoog worden. Als je het echt niet in toom houdt, dan wordt het onbeheersbaar. En nu kunnen we het nog een beetje controleren. Dus dat kost veel tijd, veel energie. Dat doen we zelf, steken heel veel tijd in. Ons aannemer waar we veel mee werken, die steekt er heel veel tijd in. Soms voelt het een beetje inderdaad als dweilen met de kraan open. Maar je moet wel iets doen. Want anders loopt het helemaal uit de hand. Zeg maar.
3: Ja, en is het dan in toom houden of is het ook echt verwijderen?
2: We proberen het te verwijderen. Maar goed, Mark liet het al even zien. Je kunt het afzagen tot aan de grond. Maar volgend jaar loopt het toch wel weer uit. Uitsteken is zwaar. Dus de wortels eruit steken. We hebben een keer een proef gedaan met de trekpaden hier op het eiland. Om eruit te trekken. Dat viel niet mee. Het is een mooi experiment. We gaan het nog eens een keer proberen. Maar ook voor een paard is dat heel zwaar. We zijn wel aan het kijken van God, kunnen we hier in de toekomst begrazing toepassen met geiten bijvoorbeeld. Als het dan uitloopt, dan die jonge blaadjes, daar houden geiten wel van. Dus die houden het wel weer kort op die manier. Ja. Dus dat, we proberen het zo een beetje te controleren, zeg maar.
3: En hoeveel tijd neemt dat nou in beslag? Want jullie zijn hier wel even mee bezig, denk ik.
2: We hebben heel veel werk inderdaad. Maar goed, ik denk een aantal weken per jaar zijn we er heel druk mee. En we zijn met relatief weinig mensen hier op het eiland. Alle eens aan dek zijn, maar om het toch een beetje te controleren op die manier.
3: Ja, en voelt het dan niet ik wil je geen woorden in de mond leggen hoor, maar voelt het niet een beetje uitzichtloos dat je nu weet van we zagen nu weer af, maar we weten dat we hier volgend jaar precies op dezelfde manier weer staan.
2: Ja, nee, klopt. Maar wanneer ik zei niks doen, is helemaal geen optie, want dan wordt het nog, het stopt niet vanzelf, dus je moet het wel controleren. Nee, dus het is oké. Okay. Het voelt soms een beetje uitzichtloos, maar het is wel iets wat we toch wel helaas moeten doen. Dus we hopen dat de geiten ons volgend jaar goed kunnen helpen.
3: En waarom is dat nou zo belangrijk, die exotenbestrijding?
2: Wat ik net al zei, op zich, het is geen schadelijke plant zelf. Hij heeft heel weinig natuurlijke vijanden. De prunus heeft ook een beetje de eigenschap, ik heb je laten ruiken, hè, dan ruikt het een beetje naar een soort blauwzuurgas. Dus insecten die houden we daar eigenlijk ook niet van. Hij heeft geen natuurlijke vijanden. Elke soort normaal, of insecten of andere soorten dieren, die eten ervan. Dat is bij deze niet, dus hij groeit lekker onbekommerd door. Dus dat moeten wij het maar een beetje doen.
3: Ja. Ja. Is het leuk werk?
2: Maar Mark zei het heerlijk lekker buiten aan de werk zijn. Maar soms zijn leukere dingen zeg maar in natuurbeheer, absoluut.
1: Een bijdrage van Lennart Kingma van de Waddenomroep.
4: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
5: Word lid en lid zien dat Friesland daar on het head geeft.
6: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
7: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld.
0: Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
8: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
9: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
10: Dit is Omroep Friesland.
11: 92.2 FM.
1: Het is Oerlemut naar Jalvien. Heeft iets voor het regionale nieuws van dit moment met Lars de Leeuw. Een goeiemiddag.
12: Goeiemiddag. In de omjouwing van het provincie Hoesinjouw stenen meer dan 100 boeren met haar trekkers. Een kolom in de trekkers van de monit verskaande plakking in Friesland wonen in Jouwen. De boeren protesteren tegen de stikstofplan. Bij het provinciehuis binnen mooi betonblokken barricades opzetten en de ME werd even de hand houden, maar ontnota verint alles rechtstig. Het wetterskip zil maar meer dan 40 groenorganes om tafel vanwege de oorlis van een dikke rioolbuis tussen Sint-Anne en Frentje. In totaal gaat het om een saneemde persleiding van meer dan 14 kilometer lang. En projectleider Erwin Bos die luidt uit waarom die leiding er dan komen mat.
13: De zuivering in Sint-Anne die loost op een wat kwetsbaarder water. Dus daarmee haal je dat lozingspunt weg. Je brengt de zuivering, het rioolwater breng je naar Vraneke. Daar wordt een nieuwe zuivering gebouwd die volledig voldoet aan de nieuwe normen en de toekomstige normen waar we rekening mee houden. En daarmee kan je ook efficiënter het water schoonmaken.
12: Die leading die kost het in totaal zo'n 85 miljoen euro en is naar verwachting in 2030 helemaal klaar. Luc Brouwers is nou ook officieel helemaal roen met Omonia Nicosia. Sportclub Heerenveen meldt dat de middenvelder per direct oerstap naar de club uit Cyprus. Brouwers spelen 92 officiële wedstrijden van Heerenveen. Daarin scoorde de 14 keer en joeg 12 keer een assist. Brouwers werkt 2 seizoenen lang de onvierder van Sportclub Heerenveen. Hoeveel geld de club ontvangt voor Brouwers, dat is net bekend makker. En Sportclub Cambuur opent juist nog 2 nieuwe spelers binnen te helling. Zal het de club weten. Technisch manager Lars Lamboy die had nog rond 12 uur joen, want het is juist deadline day. Uitgeende transfers worden er net meer verwacht in het koorstadion. En wat zag hier het nieuws uit Friesland?
1: Lars de Leeuw, dankjewel. Dadelijk het warme sibbelen, oor Oddelmut.
14: De garage in je omkritten? Heimer, service en auto's is de Vat Elsen.
15: Friesen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
16: Easysit.nl, dan zit hij al goed.
17: Heeft u last van een loszittend kunstgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij u thuis en lost het voor u op. Wilt u weer zorgeloos kunnen lachen, eten en spreken? Bel dan met Kunstgebit aan huis via 0683 252 162.
18: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan huis.
17: Of kijk op kunstgebitaanhuis.nl.
16: Kom naar Easysit in Burgum. Nou, ons zal noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. Easysit.nl. Dan zit hij al goed.
19: Meesken, als jouw keel worden, weet ik een goed adres voor jou. Frans Kopaal Haarwerken onder Noorderhaven in Grijns. Alle stijlen van man en vrouw en alles is op voor hier.
20: Thuis in Friesland. Met de Friesland Post. Het magazine vol boeiende verhalen over bijzondere Friezen. Onze prachtige cultuur en de leukste uitjes in ons heiteloon. Nu in de winkel.
19: Nou echt bij Frans Kopaal. Secret Hair. Een hieraanvalling van man en vrouw en je meesken dit als jacht. Meer info vind je op de website van Frans Kopaal.
21: Goeiedag.
3: Welkom bij de grootste Scootmobiel showroom van Noord-Nederland. Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasgat. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen scootmobielen en fietsen, ook gebruikte. Wij staan voor goede service en we leveren uw scootmobiel of fiets bij de deur af. De koffie staat klaar, dus ontsien in Sint-Nicolaasgat.
21: Noi Friesland.
22: Jacob Stelwagen.

0: Omroep Friesland.
1: Werknemers in textielwaskerijen staken verjoerd af voor een betere CAO. De onderhandeling tussen vakbond FNV en werkjouwers zitten naar Mandoelis sa vast als een hoes. Het Haarburg nou, Sibbele Waaier, een goeie met je.
2: Goeie met je, Jacob.
1: Ja, ik ben blij dat het best, want ik weet het goed hoe dit typeren matsen noemen een bui, dan is wat zinnen en ja, het is net warm, het is net koud. Wat is het wol?
2: Het is van alles wat.
1: Ja, dat ligt een soort potpourri.
2: Ja, het is eigenlijk wel. Dan schiet de zin en denk, oh, te lekker. En dan winnen we weer met wolken. Nou, ik zal een beetje lezen wat het rijden is. Op stuit is die Bakkeveen 9,8. Friske Pjell 9,9. Isbrechten 20 een hele graad. Gent Delslag. En Kwaaijem 20,8. Bewolkt, maar ik droeg. Nou is het zo dat in de Boppeloft Brutte Hechten een beetje kelverierig is. Een iets beetje, en dat veroorzaakt op stuit een paar buien. De meeste buien loeken mij tonger en al ten maten van het Waardel. Maar het is net uitsluitend van beetje dat we er toch nog eens een bui van krijgen. Want dat komt eigenlijk toch een iets verkoud ietsje. Nou, het zal net een soort buien wezen, maar... Gendroegwagen, als je de meeste plekken moet droef, maar vooral op het water in de omkring van het IJsselmeer, kan een bui ontstaan. Zij hier staan, ik een liet stoorken, 0,2 mm schok. Maar nogmaals, dat stelt net al te volle voor. Maar fijn. Van Medje, in de rin van de Medje, dan giet die bel met Kjeld, die loopt voort. Is er wat zinnen, wat bewolking en is die dramatige ontvrijkrijftige zuidwestenwind. Er in de temperaturen op naar zo'n 20 graden. Jon is het eerst naar droog, maar vanuit het westen is een steuring komen erbij. En die zal in de rin van de Jon, tweede helft van de Jon, vannacht wat rijwetten brengen. En daarbij daalt de temperatuur naar dalen, 15 graden minimaal. En de wind bloedt matig en op het water zeker vrij krachtig. Dus vanmiddag een buiken, jong wat droog en dan letter in de jong weer wat rijweder.
1: Ja, en die steuring van Vanil, hebben we daar morgen Oedij ik nog wat mee te meiden?
2: Ja, die steuring die gaat morgen al naar het eerste, maar vet zo vier is. Hebben we de man die toch nog een soort bewolking. Maar nou en dan wat rein of een bui. Maar in de rin van de scoot dat verhaal wat fort. En dan komt er in de midden droegere periode. En ik heb eens wat kniepegen van de zinnen verwacht je. Het zal net uitbundig wezen, maar toch dan is het wat vrolijker. Er stiet weer een stevige wind. Matig, want vrijkrachtig uit het westen. En in de rind van de Jon zou het dan weer een bui komen kennen. Maar in ieder geval is het zo dat we morgen het minste, morgen medje en morgen Jon meest droeg. Temperaturen rinnen dan ik weer op naar zo'n 20 graden. En dan bloot nou even morgen Jon heen. Want we krijgen webbesieten van een nieuwe steuring. En die komt Vredel. En die zwaagt ervoor dat in de nacht van tongensje op vreed de wind flink onloekt. Die kan matig ontkrachtig en op het waard hut misschien nog wat meer worden. Dus dat is even een voorzetje verder vreed.
1: Ja, want hoe zo vreed? En het weekend er nu, vreeg ik me al.
2: Ja, nou, we beginnen met het minste, uit de vreed.
1: Nou, gelukkig maar.
2: Ja, het goede nieuws.
1: Hebben we dat maar aan.
2: We hebben dus vreed, zoals ik zei, kans op een stevige wind. We lezen onder invloed van een depressie. Deze eerst tijdelijk in een wat warmere gebied van de depressie. Is het vochtig, reinderig en winderig. In de midden, dan krijgen we de passage van een kjeldfront. Betekent dat de buienactiviteit sterk toeneemt. Daar kan bij ik bij windstitten zetten. En de stevige wind dus. Na de passage van de kjeldfront, dan rommelt de wind west naar het west. En daalt de temperatuur een paar graden. En dan zal het in de jontijd opklaren. En dan is het wat rijstig is aan het bekomen. En dan kan de temperatuur in de nacht ik weer zakje naar zijn 13 graden. Sneun, dan zitten we aan de achterkant van het kjeldfront wat vreed passeert is. En dan hebben we een afwisseling van zinnen, mooie stapelwolken. En er kan nog een bui vallen. En de temperatuur leidt zo rond de 20 graden. En dan in de wind matig, want vrij krachtig, uit west naar west. Op het water mogelijk krachtig. En dan besluiten we maar snijden. Zat het nou stiet, werd dat een droge dij. Draait de wind naar het zuid-zuid-eersten, waardoor we weer een luchtonvier krijgen van over het land. De temperatuur kennen we een beetje omheen, naar 22 graden, wie zal het zeggen. Dus uiteindelijk is dat het verhaal op stuit.
1: Nou, is het best voor het laatste bewaren.
2: Ja, zo is het, hè?
1: Ja, keurig.
2: Goed zo.
1: Dank u wel en nog een noffelijke midi verder.
2: Ja, prima.

0: Adrie de Boer en radio. Werknemers in textielwaskerijen staken verhuurd af voor een betere cao. De onderhandeling tussen vakbond FNV en werkjouwers zitten Neyman Oelis vast als een hoes. Leden van de vakbond hebben een eindbod afwiest en op het ultimatum, dat juist eraan doen, hebben de werkjouwers net reageerd. Ik praat er verder over met Ago Di Giacomo Russo, die is bestuurder van FNV Industrie. Een goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hoe ver liggen de partijen uit elkaar?
1: De partijen liggen behoorlijk uit elkaar. En nou, zoals je al aangaf, hebben werkgevers een eindbod gedaan. En de medewerkers en ook onze leden hebben in de zomer duidelijk aangegeven dat het voor hun echt niet genoeg is wat er geboden is. Dus er is een behoorlijk verschil.
0: Ja, en een van de stakende bedrijven in Friesland is Rentex in Bolzart. Die was er voor de gezondheidszorg. Is dat ook een zorgpunt, een pijnpunt?
1: Nou, een pijnpunt. Kijk, wij als vakbond vinden het natuurlijk heel belangrijk dat als wij staken, dat dat veilig gebeurt en dat andere mensen daar zeker in de zorg niet de dupe van worden of gevaar doorlopen. Daarom hebben we met de werkgeversvereniging vooraf ook veiligheidsafspraken gemaakt om te voorkomen dat dat gebeurt.
0: Ja, en hoe zien die afspraken eruit?
1: Nou, u moet bijvoorbeeld denken aan dat wij afgesproken hebben om niet bij veel zorgwasserijen tegelijk te gaan staken. En bij zorgwasserijen ook een bepaalde duur te gaan staken. Zodat gegarandeerd is dat mensen in de zorg, dat de zorg niet leidt onder onze actie.
0: Nee. Ja. Een pijnpunt is zeker, en ik was daar wel over verbaasd, ik las het in jullie persbericht. De schermen die wasserijen vaak hebben op de werkvloer hebben staan om de productiviteit van de medewerkers in de gaten te houden, daar wilt u vanaf.
1: Ja, kijk, die schermen, daar staan ook vaak de namen van de individuele medewerkers op. En mensen geven aan dat ze door die schermen enorm opgejaagd worden. Dat de werkdruk enorm vergroot.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat het veel stress oplevert als je onderaan de ladder staat.
1: Ja, dat klopt, dat klopt. En soms is het natuurlijk ook niet eens je eigen schuld dat je onderaan de ladder staat, maar is er eens anders in het proces iets gebeurt met als gevolg dat jij eventjes niet zo hard kon werken als je misschien zou willen.
0: En wat zeggen de werkgevers erover dan? Wat zien jullie daar voor nut in?
1: Ja, wat zij er voor nut inzien, zij waren inderdaad, ze waren in ieder geval heel duidelijk dat ze niet van die schermen af willen. En als je mij persoonlijk vraagt, hebben die schermen geen enkel nut. Want ik denk zelfs dat zonder die schermen de productiviteit zelfs omhoog gaat. Omdat er gewoon een heel stuk stress weggehaald wordt.
0: Ja, er is eerder gestaakt in 2024. Toen zijn de lonen omhoog gegaan, 2 keer. 1 keer in 2024, 1 keer in 2025. Die toereiking van toen is dus nu niet meer genoeg?
1: Nee, inmiddels hebben we natuurlijk weer de inflatie gehad in die tussenliggende jaren. Dus inmiddels is die toereiking van toen niet meer genoeg.
0: Nee. En hoe ziet de staking er op dit moment uit? Want het is niet zo dat alle wasserijen in Nederland plat liggen natuurlijk.
1: Nee, op dit moment staken we bij een aantal grote wasserijen. En dat zullen we binnenkort weer doen bij een aantal grote wasserijen. Niet alle wasserijen in het land liggen tegelijk plat.
0: Ja, ik heb begrepen dat er gisteren een ultimatum afliep. Werkgevers hebben daar in het geheel niet op gereageerd. Wat vindt u ervan dat er überhaupt geen reactie komt?
1: Ja, teleurstellend. Kijk, werkgevers hebben wel gereageerd om veiligheidsafspraken te maken. Maar die hebben in zijn totaliteit niet inhoudelijk met ons op het ultimatum gereageerd door een beter bod te doen wat tegemoet komt aan onze eisen.
0: En op dit moment wordt er ook niets gesproken?
1: Op dit moment wordt er niet gesproken.
0: En dus, zolang er niet gesproken wordt, gaan de stakingen door?
1: Zolang er niet gesproken wordt, gaan de stakingen inderdaad door.
0: Oké, lijkt me helder. Ik dank u wel voor de toelichting.
1: Bedankt.
0: Ago Di Giacomo Russo, wie dat bestuurder van FNV Industrie.
2: Goeiemiddag, dit is Omroep Friesland.
3: Oont in oren.
4: Oont in oren.
3: No in Friesland.

0: Muziek van Tim Finn, hier in Friesland. Het is 8 minuten voor Ian. De Defraction, Too Much Friction. Kunstmatige intelligentie doekt hield dit vaker op in de creatieve wereld. Ze willen posters voor evenementen geregeld met AI maken. De chatbot vormt gimbedreiging voor de grafische ontwerpers, maar kennen haar nu helpen bij het werk. Ontwerpers zorgen dus vooral kansen, maar vinden dat AI nog wat belangrijks mist. En dat is gevoel en empathie. Vandaag jouw Siska Brunsma van NTV Spartanburg, Giedel bij grafisch vormjouwer Hieke Kramer.
1: Mensen die komen bij mij en die hebben soms al een idee van wat ze willen. Of soms totaal net. En ze broeken daarbij ik AI om te sharen van wat voor kant wil ik op. En dat heeft soms zijn voordeel en zijn nadeel. Soms dan heeft ze daar toch een leuk idee. Of met het leuk wezen. En dan vind ik er wel wat van. En dan zeg ik is dit weer maar weer vierde gen of size van Hieke, je dood er even naar, mijn oor eeg. En dat heb ik natuurlijk het luist.
2: Ja, want ik hoorde kreeg vragen, hoe denk je zo over AI?
1: Ik vind het op zich net verkeerd. Ik broek het zelf, ik. Maar ik zie het meer als een assistent eigenlijk, dan in plaats, dan een ontwerper. Dus ja, zo broek ik AI.
2: Ja, en wat zou je zien? Vormjouwings had ik dan oer?
1: Goed AI kist instrueren, dan zou er op zich een prima ontwerp uit kunnen komen. Maar dat is vaak net maar in een klik of in een prompt dien. En wat ik daarbij mis is vooral de empathie. Ik heb vaak, voordat ik begin te ontwerpen, heb ik een gesprek met mijn klanten. En daaruit pro ik meer dan alleen nog van dit vind ik leuk omdat. Achter elk antwoord zit nog een gevoel en dat stukje empathie. Dat pro ik uit gesprekken met klanten. En dat kan AI net. Dat het AI net. En dat zie ik in de ontwerpen die via AI ergens tentoongesteld worden.
2: En ben je wel eens bang voor dat dit een baan kost je kind?
1: Nee, ik heb wel eens, je denkt er wel eens aan. Maar ik denk toch dat stukje empathie. Dus het is net alleen nog het knippen plakken en maar deze plaatjes die in het band. Maar het is vooral het gesprek daartussenin wat het heel boeiend maakt. En waar ik dan dingen uithaal waarvan ik denk, dat is interessant.
2: Ja, en voor daar is dat misschien heel makkelijk om te zien. Maar hoe is dat things voor oren mensen die net per se in een vormjouwingsverhaal zitten, zo'n die zou gauw het verschil zien kennen?
1: Nou, ik ben heel benijd. Ik denk dat steeds meer mensen het wel herkennen. Die schreeuwerige teksten, die verfstrepen op de achtergrond en van die soort van burstings achter vormgevingselementen. Dus ik hoop dat mensen dat ik zeggen dat het heel eentonig al hier is. Maar dan ben ik genoeg mensen die neem je daar genoeg aan mee. En dat is ik prima.
0: En we namen de proef op de som. Verslaghouder Siska Brunsma giet mij flyer makker troch AI de stritten van de jouw op om de zin of mensen herkennen of de flyer troch een chatbot maken is of net.
2: Een hele simpele vraag. Ik heb een flyer en ik ben heel benieuwd wat vind je van zo'n flyer?
3: Ja, wat makker is deze, ja. Spannend feest. Ja, het feest van het jaar, ja.
2: Ja, maar vind je dit een mooie flyer?
3: Ja, wat makkelijk is, wat drok. Ja, wat. Nou, nee.
2: Nee, net zo'n mooie flyer?
3: Nee.
2: En denk je dat wij deze zelf maken, ha?
3: Nou, dat weet ik net. Het is AI's Sint-Worden-Rikking, hè? Ik ken best wel van AI-wijze, ik weet het net. Ik hoor het net zin.
2: Nee, maar het je werk wil ik heel veel posters namelijk maken onder honger van AI. Ken je dat?
3: Ja, dat ken ik wel. Ja, dat klopt. Ken ik.
2: En wat vind je ervan? Want dit is inderdaad ik AI.
3: Nou, dat vind ik me niks. Hou maar op. Wat maar hier net, boel.
2: Nee. Ja, zonder dat net met alles je werkt voor de mens maken we het?
3: Nou, als je het gaat zoveel, hè, maar AI. Zelfs de vliegtuigen, drones en alles. In Rusland, waar ik al AI bestuurd. Dit 44 alweer. En ja, ik, die ken ik de computers kennen ze bij en kennen ze de Rutgen. Die kennen zelf denken. Dus die kennen de bedrijven kennen ze ik, nou ja, hacken, alles hacken. Dit Safir, hou maar op.
2: Jo, ben meer van, komen we even om naar de mensen.
3: Ja, komen we even om, ja.
4: Ja, dat is AI, hè. Dat maken maar ik heb een feest dus.
2: Nou, het is inderdaad een AI-poster, maar hoe zit dat zo gauw?
4: Nou, dat is ook wel dat het makkelijk is door AI. Dat doe ik zelf ook wel. Wat ik even zien invoeren en dan krijg je een mooie poster.
2: En wat vies nou van zulke posters als die voorbij komt?
4: Ja, dat denk ik. Ja, god, dat is net zelf betocht. Dat vind ik ervan.
0: Verslag jou, Siska Bruusma. Nou, de mensen hier hem dus haar fijn toch. De poster, wie maken dus toch AI?
5: Azen bij Omroep Friesland.
0: Jan Terpstra, goeie.
6: Met je, Jacob, hoi.
0: Wat heeft zo in de show?
6: Nou, in mai zit ik in het Posthuis Theater op het Jereveen van de vaststelling Anker en Anker. Terugblik, 80 jaar advocatuur. Een fantastische jongen, Hakko. Echt weer zo leuk. Is, maar ze hadden daar een aantal zaken uit. En een daarvan, wie een leuke man, maar een snelheidsbekeuring. En de twee advocaten, Hans en Wim Anker, onderbaar in Akkrum. Daar troffen ze die man, die wil leuk. Het begin van een lange zaak in de oerheid. Mij de vraag, hoe wist is de politie eist dat 100 kilometer in de oeren, ik echt 100 kilometer in de oeren is. Als de 30 hier letters staat het resultaat nog altijd op die snelheidsbekeuring. Krijg je het wel eens in?
0: Nee.
6: Nee, nooit. Heel goed antwoorden, hè?
0: Al heel lang, lukt het zo zeggen.
6: Daar staat dan op, meten 82 bij geleaks, corrigeren naar 84 kilometer in de oeren. Ja, en dat hadden Ankers van ook kregen bij de Hegerie. Dadelijk zit het naar skerige verhaal, naar in oeren in goeie midje. Tinkelink even mij met platen oeren, ja, hoe dit onderwerp. Ik ken geen oerenkroeg, flitspjeln, de plaat moet maken werden, flitspel. Kunt het net. Advocaten en snelheid, dat wordt dan iets
0: verder. Tracy Chapman.
6: Ja, heel goed. Nou, in zijn harkers komen we binnen bij de mooiste linkplaten. 0620, Fjouw en Jochen Jochen, Ian Jochen Jochen. Ben benieuwd wat er komt.
0: Ik. We zullen het beleven. Een soort willen vermid je mij een goeie midje. Dit wie nou in Friesland, de editie van Waar is die twaar?
7: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
8: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. In Congo zijn sinds de uitbraak van ebola medio mei meer dan 3000 mensen overleden. In totaal zijn meer dan 6000 mensen besmet geraakt. Het gaat om een van de dodelijkste ebola-uitbraken ooit. Tegen de huidige variant bestaat nog geen vaccin of geneesmiddel, waardoor het isoleren van besmette mensen en hopen op herstel de enige optie is. De advocaten van de voortvluchtige drugsverdachte Bolle Jos zeggen dat hij niets te maken heeft met de schietpartij in Overasselt. Daarbij kwam een

0: gevallen. Als reactie hierop heeft Iran Amerikaanse bases in de regio onder vuur genomen. Deze wederzijdse aanvallen betekenen een forse escalatie na een periode van meerdere weken waarin het betrekkelijk rustig was in de golfregio. Het weer bewolkt en af en toe zon, maar ook kan op de meeste plaatsen een bui vallen vandaag. De wind is matig aan de kust, vrij krachtig uit zuidwest tot westelijke richting en het kwik stijgt vanmiddag naar 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
1: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
2: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
3: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
4: Dit is Omroep Zeelt non-stop.

Nieuws uit Noordwest-Friesland vind je op omroepzeelt.nl en in de Omroep Zeelt app. De streekomroep voor Noordwest-Friesland.

0: leukste muziek uit je eigen regio. Dit is Omroep Zeelt Non-Stop. Omroep Zeelt.
1: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra het zou zeggen.
2: Paralink en Co. Guillaume Cinico.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
0: Dit is Omroep Zeelt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zeelt-app en omroepzeelt.nl.
4: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. In Bunschoten-Spakenburg is een man aangehouden die mogelijk met een bijl door het centrum liep. Hij vluchtte voor de politie die waarschuwingsschoten loste en hem met geweld heeft aangehouden. De man raakte bij de arrestatie gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De Rijksrecherche doet onderzoek naar de arrestatie. Dat is gebruikelijk als agenten hun vuurwapen gebruiken. Arbodienst ArboUnie verwacht deze maand een sterke stijging van het aantal ziekmeldingen. Uit onderzoek blijkt dat er in september gemiddeld 69% meer ziekmeldingen zijn dan in augustus. Dat komt volgens de Arbodienst door toenemende werkdruk en meer verkoudheid en griep. De meeste ziekmeldingen tijdens deze maand duren korter dan een week. In Congo zijn sinds de uitbraak van ebola medio mei meer dan 3000 mensen overleden. In totaal zijn meer dan 6000 mensen besmet geraakt. Het gaat om een van de dodelijkste ebola-uitbraken ooit. Tegen de huidige variant bestaat nog geen vaccin of geneesmiddel, waardoor het isoleren van besmette mensen en hopen op herstel de enige optie is. De Europese Centrale Bank verhoogt volgende week waarschijnlijk opnieuw de rente in de eurozone. Volgens de Duitse Centrale Bank-president Nagel is die kans ruim 95%. Inflatie steeg in augustus naar 3,3%. Of er na volgende week nog meer renteverhogingen volgen, blijft volgens hem onzeker. Het weer bewolkt en af en toe zon, maar ook kan op de meeste plaatsen een bui vallen vandaag. De wind is matig aan de kust, vrij krachtig uit zuidwest tot westelijke richting. En het kwik stijgt vanmiddag naar 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
5: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
0: Dit is Omroep Zeelt Non-Stop.

tweede gast. Ziekest hard vast, als net verder dwast.

Dit is Omroep Zilt Non-Stop. De perfecte muziekmix voor Noordwest-Friesland.

0: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Bij een busongeluk in Egypte zijn vanochtend 21 mensen omgekomen. De bus met 43 passagiers kantelde op de weg tussen de toeristische plaatsen Dahab en Nuweiba. Onder de inzittenden waren 22 Jordaniërs. Ruim 20 mensen raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. In Overasselt is vannacht opnieuw een verdachte aangehouden na de schietpartij van maandag. Daarmee komt het aantal aangehouden verdachten op 35. Bij het incident werd een 51-jarige man doodgeschoten en raakten twee agenten zwaar gewond. De politie nam ook meerdere wapens en voertuigen in beslag. De betrokkenheid van de verdachten wordt onderzocht. In Bunschoten-Spakenburg is een man aangehouden die mogelijk met een bijl door het centrum liep. Hij vluchtte voor de politie die waarschuwingsschoten loste en hem met geweld heeft aangehouden. De man raakte bij de arrestatie gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De Rijksrecherche doet onderzoek naar de arrestatie. Dat is gebruikelijk als agenten hun vuurwapen gebruiken. In Congo zijn sinds de uitbraak van ebola medio mei meer dan 3000 mensen overleden. In totaal zijn meer dan 6000 mensen besmet geraakt. Het gaat om een van de dodelijkste ebola-uitbraken ooit. Tegen de huidige variant bestaat nog geen vaccin of geneesmiddel, waardoor het isoleren van besmette mensen en hopen op herstel de enige optie is. Het weer bewolkt en af en toe zon, maar ook kan op de meeste plaatsen een bui vallen vandaag. De wind is matig aan de kust, vrij krachtig uit zuidwest tot westelijke richting. En het kwik stijgt vanmiddag naar 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
3: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
4: Expert, de elektronica winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computer.

Alles wat weest is, dat is weest. En dat is nou dus voorbij. Maar het waren aldermachtigst mooie tien. Ik hou er niet meer zo van die. Als Douna wel voor mij. Dus kom.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra het zou zeggen.
2: Para Link & Co. Guillaume Cinico.
3: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag, niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl. Alles voor het team.
4: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
5: De nationale politiek, waaronder de oorlog in Oekraïne en de situatie in het Midden-Oosten. Maar het zal voornamelijk ook gaan over de tech-industrie. Ook ASML en een aantal Franse techbedrijven schuiven daarbij aan. Macron en Jetten willen dat Europa zijn strategische positie op technologisch gebied versterkt. Duitsland heeft twee verdachten in beeld voor het drone-incident in Leipzig van vorige maand. Een drone met een explosief en ontsteker werd gevonden vlakbij een Oekraïns vrachtvliegtuig. De verdachten die in beeld zijn komen uit Letland en Belarus, maar ze hebben ook een Russisch paspoort. Duitsland zei gisteren dat Rusland achter de drone-actie in Leipzig zit. En ook de Europese Commissie en de NAVO houden Rusland verantwoordelijk, zeiden ze vandaag. De Oekraïense president Zelensky waarschuwt luchtvaartmaatschappijen dat ze het Russische luchtruim moeten mijden. Volgens hem vliegen daar nu zoveel Oekraïense drones dat vliegtuigen het risico lopen geraakt te worden. Hij voegde eraan toe dat Oekraïne burgertoestellen niet zal aanvallen. Sinds de oorlog met Oekraïne is het vliegverkeer boven Rusland afgenomen. Rusland heeft luchtvaartmaatschappijen uit de Europese Unie bijvoorbeeld uitgesloten. Wel vliegen nog maatschappijen uit onder meer China, India en Turkije door het Russische luchtruim. De Nederlandse Bank heeft dit jaar zo'n 86 ton van de Nederlandse voorraad goud verplaatst. Tussen maart en augustus is een deel overgebracht van de VS naar Zeist. De rest is in de VS en Canada verkocht. En voor hetzelfde bedrag is in Londen weer goud aangekocht, heeft een DNB bekendgemaakt. Het ging om bijna een kwart van de 313 ton goud die Nederland in de VS en Canada had opgeslagen. DNB zegt dat het goud is verplaatst om beter voorbereid te zijn op ernstige crisis. Het weer bewolkt met af en toe zon en verspreid over het land kan er ook een bui vallen. Het is 19 graden op de Wadden tot 22 in het binnenland. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en lokaal kan het regenen. Morgen bewolkt, regen en opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Het boerenprotest, je hoort in jou. Het is er eerst voor roem. Dadelijk een verslag van de demonstratie in Oelewijs.
7: De garage bij jou in de buurt. Heima, service en auto's. Is er voor Elsie.
8: Deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.

0: Of voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Goed nieuws! Scootmobiel Friesland is nu ook premium dealer van 2- en 3-wiel vooraan fietsen. De fietsen zijn zowel met als zonder elektrische ondersteuning te verkrijgen, zodat u in beweging blijft. Bezoek de showroom van Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga voor een proefrit. De koffie staat klaar.
2: Onderwijs.
3: My Erik Enema.

0: feestje bij hier. ABC Yeris en The Look of Love.
1: Van Fjouwer ons wijs.
2: Onderwijs.
1: Mij Erik Enema.
0: Het is nog zomaar nu tot Olven, over Fjouwer alweer. Het zit aardig op. Goeiemiddag, van harte welkom bij Onderwijs. Van deze waarschijnlijk 2 september 2026. Het is de dag dat boeren van de provincies in Ljouwen demonstreren in het stikstofplan van het kabinet. Het waarschuwen van de boeren is duidelijk. Inkrimpen is geen optie.
3: Je hebt grond onder je boerderij. Je hebt voor de rest je prijsgebouwen, je vaste kosten, onderhoudskosten. Nou, dat gaat gewoon door, voerkosten. Dus dat is voor ons echt geen mogelijkheid, inkrimpen.
0: Tegen daar dat textielwaskerijen staken voor een betere CAO. Dus ik, Rentex in Bolzert, dat de worstocht voor zorginstellings en voor ziekenhuizen. En dat is wel een lastig punt.

0: een staking, want de zorg die moet wel ontrokken.
1: Wij als vakbond vinden natuurlijk heel belangrijk dat als wij staken, dat dat veilig gebeurt en dat andere mensen daar zeker in de zorg niet de dupe van worden of gevaar doorlopen.
0: En op Schiermond zeggen we het werken aan het bestrijden van invasieve planten, soorten die als de Amerikaanse vogelkers, jij van oorsprong net op het eiland dus, en steenorenplanten in het paad.
2: De grotere exemplaren die moet je eigenlijk zagen. En dat is veel werk, want dat moet je eigenlijk blijven doen om ze zo een beetje uit te putten.
0: En op deze dag hebben we dus mij onderwijs, want science door het aan, maar muziek nice en achtergrond dadelijk onder oren omdenkend van die gutte boerendemonstratie. Joods in Ljouwerts. Maar is dat waar, Sibbele Waaier, een goeie middje?
3: Een hele goeie middje. Van de middje hebben we nog een afwisseling van perioden met zinnen, maar ik steer bewolken. Op de meeste plakken bloot het droog, al is een hele lokale bui nog mogelijk. De temperatuur ligt om de 20-21 graden heen. De wind is matig, ontvrij krijgt uit het zuidwesten. In de jong toenemende met de bewolking volgen terug wat rein. In de nacht zakken de temperatuur naar minimaal 15 graden. Morgen beginnen we met wolken en nou en dan wat rein of een bui. In de middje is het vaker droog. Daarbij rint de temperatuur op naar 21-22 graden. De wind is wel matig ontkrijftig uit het westen. In de jongzoren neemt de wind tijdelijk wat af en daarbij is er nog altijd kans op een enkele bui. Meer hoe het waar, Oerjallo.
0: Oerjallo, dank u wel, Sibbele. Ja, die demonstraties, hoe het is gemiddeld weer een boerenmanifestatie van het provinciehuis, wie dat in Ljouwert. Organiseert het toch Agractie, Farmers Defence Force, de Nederlandse Melkveehoudersvakbond en de Dutch Dairyman Board. Weer 100 boeren uit heel Friesland rieden je vaar in kolonnes met de trekker naar Ljouwert. En op een podium, op een kutte vrachtwagen, kregen de boeren te horen dat het stikstofbeleid van landbouwminister van Essen Bachere is op Drilson en derde van tafelmat. De bijeenkomst was afsletten, maar hoe lang je van de verklaring van Warnster Zwerg onder de deputier Abel Kooistra en Matthijs de Vries. Ja, verslag jou onder Valken, die weer joort bij vanzelfs. Zoek haar sezen, Onno. Een paar 100 boeren voor morgen op het trekker naar Ljouwert. Hoe is dat alweer verroen?
4: Dat weer in het voorjaar wel een beetje spannend. Spannend voor de provincie en ik spannend voor orenautoriteiten. Want er had in het verliezen, maar dan ook wel al een Iros 5 size bij waarom, had er ik boerenmanifestaties in Ljouwert-West. Dat de sfeer wat grimmietig waard. Dat er plantenbakken, maar bjemmen, de door van het provinciehuis omgeschoot waren. Op een bepaald stuit weer er zelfs een bommelding. Maar daar hebben we het al hier geen sprake van. Alles vroen in goede sfeer. En die ik in het voor goed contact west tussen de boerenorganisatie en de autoriteiten. Die hier betocht van op het tweebaksmerk is maximaal rondte vaak 20 trekkers. Meer trekkers maaien daar ik net komen. De wie ik een soort van sloes maken. Mij grutte betonblokken en een ijzeren door die het iepen en ticht koeren om ik net meer trekkers dat te litten. Ja. En die orentrekkers die kregen mooie oren, tijdelijke parkeerplakken tawiest. Likas, het plein bij de orde hou en het zijn. Nou ja, wat mooier nog meer had je daar je trekker parkeren maaien. En dan kan je natuurlijk verder rind naar het provinciehuis. En ik moet zeggen van, ja, die demonstratie lutst dus een paar 100 boeren. Ik ga jij er een paar weken bij een boerenmanifestatie west in Waasterswerk.
0: Ja, daar heb je daar aan
4: getrokken, hè? Daar meer als 1000. Nou, dit ontal, dit bracht dit zware net voor problemen. En de sfeer, ik net, sfeer wie vrolijk. Boeren die het voor ik zijn, hebben wel eens zorgje voor een soort van charme-offensief. We willen de wagens goed duidelijk maaitje wat dus dwars zit. Ja, en dan moet je die wagens net zien je krijgen.
0: Nee, nou, de organisatie biedt dus in hand van de clubs die ik net neemde. Van de melkvee, oh nee, ja, van de Dutch Dairyman Board. Is Sita van Kijpen, maar door is het even maar gepraat, moet ik leuk, hè?
4: Ja, vanzelfs. Zij is toch een van de motors achter deze boerenacties. Waar een goede mannelien trof ik haar ik. Toen kwamen ze voor het eerst maar een onkundiging van jongens, het komt net goed met het plan van Essen. Van Essen. Dus we moeten weer in actie komen. Dat we in eerste instantie heel lietskalig. Nou, dat is nou toch wat massaler en grutter ontworden. Zeg ik op een soort plakken in Friesland. Weer omkeerde vlagen langs de dijk. En zij kwam ik op het podium. Ik maak een heel kritisch verhaal. Ze zei van, het zult mij een heel soort boerenbedrijf op de kop verkeerd komen als de plan van Essen toch gaan. Dan zullen bedrijven haar vergunning verliezen. Ze zullen niet meer uitkennen. Ze zullen failliet gaan. Boeren zullen dan mogelijk in de auto's liepen moeten als ze die al hoorden maaien. Nou, ik dacht, vind ik wat naar Aurin. Maar even oren van Kijmper, maar Freetje. Hoe zijn nou shit naar die actie van Joert?
5: Er zijn een hoop boeren kwam. En nou, we hebben hier dus boodschap Delisk voor de gerepeteren. En we moeten verder. Dit wordt een lange wei, dat realiseren we dus ik. Maar er ben ik steeds meer boeren die mij us mobiliseren. En we hebben een heel soort informatie om al gehad. Er komen dan meer dan 1000 boeren, zoals in onze zwaging. En ik denk dat dat bos ik een goede graadmeter is van de zwaargen die er binnen.
6: Er was op het podium ik onkundige van dit is net een lijnstaakje.
5: Nee, zeker net. Nee. Wij weten dat wij dit lang volhouden moeten. En ondertussen, wij hebben ik wel plan hoe het wel kan, maar wij willen met deze brief op tafel daarna net hoe praten, want een beetje vetlaken en een beetje aanpassen, dat giet hem echt net worden.
6: Nee. De brief met van tafel.
5: Er zitten onder andere standaarden in die zo scherp binnen dat zelfs maar een halvering van de veestapel komen we er net. Ja, dan heb je ook geen toekomstperspectief. En iedereen heeft een vergunning. En die vergunning heeft gerespecteerd te worden in een stukje rechtszekerheid.
6: Je schetst wel een heel inktzwart scenario van een soort boerenbedrijf. Je zijn van bedrijven zullen failliet gingen. Ja. Je bedaar je in het bijzondere beheer van de banken. Je zult failliet gaan.
5: Ja, dat is zo. Zodra uit je vergunning ter discussie stiert, dan geert dat hele verloop geert in werking. En banken loeken zich dan weer om. En dan is dat ik het eindstation. Nou, we hebben al jaren dat handhavingsverzoeken Lizzie en ik al van de MOB. Nou, in Brabant is daar dus al in het provinciehuis op praten om die vergunningen in te nemen.
6: Ja, Matthijs de Vries, de deputaire hier, die zei van, dat geven we net in mei.
5: Nee, dat vind ik een hele goede instelling. In Brabant heeft grote fouten maken, net was ze nou geweest. Maar dat is een D66 gedeputeerde en die hebben een oren agenda, dat weten we.
6: De provincie Friesland zei het, wat duurzaambelang is, gaat dat net terug?
5: Nee, nou, en ik hoop dat ze dat ik volhoud. Wij hebben goede suggesties, zodat ze zwaar kennen dat het Safia net komt. Maar dan moet er eerst wel heel wat verhoren.
0: En dat zei Sita van Kempen, maar van de Dutch Dairyman Board. Onder de boerenmaats hadden zwaar genoeg een aantal zaken. Ze zit in Noord over het stikstofpakket van minister van Essen. Met alle maatregelen ziet hij bij je, maar ze maakt je haar x zwaarder over het risico dat je samen je vergunning kwijtraakt kennen. Als boer, ik als vier boerenbedrijven dat die in Brabant mij maken hebben. Nou is ik in Friesland een fysiek dien om bij vier bedrijven een vergunning in te loeken die ze daar hebben. Hoe zit dat hier, kijk, in Friesland?
4: Deputaire Matthijs de Vries die vertelde de boeren Joert vanuit het podium dat de provincie in principe net maaiwerkjes wil aan het inloeken van vergunningen. En de Vries die kregen daar applaus voor van de demonstrerende boeren. Nou, daar wierde de Vries net om te dwaan, zei er naar de tijd. De provincie is principieel van mening dat boeren en ik oorondernemers ervan uitgaan maaien dat als ze een rechtsgeldige vergunning hebben, dat je die net zomaar kwijtraakt ze kennen.
7: Ik denk dat het heel wichtig is om als college echt te duiden dat wij van Tinks binnen dat legaal vergunde vergunningen, dat mensen en witte matten, dat die zekerheid er is dat je die dat die legaal binnen. En tuurlijk kan iedereen daar een beroep zien dwam, en dat had ik nooit plakvoen. Maar de opstelling van deze provincie bleef dat wij er alles aan doen om binnen uw mogelijkheden dat te voorkomen. En ik denk dat dat heel wichtig is om dat te benadrukken, want binnen twee zaken: A, het stikstofplan, en B, deze casus. Nou, en dan denk ik dat het goed is als college om daar wat toe te zeggen.
4: Dat voorbeeld van die rechtszekerheid van vergunningen, ja, dat libbert wel, die zwaar libbert wel in de agrarische sector.
7: Ja, zeker, en dat begrijpen wij ook. En of het nou de agrarische sector of een andere sector is, ik denk dat deze rechtszekerheid van heel veel mensen heel volle budget. En wij staan daar als college en als provincie heel helder in dat wij daar alles aan doen.
4: Ja, je mag nou het standpunt innemen. Bezit dat nou ik dat die vergunningen definitief net inletselen worden zullen?
7: Nee, want dat kunnen wij net zeggen. Binnen de mogelijkheden die wij hadden daarvoor. Dus wij vinden dat wij binnen van Betinkst dat wij het heel goed kunnen onderbouwen. En dat doggen mijnwerkers, uw juristen, die binnen daarmee bezig. Dus wij moeten dat heel degelijk onderbouwen. Maar we hadden vertrouwen in dat we dat kunnen onderbouwen. Uiteindelijk is het een juridische procedure. Dus dan weten wij dat binnen de mogelijkheden die wij hadden, wij daar al zo'n doggen.
0: Ja, de provincie kende ik maar sta volle onderhandel. Deputaire Matthijs de Vries, Marseille. Onno, tot besluit, hoe gaat het verhaal nou verder?
4: Ja, een provincie die kent dus wel een standpunt die nemen, maar een provincie kent geen wettenmaatje. Nee. Maar dat kent een minister wel, en de Tweede Kamer kent dat ik. En landbouwminister Jamie van Essen, die had juster in de Tweede Kamer verklaren dat er maar kwatten een spoedwet in Tjengersil. En die spoedwet moet het talieren dat bedroeven mijn rechtsgeldige vergunning die net zomaar kwietraadjes zullen. Dat is dan, ja,
6: een eerste stap die het Liedermot daar het vothelien van een deal van de grote spanning in de agrarische sector.
0: Ja, de bloedstelling gaat naar Onno Valkena, dank u wel.

0: Chaperoneers en Good Luck Baby.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: Onderwijs. Een enorme opluchting in Balk, want het eigen warmteproject kan toch terugkeren. En dat is best wel verrassend, want het liep er op een gegeven moment op dat het eigenlijk al jaren op een non-rinnen zou. Ik praat erom met Goffe Venema van het eigen warmtebalkproject. Ja, meneer Venema, dit is goed nieuws, want het is eigenlijk liander dat het verzwaardig heeft dat het ook toch weer terugkeren kan, hè?
2: Ja, Mietje. Ja, inderdaad, we hebben geweldig nieuws gekregen van Liander. Want het is kost onzeker of en wanneer wij onze elektriciteitsontsluiting krijgen kon. En ja, zonder elektriciteitsontsluiting kan je niks beginnen. Nee. Maar we hebben ook van Liander te heren gekregen dat wij die elektriciteitsontsluiting, ja, dat hij dus nou volledig thuiswaard worden kent. Dus wij kennen nou echt weer concreet terug. En dat is ja, fantastisch nice.
0: Ja, maar waarom kent het nou niet een wol?
2: Nou, ja, er binnen wat dingen verhoren in regeljouwing. En dat heet dan het maatschappelijke prioriteringskader. Wij trooien als gemeente, of als warmtenet, prioriteit krijgen kennen. Mm-hmm. Ja, en uiteindelijk dat die andere onderzoeken, hè, naar wat er wel en net echt mogelijkheid is in het in gebieden. En ja, die combinatie het nou mogelijk maken dat toch u zo onvraag wel dat kent worden.
0: Ja, ja. Dus, maar heeft het nou maar de techniek te maken, maar de centrage of maar het draagvlak in balk?
2: Nou, uiteindelijk het takken van dit van de elektriciteitsontsluiting net. Maar wij moeten natuurlijk het vervolg voor ons project. Ja, dan gaat het erom dat wij en we kennen ook verder echt concreet met ons ontwerp. Dus maar de onbesteding, we kennen een hele grote subsidie vregen we nou om. Daar hebben we fors mee onderslag. Ja, en uiteindelijk ging het dat dan nou van hoeveel mensen kan ik mooi van.
0: Ja, want daar valt het hele verhaal eigenlijk maar, denk ik, hè?
2: Ja, uiteindelijk wel. Ja. Ja, uiteindelijk zou je toch 20-80% van de mensen die zal mooi wel moeten.
0: Ja, want je zei ze, er is een soort mensen in balk die belangstelling hebben voor een ondersteuning. Er is een soort vertrouwen. Maar is er voldoende vertrouwen?
2: Nou ja, wij zijn eigenlijk wel heel blij met vertrouwen tot nota. Dat is, wij kennen geen concrete prijzen. Jan wil onze ambities. Hè, dat mensen net jullie uit binnen als magas en laus nog wat goed taper. Mm-hmm. Nou, daar is toch rond 60% van de mensen het van ons zijn. Van nou ja, ik maar dat nog net alles bekend is, spreken we ze interesse uit. Daar ben wij eigenlijk al heel wies mooi. En wij hebben ik een heel concreet bij dikke 100 woningen ben wij ik al eens zo'n huurlijns geënt om een gesprek uit te lezen. En dan in gesprek te gaan, in partij te gaan met de meesten. En in die strutten hebben we 80% belangstelling op. Dus dan show je ik dat zo'n huurgesprekken. Weet je concreet, montage, signaletten kennen, dit betut het voor je. Ja, dat echt vol, ik werd vertrouwen wekt en interesse opsmiet.
0: Ja, je verwacht je een tak om hier, en dan begin 28, elke keer een persoonlijk en concrete ombudwaan te kennen. En dan zul dus ik pas duidelijk wijzen, eigen warmtebalk echt trokken kennen.
2: Ja, dat klopt. Je moet stap voor stap. Wij moeten nou eerst de onbesteding in en de subsidie krijgen. Want dan kan ik een ontwerpmaatje met echt concreet uitblikt wat dan de prijzen voor de inwoners worden. En zodra we die hebben, dan gaan we bij iedereen huis aan huis langs in gesprek. Wat betekent dat? Wat is de waarde? Best de vragen, zodat we die beantwoordje kennen. Ja, en dan moet blikken dat wij begin 28. Ja, in ieder geval 20% minimaal getekende contracten opbellen.
0: Ja. Er waren toch heel wat stappen zet worden, maar deze troopraak hier in elk geval. Het gaat om de realisatie van het warmtenetbalk. Goffe Venema, dank u wel voor je verhaal en succes ermee.
2: Ja, hartstikke bedankt.
0: Oké. Ja, dat is die Springfield nog even. Dadelijk het nijs van dit moment. Dit is Son of a Preacher Man. En dat beeld mooi verschijnen.

0: De vakantie is voorbij, het wordt al wat grieze boeken. En daar gaan er in de vol. En er begint nice maken, zeg nog.
1: Ja, Elze Wieke werd de leukste verhaal uit Friesland in de Nijsmakkers podcast. Hij is elke tongetje op Spotify en elke vreed op televisie.
0: Nijsmakkers, het allerbeste excuus om die even deltie aan.
2: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone. Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
1: Nee, Attens. Met ds.nl. Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingcard Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.

0: doe.
1: Lever in vuurwerken.nl.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: 92.2 FM.
4: Het is nog jouw vieren, het Friske Nijs in het kwart. Het is bij je bracht door Jacob Stelwagen. Jacob, goeiemiddag.
5: Een goeiemiddag. Trekkers en omkeerde Nederlandse vlaggen. Boeren kwamen juist vanuit vier Friske plakken naar het provincie Hoes om de tabaksmerk in Ljouwers. De vierde actie is in de stikstofplan van het kabinet. Om 2 uur hinnen ben de demonstranten er al zet. Het protest vroeg zonder ongeregeldheden. Deputaire Matthijs de Vries kreeg het fysiek om 4 vergunnings voor veehouders in te lokken. Hij joeg gewoon hier net om meiwerkje te wonen. De gemeente Ljouwert had een hoes om de Oosterkade in Ljouwert sletten voor een periode van 1 jaar. De politie die onderzoekt naar een persoon die ervan vertocht werd dat er een net wenske vreemdeling in Nederland was, maar vond bij het onderzoek in het hoes een handelshoeveelheid amfetamine en henneptoppen. Het hoes is daarom verleden week voor 1 jaar sletten. Het pand van Creative Technology, het eerdere Faber Audiovisuals in Sint-Anna, wordt in Katten vult toch een oorbedrijf, Zijlstra Beroepskleding. Dat bedrijf zit nu nog in Frenscher. De opdracht van de KN had ik tussen geweest. De komende tijd wordt het pand onpast en in de ochtend voor de verhuizing. Op 1 januari 2022 is Zijlstra echt los in het nieuwe gebouw. En Sportclub Cambuur hoopt Joert nog 2 nieuwe spelers binnen te hebben. Dat liet de club weten. Technische manager Lars Lamboy had nog onttolvoeren van de jong, want het is het deadline day. Uitgeende transfers worden er net meer verwachten in het Kooistadion.
4: Dankjewel, Jacob, het Friske Nijs. Dat zie ik uitlezen trouwens op de site en de app van Omroep Friesland in het Friesk, Nederlands en hoeveel talen wie ik alweer? Stickers?
5: Zien,
4: leuk hè? Ja, een heel soort woorden taal.
5: Dat duidelijk te gaan tellen.
4: Ja, doordat we de Jerom Jelbe Sijs, hoeveel talen, ja. Dat dan krijg ik weer.
5: Ja.
4: Dadelijk het waarbeeld van een man die het UOTX in de televisie debuut maakt. Eerst het zo.
6: Deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
7: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
8: Bouw of metaalproject?
9: Staaldigitaal.
8: Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
10: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Veerda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op veerda.nl/techniek.
11: Staal zagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
12: Onderwijs. My Erik Enema.
4: Morgen is de première van het Ippelospel van The Pine. Daar hingen ze nog net jaren een Ippelospel. Het is een heel bijzonder stuk. Het speelt het eigenlijk in de Tweede Wereldoorlog. Het speelt het in The Pine zelf. Kijk even, boeten het dorp. Van Kroemels en Brea hier dat stuk. Morgen is de première, jong de generale. Ik praat dadelijk met de regisseur en ik de vrouw die het stuk schreeuwen heeft. Maar eerst verzaal ze waar bedoeld. Jasse Blewaier, een hele goede midje. Best noffelijk waar je het eigenlijk, hè?
13: Jazeker. Het wie met 20 tot 22 graden wie prima. Dat is eigenlijk voor september helemaal net verkeerd. Nou, en we hier natuurlijk de verwachting van een enkele bui. De Rutte-vraag is, binnen die ik val? Nou, als ik even naar mijn waarnemersnetwerk zo, dan kan we stellen dat er net volle vallen is. Akram 21 en hele graad, maar 20 mm, dat is de moeite net. Isbrechtum, 21,2 geen buien. Kwaaijem, 20,8 geen buien. Riskepjeln en Bakkeveen, die in 20,6 en 20,8 is maximum temperatuur. Van oud van morgen, 8 uur voor de 1,8 mm. Ik heb even stiekem boeten de provincie gezien in Grijnsland. Daar ben wel een paar pittige buien. Ik mijn tong erover trokken, dus ze winnen wat dichtbij. En ik sluit net u dat ik in Friesland, net dat ik dat allemaal weet, maar dat er echt nou hier en daar wel een pittige bui overtrokken is. Maar fijn, het was uiteindelijk qua temperatuur prima. Er stond een matig en vrij krachtige zuidwestenwind. En ja, eigenlijk is het zo dat het vanmiddag of jong even, nou, de zinnen er misschien nog wel even bij. Dan bloedt het even droog en dan is het wachtje op een steuring die komt vanuit het westen dichterbij. En dat jouwt letter in de jon. En vannacht uit en trog wat rein. Bij temperaturen van zo'n 15 graden. En vooral op het water staat erbij een krachtige zuidwestenwind.
4: Oké, een soort wetter, jongen, vannacht? Of valt het daar?
13: Liek het net een heel groot waterbeletten win.
4: Oké. Wel meer wetter mooi ook, hè?
13: Monier, dan zitten we nog maar die steuring.
4: Ja?
13: Dan hebben we bewolking. Nou en dan wat rein of een bui. Het goede nieuws is dat in de rent van de maandtijd verloopt. We trokken er in de midden volle met droge periode binnen. Kennen een enkele bui vallen. Het is wel een matige, ontkrachtige zuidwestenwind. En de temperatuur lijkt weer zo om de 12 graden. En het lijkt er eigenlijk wel op dat de montagne meest droog is. En dan is het, we wachten op een nieuwe steuring. Want in de nacht van tongetje vreed, dan loekt de wind aan. Dat merken we dan als eerste.
4: Mm-hmm. En dan krijgen we graag een wetter.
13: Ja, dan hebben we dus de vreed, hebben we rijwetter uit en trog. Maar een stevige wind, op het water kent mogelijk wordt dat een hudde. Misschien wel stwarmige wind worden, dat met wouwwachtje in de bewijzen. Dat is nog even, maar het komt een stevige wind, maar rijwetter. In de midden krijgen we een steuring met buien. Ik mijn winstje kan pittige buien bijwezen. En nadat die steuring voorbij is, zakken de temperatuur wat. En dan krijgen we wat meer een iep- en waar type.
4: Ja,
13: en hebben de temperatuur zo'n 13 graden.
4: Oké. En heel veel mensen hebben verlet van mooi waar in het weekend. Was het al een voorzichtige verslissing te doen?
13: Ja, we beginnen er al voor.
4: Ja?
13: Ja. Sneun, dan zitten we aan de achterkant van dat kelfront. En van die steuring van vreed dus. Dan krijgen we zinnen, stapelwolken. Er kan nog steeds een bui vallen. En er stiert een frisse wind, matig ontvrij krijftig op het water, misschien wel krijftig, uit west, noordwest. En dat jouwt op het moment dat de zinnen schijnt, is het hartstikke vreugdelijk. En dat er een bui valt, dat moeten we dat even accepteren. Want, snijn, dan lijkt het dat een hege drukgebied wat meer invloed krijgt. Dat komt op Duitsland te lezen. De wind draait van west naar west naar zuid, zuid-eerst. Maar onvier van wat zachtere lucht, oerlaan en met behulp van de zinnen. Kan de temperatuur snij weer oprennen. Nou, ik hoor het voorlopig op een 22 graden.
4: Oh. Dat is net verkeerd.
13: Dat binnen toch eigenlijk wel voor leuke fruitzicht.
4: Ja, bedankt ervoor. Simpel en dankjewel.
13: Ja, graag gedaan.

Mooi maarten in de kroeg, wakker in peteen, maar het is krekken in de hok. Ik versteen net volle meer. En als ze die al wat vreemd je, hark je ze fucking

maar wat sletten, ik ga niet, sure. Ik ga niet, yet, en ik ga het vergeten. Word ouder als je wordt, word dichter bij de deur. En je lever je maar in, mooi zicht, gehoor en leer. Soms heb ik wat net, sure. Soms heb ik wat net, yet, soms heb ik wat vergeten.

begrijpen. Ouderdom is rijkdom, al wordt het minder mooi het leven. Geniet je meer van liedsen in, en dat is een groot gerief. Alles is nou bonus,

Ik ga niet yet, of ik had vergeten. Je had in mijn mening er net zo volle taart. En overleed net meer zo'n soort op een jarien had. Ik ging net in discussie, ik vind het vaak wel goed. Ik

of ik had vergeten. De allergrootste bekken, die hadden hele vrouw. Maar zonder al die razes, werd ik echt wel oud. En de allergrootste gekken, voor een schoon als jong talent. Door het jong mijn tijd beluid, hoe had het gereden. Als ik als jonkje wat vergeet, waard me van alles aan. Dan moest ik scherper wijzen, zo waard me dan uitlaan. Maar nu als oude man, vindt men het niet meer zo slim. Een soort begrip en onheid, is wat ik vaak verneem.

0: Pieter Wilkes en Keen, achter mijn koor. Niet jongen, niet yet, forgetten. En dit weer zelfs Band and Break van hetzelfde Keen. Onderwijs.
1: My Erik Enema.
0: Van Kroemels en Breij, de titel van het Iepelhofspul dat in de Pine opviert wordt. Het is voor het eerst dat het dorp zijn Iepelhofspul organiseert. En daarvoor is regisseur en schrijver Karen Izinga in hier. En die is nu aan de telefoon. Een goeie met je.
2: Goedemiddag.
0: Ja, jongen de generale, morgen de première. Hoe is het met de zenuwen?
2: Nou, er zijn wel wat zenuwen. We zijn een grote groep, 30, 40 man. Dus dat is spannend voor ons allemaal.
0: Dat kan ik me goed voorstellen. Zit alles er lekker in? Heeft dat gevoel?
2: Ja, de spelers zijn helemaal klaar ervoor. Het is een stuk wat veel emoties heeft. En de ene keer zitten we daar wat beter in dan de andere keer. Maar we hebben al een paar doorlopen gehad. En die ging ook supergoed. Okay. En wat publiek erbij. En die waren heel enthousiast.
0: Ja, nou, Jonne, geven we de puntjes op de i. En dan came morgen echt los voor de première. Hey, het speelt in de Tweede Wereldoorlog. Bij een lange tafel in die op loft ontvangt een oudere vrouw bijzondere gasten uit haar verliezen. Dat is wat ik lees op de site. En dat is de essentie van het verhaal?
2: Dat klopt. We hebben een oudere dame in de 90. En die heeft allemaal gasten aan haar tafel. En die gasten die zijn uit haar verleden, uit de Tweede Wereldoorlog. En die gasten hebben allemaal ook hun eigen verhaal. Zo zit er een Duitse soldaat aan tafel. Een Engelse piloot. Een dokter, dominee. Een boer en zijn huishoudster. En die hebben allemaal verhalen. En die lopen allemaal door elkaar. En nou, via hun duiken we het verleden in, zeg maar.
0: Het speelt hem al weer oud op die pleerts, de overwinning in de Pine. Dat via een plak dit onderdoeken ziet. En dat het verzet ik zie het ook, hè?
2: Klopt. En dat komt ook in de voorstelling voor. En die boer die daar woonde, dat was Reiner de Vries. Had zijn huishoudster Aaf. En die zitten ook aan die tafel. En die gaan ook vertellen. Niet alleen vertellen, maar we zien ook echt die beelden. Van op een gegeven moment is er een overval. En wordt de boerderij in de brand gestoken. Dus dat hebben we ook visueel. Brengen we dat,
0: Hoe doe je dat? Want je zegt dat je in de brand.
2: Hoe ga je dat doen? we hebben hele goede technici van Blomfish. En die gaan daar met mooi licht en beeld en vuur, gaan die projecteren op die boerderij. Waardoor die, ik mag het niet zeggen. Nee. Het is een beetje verklappen. Ja. Maar dat wordt een verdrietig beeld. Maar het is wel een beeld wat.
0: Indrukwekkend is. Ja, kun je me voorstellen, ja. Nou ja, alle kaarten zijn al verkocht, ook voor de voorstelling.
2: Klopt.
0: Ja. Nou is het geluk, begreep ik, dat er komt een registratie, een videoregistratie van de voorstelling.
2: Klopt. Ja, dus dat wordt geloof ik vanavond wat opgenomen, maar ook bij de première. En want er zijn veel, er is natuurlijk heel veel familie hier in de omgeving, maar ook van de vorige generaties. Of mensen die in het buitenland wonen. Dus ze gaan een registratie maken voor ook de nabestaanden en mensen die dingen hebben meegemaakt.
0: Want er is nog Nighting, er is nog nageslacht van die familie die Vries ziet er op de overwinning, op die pleers in de Pine wennen. En het ook in Canada of in Amerika, die kennen het natuurlijk net zo makkelijk in. Ik verharden, het is een videoregistratie maken?
2: Klopt. Ik geloof wel dat ze komen zelfs.
0: Oké.
2: Dus daar heb ik iets van gehoord dat ze komen, maar dat ze ook als herinnering graag een registratie zouden willen.
0: Vanzelf.
2: Dus dat, en zo zullen er velen zijn. Dus vandaar.
0: Karen Izinga is de vrouw die ik nog maar praten, die de regisseur is en ik is krulster van het stik. En dat werken ze dan, maar amateurs.
2: Klopt.
0: Is dat leuk?
2: Ja, dat is geweldig. En kijk, in Friesland heb je niet. Ja, je hebt triater, professionele spelers. En verder is het natuurlijk. Ja, Friesland zit vol met amateur theater, eigenlijk in heel Friesland. Dus er zijn natuurlijk heel veel Iepelhoften. Dus er is eigenlijk best wel heel veel te doen als regisseur. Daarnaast geef ik ook heel veel les. En theaterles en nog heel veel met improviseren. En met amateurs. Die hebben nog niet alle ingestudeerde trucjes, zou ik maar zeggen. Dus dan kan je op een andere manier weer hele mooie dingen gebeuren er. Ook wel met heel echtheid, zeg maar.
0: Naturel spel.
2: Een naturel spel, ja.
0: Dat is leuk inderdaad.
2: En, ja, en dat is, daar zit ik eigenlijk heel erg op, omdat ik dat gewoon heel mooi vind.
0: Tussen Van Kroemels en Breerders, Joen is de generale repetitie. Dan willen we de laatste zaken nog even wat ons sliepen en dan morgen de première. Hoeveel voorstellingen spelen jullie daarin, Pijn?
2: We spelen 4 voorstellingen. En nou ja, we hadden zoveel nou, mensen die wilden komen, dus de tribune is wat vergroot. Uiteindelijk, dus er kunnen zo'n dik 400 man per avond in.
0: Oké.
2: Dus
0: dan maar hopen.
2: En nog de generalen.
0: Ja, vanzelf. Dan maar hopen. Een beetje mooi waar.
2: Ja, dat ja, is wel. Klopt. Ja.
0: Beetje een gok natuurlijk in september.
2: Van het weekend wordt het mooi.
0: Ja.
2: Maar morgen en vrijdag. Beetje regen, geloof ik.
0: Nou ja, goed.
2: Ja.
0: Een paraplu maaien of een poncho maaien.
2: Ja,
0: een poncho,
2: daarom,
0: denk
2: daarom.
0: Ik. Ja. Nou, hartstikke leuk. Ik ben benieuwd hoe het gaat. Hoe het gaat. En ja. Wordt het een traditie in de pijn of is dat net?
2: Dat weet ik net. Ik denk dat ze eerst hem bijkomen, Matten. Want het is een heel gebeuren.
0: Ja,
2: dus ik denk net dat ze liet zeggen, ja, volgend jaar weer.
0: Nee, het is
2: maar wist net.
0: Hele onderneming, maar nou, als het een succes is, dan smaken dat altijd dan meer.
2: Ja, zeker. Ja.
0: Karin Itzinga, van het Ieplospel, dus in de Pijn, Hion, de generale Monnepremière. En heel veel succes en bedankt voor het verhaal.
2: Dankjewel.
0: Oké, ontzettend.
2: Okay, hoi.
0: Dat is level 42. Dadelijk vertel ik wat meer over de programma's die Jong bij Orfison op televisie de zijn wijzen. Onder andere dus het tv-debuut van uw waarman, Sibylle Weyer. Het is familie opnomen. Nou, Sjen worst hoe dat wordt is, maar zien we in de televisie. Is je level 42 en Children Say.

0: Level 42 Years en Children Say hier in Oenderwijs.
1: Omroep Friesland.
2: Televisietip.
0: Ja, dadelijk op vier woorden. Het Frieskenijs in Friesland joert. Het waar dus maar sibbele waaier voor het eerst te zien. Tenminste, voor mensen die ze nog nooit zo'n hebben. Zeg ze maar eventjes. En daarna is het tijd voor heer. Oedijs, het Jan Kamstra, een drokke kantoorbaan. Maar jongens, maar mooi waar, dan verorert hij in Jan de IJskoman. Al tingelend fietst hij maar zijn nostalgische ijskokaren terugliaut. Ja, en Jan werd er net riek van. Het biedt hem op de aardigheid van het IJs verkeerpje.
3: Ik vind het echt heel leuk om van die kwarte praatjes met mensen. Ik ken net een oeren lullen oerding. Want dat ken ik net. Maar zij eventjes wat oude hoeren met mensen die voorbij komen. Lessen zei mijn buurvrouw een oude knar op een ijskokar. Nou ja, dan ga je daar even een liedje pateroer en dan weer verder.
0: En we zorgen in Haarlem bij Chris Lab, die zelfs de mooiste gitaren bouwt. Die zelfs internationaal verkocht worden. Dan zal je te zien dus in Heerbeus op televisie. Ik ken nog geen plaat van die Vivien. Dat is de Kick. Dat is Cupido. Dadelijk vierde maar onderwijs. Doe erbij.

0: Omroep Friesland.
1: Twa FM.
0: Alles wat er spielet.
2: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kampereninachterhoek.nl.
3: Vandaag is de laatste dag van de Theater Tiendaagse. Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet en ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Dit is je allerlaatste kans. Theatertiendaagse.nl.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
6: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
5: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
6: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
9: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt zijn vandaag opnieuw wapens gevonden. Om wat voor wapens het gaat en hoeveel het er zijn, zegt de politie er niet bij. Ook zijn er opnieuw voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Of onder de verdachten ook de bewoners van het huis zijn waar de schietpartij was, wil de politie niet zeggen. In Spanje neemt de druk op de regering toe in de nasleep van de migrantencrisis in Ceuta. In de Spaanse exclave, die een maand geleden vanuit Marokko werd bestormd, zitten nog steeds duizenden migranten. Inwoners van Ceuta maken zich zorgen over deze uitzichtloze situatie. En uit solidariteit met hen zijn er vanavond in meerdere Spaanse steden manifestaties. Maar er is ook toenemende kritiek op de regering Sanchez, omdat die te lax zou zijn. Sanchez noemt de oproep voor de manifestatie, die deels uit de koker van de oppositie komt, politiek gemotiveerd. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken wil dat er kentekenplaten komen op elektrische steps. Die moeten helpen drugsgeweld tegen te gaan. Want de steps worden regelmatig gezien bij schietpartijen tussen drugsbendes in Brussel. En nu is op bewakingsbeelden niet te zien van wie die zijn. Golfer Tiger Woods mag 5 jaar niet autorijden en moet een boete van $1000 betalen. In maart was hij betrokken bij een auto-ongeluk. Niemand raakte gewond, maar de politie verdacht hem van rijden onder invloed. Woods heeft een schikking getroffen, waardoor hij niet de gevangenis in hoeft.

0: Friesland Radio en online. Brengt die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krek en wij moesten omdenken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Show of vesters op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
1: Meesken, als jouw keel worden, weet ik een goed adres voor jou. Frans Kopal Haarwerken onder Noorderhaven in Grijns. Alle stijlen van man en vrouw en alles is op voor hier.
2: Een cursus Friesk van de AVOEK is er ek voor jou. Leer het Fries schreeuwen, verstaan en praten. Meer info en opjaar via cursus.avoek.nl. AVOEK, alhaast 100 jaar een vertrouwd Friesk adres.
1: Nou echt bij Frans Kopal. Secret Hair. Een hieraanvalling van man en vrouw en je mensgedeelte shirt. Meer info vind je op de website van Frans Kopal.
3: Doe goeie! Wat dus dood de eerste tongetje van september?
4: Net zo volle. Wat dan?
3: Poh, dan kennen wij, smons en jongens, naar de optocht van Sint Nick.
5: Onderwijs.
6: Mai Erik

0: u er net van horen, maar ik net naar Spiegel net draaien. Johnny Hates Jazz, juist. En het prachtige Shattered Dreams.
1: Van Fjouwer ons wijs.
0: Ons wijs.

0: Mij Erik Ellema.
1: Het is nu 8:05 uur. Vier van wolken bij de twaalf van onderwijs. Van is er waar, ziet waar september. Dit is daar dat boeren uit verschillende delen van Friesland Joert in actie kwamen. In Ljouwert zien het landbouwbeleid.
2: Vreeg je om de provincie, maar ik om de gemeente, om hen daarvoor in te spannen dat er een verhoring komt van wat er nou op plan op tafel ligt.
1: Dat zei hier van de actieleerder Sita van Kijpema. Het is daar dat het warmtenet in Balk verder kent met tarieringen. En daarmee is een belangrijke onzekerheid hoe de aansluiting op het elektriciteitsnet waarnom.
3: Ook van Leander te heren kregen dat wij die elektriciteitsontsluiting, ja, dat die dus nou volledig thuisland worden kent.
1: En het is eruit dat de pijn voor het eerst een Iepen Lofspul het. Jun is de generale repetitie, morgen de première. En dat ding natuurlijk de nederige zenuwen, Maai.
4: We zijn wel wat zenuwen. We zijn een groot groep, 30, 40 man. Dus dat is spannend voor ons allemaal.
1: En dan zei de regisseur, en ik schreeuwste trouwens van de stik, Karin Isinga, hoe dat Iepen Lofspul in de pijn. Dat is waar ze hebben nog ons huis horen met dit programma. Met muziek, Nijs en Achtergrond, dadelijk onder oren. Het is een echte money pit. Zeg even nemen. Een bodemloze put qua kosten om onderhoud. Dan heb ik door de Bonifatiuskerken in Ljouwert. Dadelijk meer daarover. Maar eerst waren het wat. Sibbele Waaier, een goeie middje.
5: Een hele goeie middje. Van de middje hebben we nog een afwisseling van perioden met zinnen, maar ik steer bewolken. Op de meeste plakken bloot het droog, al is een hele lokale bui nog mogelijk. De temperatuur ligt om de 20, 21 graden heen. De wind is matig, ontvrij krachtig uit het zuidwesten. In de jon, toenemende bewolking volgen terug wat rein. In de nacht zakken de temperaturen minimaal 15 graden. Morgen beginnen we met wolken en nou en dan wat rein of een bui. In de middje is het vaker droog. Daarbij rent de temperatuur op naar 21, 22 graden. De wind is weer matig, ontkrachtig uit het westen. In de jongsoren neemt de wind tijdelijk wat af en daarbij is er nog altijd kans op een enkele bui. Meer hoe het waar, hoor je jaloer.
1: Ja, het is misschien wel een van de duurste gebouwen van Friesland qua onderhoud, de Bonifatiuskerk in Ljouwert. Onderhoud van toer en skip van de kerken kost het dik een heel miljoen en dat is nog net alles. Het bestuur van de Bonifatius wil ik de bronskilderen Ruten restaureren litten en dat kost het miljoenen. Voor het opknappen van de toer en het skip heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed nou 2,5 ton beschik besteld, de helft dus van de totaalkosten. En daar is voorzitter Titus Hoogslag wakker wies mij.
6: Ja, daar ben ik heel blij mee. We hadden de mogelijkheid om en de tour en het schip de komende jaren heel land te restaureren. En ik moet wel bij zeggen, we krijgen 12 ton van de RCE, van de Rijksdienst. Maar dan hadden we dus zelfs om €260 €260 op het kleed brengen. Dus dat zit wel dat je al je koersen als je moet benaderen, Matten. Maar het uitgangspunt is heel mooi.
1: Ja, dat is een mooi begin. De orenhelte mag dus nog komen. Heb je er wat vertrouwen in dat die altijd komt?
6: Nou, ik zag hier dat gemeente en provincie is positief bij alle projecten. En we hopen dus dat van die kant misschien nog wat iets dieper komt. En we hebben er nog een soort voensen. Wij gaan ook voensen van de restauratie van het dak. Ja, het dak dat vindt nou plak. We hadden de zuidkant clear. En de noordkant niemand nog dingen werden. Dus dit nou in de stijgers. Dus we hadden vertrouwen in. En ja, we hadden nog wel eens het idee om mijn crowdfunding, de layout van de Minskip, te vegen een bijdrage te leveren.
1: Ja, nou ja, dat zou dan een bedrag opleveren kennen. De Bonifatius Tjerk had natuurlijk wakker in de Nijswest. Dat ging om de bestemming, de tjerkelijke bestemming, zit ik dan maar even zeggen. Ik denk dat heel veel mensen het paard een beetje bewust binnen. Hoe is het daar nou eigenlijk, Mai?
6: Nou, ik sta hier positief dat wij toch maar de parochie een gebruiksovereenkomst moeten hebben. En dat betekent dat zij toch dit hier en dat hier elke moana nog een dienst hebben in de kerken. En mogelijk wil dat nog uitbreiden, maar nog qua hier. Dus de eerste vier hier bloot de parochie verbonden met de kerken. En nou ja, als die kerken er zo mooi bij komt te staan, dan hopen we dus dat de parochie dat inzocht. En heeft misschien nog wat meer activiteiten ontplooit in de kerk. En verder zie je wij nog wat alternatieve bestemmingen te zien. Meer concerten, meer torenbeklimmingen, meer exposities. En misschien ook orenwiezen van kerken.
1: Ja.
6: Ja.
0: Je bent eigenlijk wel positief over, in elk geval de overzienbare toekomst van de Bonaventure Cerke.
6: Ja, en we binnen een kwartier mijn provincie en gemeente over de restauratie van de glas- en loodramen. Dat is weer een heel nieuw project. En dat zo roep bij. Nou ja, iets 12 miljoen kost om al die glasloten te restaureren. Maar dat is een project van de lange termijn. Maar daar ben ik met waan om te zeggen dat daar misschien toch landelijk een soort kanje subsidie voor te verrekenen is. Maar dus je bent wakker aan de gang, maar
0: het
6: checken.
0: Het is wel een onbierig duur project, hè?
6: Ja, dus ja, Kuipers, die architect, die had altijd heel ingewikkelde checken maken. En dat kostte een soort deel om die te restaureren. Ja. Dus maar aan de andere kant krijgen we een heel soort psychers die geweldig enthousiast zijn over het gebouw. En toch om sneuren en Nijwieken sneuren is eigenlijk de mogelijkheid van een torenbeklimming. Om ik in een boppertje en dan kun je naar boven op de heerste toer van. Van Friesland.
0: Ja. Tenminste, de heerste tjerkentoer van Friesland.
6: De heerste tjerkentoer, ja. Ja.
0: Ja, die is lekker wat heger nog. Ja. Het is zo'n slag. Dank u wel voor het verhaal. En succes, met de tjerken.
6: Ja, dank je wel, Erik. Ja.

0: Cameron Whitcomb. Juist, en het nummer heette Kingdom of Fear. Onderwijs. Garage Modern, dat is een restaurant in die oude. Ze maken dit hier kans op een Entree Award. De horecazaak van het Cylon is nomineerd in de categorie Best New Restaurant Bar. Dat is in het Engels natuurlijk. In totaal binnen trouwens 44 genomineerd, over halve categorieën verdeeld. Het restaurant is de enigste nominatie in Friesland. Nou, dat is al een reden om ze even te bellen om de eigenaar van de Garage Modern, Florian Misalia. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: En gefeliciteerd met deze nominatie.
1: Ja, hartstikke bedankt.
0: Dat was een totale verrassing, denk ik, hè?
1: Dit is iets wat je alleen maar mag hopen, inderdaad. Je kan je alleen van dromen op het moment dat je de zaak opent.
0: Ja, want hij is nog niet zo lang open, hè?
1: Een jaar en een maand. We hebben het vorige maand groots gevierd, dus...
0: Ja.
1: Nee, niet lang.
0: Dan ben je inderdaad al meteen een zaak die in de prijzen dreigt te vallen. Hey, vertel even wat over die Entree Award. Wat is dat voor een prijs?
1: Nou ja, voor de sector horeca is dat een award. Ze bekijken het dan landelijk. Je hebt verdeeld in grote steden, middelsteden en kleine steden. Nou, valt Leeuwarden onder de middelstad. Mm-hmm. En daarin beoordelen ze eigenlijk de nieuwe zaken die erbij zijn gekomen. Ook een deel ondernemers en een deel hotels. En wij vallen dan in de middelste categorie horeca, restaurant en bar.
0: Ja. Nou zijn jullie nog niet zo heel erg lang open. Je zegt het, een jaar en een maand. Garage Modern, de naam doet het al een beetje vermoeden. Maar er zat vroeger een garage in het pand waar jullie je restaurant hebben.
1: Dat klopt inderdaad.
0: En dat zie je terug, hè?
1: Ja, het is een hele mooie karakteristieke oude garage. Er zit er nog in de gevel. En binnen hebben we de details van de garage bewaard. Dus de vloer zit er nog in van vroeger. Ik heb me laten vertellen dat we nog een kelder hebben waar vroeger banden bewaard werden.
0: Oh, die heb je nog niet gevonden?
1: Ja, nou, wij bewaren de bier ook heel mooi.
0: Oké. En de banden zijn er al weg waarschijnlijk.
1: Ja, de banden zijn weg.
0: Ja. Hey, ik ben wel eens bij jullie binnen geweest. Ik kon geen tafeltje krijgen, want het is, jullie lopen eigenlijk best goed, hè?
1: Ja. Ja, we worden mooi ontvangen in de stad. Eigenlijk sinds dag 1 hebben we een goede drukte te pakken.
0: Ja, en jullie zijn een Italiaans restaurant. Je bent zelf ook deels Italiaans, geloof ik, hè?
1: Ja, klopt. Ik ben zelf kwart Italiaans. En we serveren een moderne Italiaanse kaart.
0: Ja.
1: Dus een kleine twist op de klassiekers.
0: Oké, wat is het verschil tussen een Italiaans, een traditionele pizzeria, zeg maar even, en jullie als Garage Modern?
1: We hebben de Napolitaanse wijze van pizza bakken. We hebben geluk, we hebben een Italiaanse pizzabakker die heel hoog heeft gescoord op de Europese ranglijsten. En die beheerst het heel goed. Napolitaanse pizza's hebben iets langere rusttijd, de deeg, waardoor de korst wat mooi boller wordt, het deeg wat luchtiger. En dat is eigenlijk wel een moderne wijze in ieder geval de rest van Europa, buiten Italië, om daar was het natuurlijk al. Maar ja, Daar is het een moderne wijze van pizza bakken.
0: Ik begin trek te krijgen, hoe moet ik zeggen. Maar ik moet nog even door tot 6 uur. Er is natuurlijk ontzettend veel horeca. Zeker ook in Leeuwarden. Je kunt eigenlijk overal wel een hapje eten of een drankje nemen. Hoe hou je je hoofd boven water eigenlijk met zoveel concurrentie?
1: Dat was ook wel een gedachte bij ons van tevoren. We wilden niet een aanvulling zijn op de horeca in de stad, maar echt een toevoeging zijn. Dus iets wat er nog niet was. Daarmee proberen we eigenlijk een complete concept neer te zetten. Dus niet alleen eten en drinken. Want natuurlijk, de kwaliteit van eten en drinken is heel belangrijk voor het concept. Mm-hmm. Maar naast eten en drinken doen we ook leuke activiteiten. Zoals elke dinsdag hebben we een pubquiz. Met de drag queen Jesse Jezebel. Voor veel mensen in Friesland wel bekend.
0: Zeker.
1: Dan hebben we nog één keer in de maand, de laatste zondag van de maand, doen we een boozy brunch. Dus dat is een bottomless brunch met Aperol Spritz en entertainment. En we proberen op donderdagavond hebben we leuke cocktailacties. Dus eromheen, we proberen echt om het eten heen, proberen we ook echt een uniek concept neer te zetten.
0: Ja, een beetje een beurs creëren, want jullie zijn eigenlijk postmodern, hè? Dat geloof ik, moet je dan zeggen.
1: Ja.
0: Ja. Ik weet ook niet wat het is, maar postmodern. Maar wat is dat? Kun je dat uitleggen?
1: Postmodern?
0: Ja.
1: Nee, misschien kan je me toch beter uitleggen.
0: Nou, ik heb geen idee. Maar nou ja, het heeft misschien een beetje te maken met de toch wat industriële uitstraling. Die je misschien niet direct bij een Italiaans restaurant, zeker niet bij een pizzeria, verwacht. Dus jullie willen wat dat betreft wel een moderne uitstraling
1: laten zien. Ja.
0: Nou, dat lijkt dus ook te werken. Jullie zijn genomineerd voor die Entree Award in de categorie Best New Restaurant Bar. 30 november, dan is de uitreiking. Wat verwacht je er zelf van?
1: Ja, wat we willen is vooral is winnen. Maar alleen genomineerd zijn is al een fantastisch iets natuurlijk. Ja. Het enige wat we kunnen doen is zo doorgaan zoals we doen. Hard bouwen aan dit mooie restaurant. En elke dag weer het beste neerzetten.
0: Ik wens jullie daar veel succes mee. Florian Missalia van Garage Modern. We gaan 30 november eventjes afwachten.
1: Helemaal goed.
0: Ja, oké, okay. Tot kijken. Hoi, hoi.
1: Hoi, hoi.
0: Ik heb wel zin om wat ze daarom. Goed. Ben maar nog even terug. We zijn met dit programma er rond ons zou je zoeren voor zelfs. Dadelijk het Nijs van deze versie. Maar eerst Ilse de Lange en Puzzle Me.

0: Ilse de Lange, hier is een puzzle mee. Het is wat Jelvis Aars en dadelijk een oorzaak van het nijs van die situatie. Maar zelfs de boerenacties die Joort in Ljout houden waren en die het eigenlijk zonder al te veel problemen verroen binnen. Ik vind het dadelijk in onderwijs ik nog om te denken van de verhuizing van Silstra beroepsleer. Die Frensje die ging naar een pand in Sint-Anne. En het samen een pand, het pand dat Faber Audiovisuals insiert. En het zal voor heel veel mensen een opluchting wijzen dat dat Rutte-gebouw daar toch een nieuwe bestemming kregen heeft. En dadelijk verzels ik het onderwerp werd wel een slotstuk bij betocht weer mooi. Jij zit al hier op de radio.
1: Vandaag is de laatste dag van de Theater Tiendaagse. Boek nu de Feel Good Powerful Musical en Juliet en ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Dit is je allerlaatste kans. Theatertiendaagse.nl.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
4: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Dit is Omroep Friesland.
8: Baanjoegedug.2FM.
0: Het is wat Jelvis Aars. We zijn Michel, wat het nijs van deze waarzie uit Friesland. Wie? Jacob Stelwagen, een hele goeie middag.
9: Een goeie middag. Boeren uit meerdere hoeken van Friesland vierden nieuw actie. Maarten Trekkers zetten ze koers naar het provinciehuis in Ljout, dat om al woorden een demonstratie van start gier. Meerdere boerenorganisaties binnen bij het protest belutsen. Vooral geen om de actie rieden de boeren Maarten Trekkers een route terug de provincie. Verslaghouwer Dennis Terpstra stierde in Alteterp en spruts daarmee een boer door een van de redenen waarom ze nieuw actie vierden.
10: Eén trip is voor ons eigenlijk geen optie, want je zit natuurlijk met je vaste last. Je hebt grond onder je boerderij, je hebt voor de rest je hebt je prijsgebouwen, je vaste kosten, onderhoudskosten. Nou, dat gaat gewoon door, voerkosten. Dus dat is voor ons echt geen mogelijkheid inkrimpen.
9: Eigen warmtebal ken werd vooruit. Liander had bevestigd dat de warmtecentrale ontsletten wilde kennen op het elektriciteitsnet. Daarmee is een van de grootste onwissigheden voor het warmtenetbalk oplost. De ambitie is om balk in 2030 iedgas vrij te krijgen. Dit is de projectleider Goffe Venema.
11: We hebben geweldig nieuws gekregen van Liander, want het is oft onzeker of en wanneer wij onze elektriciteitsontsluiting krijgen kon en ja, zonder elektriciteitsontsluiting kan je niks beginnen. We hebben ook van Liander te heren gekregen dat wij die elektriciteitsontsluiting, ja, dat die dus nou volledig thuiswaard worden kan. Dus wij kennen nou echt weer concreet terug en dat is fantastisch nieuws.
9: Op Schiermonnikoog bezoekt natuurmonumenten de verspreiding van invasieve plantensoorten Sintegeen. Eén daarvan is de Amerikaanse vogelkers, die de oordeplanten in de dun woekeren. Om vat te komen dat deze soorten de oerhang krijgen, worden ze forthellen. Een tietslinde put, dat een gutpad van het dier onwelke wordt, vertelt boswachter Mark Lemmers.
12: Nou, het is vooral veel werk. Op zich hoeft het niet per se heel erg moeilijk te zijn. Als je ze kunt steken, dan trek je ze zo uit de grond. Alleen ja, de grotere exemplaren, die moet je eigenlijk zagen. En dat is veel werk, want dat moet je eigenlijk blijven doen om ze zo een beetje uit te putten.
9: Werknemers van textielwaskerijen lezen van Jorto het Werkdel voor een betere cao. De man van onderhandelen binnen FNV en de werkjaars er net uitkom. Ook bij de Guttewaskerij Rentex in Bolzert werd staakt. En die werk is soort voor zorginstellingen en ziekenhuizen, maar die hoegen haar geen zorgen te meiden, vertelt Ago Di Giacomo Russo. Hij is bestuurder van FNV Industrie.
13: Wij als vakbond vinden het natuurlijk heel belangrijk dat als wij staken, dat dat veilig gebeurt en dat andere mensen daar zeker in de zorg niet de dupe van worden of gevaar doorlopen. Daarom hebben we met de werkgeversvereniging vooraf ook veiligheidsafspraken gemaakt om te voorkomen dat dat gebeurt.
9: Het wetterschip zal mij meer dan 40 groeneigenaars om tafel vanwege de onlust van een dikke rioolbuis tussen Sint-Anne en Frenscher. In totaal gaat het om een perslering van meer dan 14 kilometer lang. Projectleider Erwin Bos leidt uit waarom die lering er komt een mat.
14: De zuivering in Sint-Anna die loost op een wat kwetsbaarder water. Dus daarmee haal je dat lozingspunt weg. Je brengt de zuivering, het rioolwater breng je naar Vraneker. Daar wordt een nieuwe zuivering gebouwd die volledig voldoet aan de nieuwe normen en de toekomstige normen waar we rekening mee houden. En daarmee kan je ook efficiënter het water schoonmaken.
9: Het hele project roest op zo'n 84 miljoen euro en zal naar verwachting in 2030 clear wezen. Meer nijs op omroepfriesland.nl en in de Omroep app. In het Fisk, in het Nederlands. En dat moest toch nog heel graag weer zien orentaal. Dan worst ik nog witte natuurlijk.
15: Neem ze al Erik maar even.
9: Oké, Engels, Duits, Frans, Spaans, Pools, Roemeens, Marokkaans, Turks, Italiaans en Oekraïens.
15: Tje? Nou, ik vind het mooi dat we dat gingen maar even suggereren. Hé, hey, Jacob, dankjewel. Ik succes en voltuus. En ontmoen.
9: Ontmoen.
15: Hartstikke goed.
16: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Veerda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op veerda.nl/techniek.
17: Deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
18: Werkcentrum Friesloan is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
19: Hoe kom ik je waai?
18: Of in die tij wekker had.
20: Hoe kom ik aan het werk?
18: Vragen die toe in toekomst keren.
21: Waar kan ik van uw werk leren?
18: Vragen die praktisch binnen.
22: Hoe vind ik personeel?
18: En vragen des alle dagen mij omrinst.
23: Hoe blauw ik zo in mijn werk?
18: Wat die vraag ik is? Werkcentrum Friesloan werkt het vadij.
24: Onderwijs.
25: Mij Erik Enema.
15: Zit er nou nog in Frenscher, Sielstra, Beropsklinger, maar Fruzie begint daar meer naar een nij onderkomen in Sint-Anne. Werd vroeger Faber Audiovisuals initieerd. Hoe die Fruzie hebben het aanstens hier in onderwijs. Maar eerst het waarbericht van Sibbele Waaier. Sibbele, hoe zocht het er nou eigenlijk uit?
26: Met 20 tot 22 graden biedt prima. Dat is eigenlijk voor september helemaal net verkeerd. Nou, en we hebben natuurlijk de verwachting van een enkele bui. De Rutte-vraag is, binnen die ik val? Nou, als ik even naar mijn waarnemersnetwerk zoek, dan kan we stellen dat er net volle vallen is. Akram 21 in hele graad, maar 20 millimeter, dat is de moeite net. Isbrechtum 21,2 geen buien. Kwajem 20,8 geen buien. Riskepjeln en Bakkeveen, die in 20,6 en 20,8 is maximum temperatuur. Van oud van morgen 8 uur voelde er 1,8 millimeter. Ik heb even stiekem boeten de provincie gezien in Grijnsland. Daar ben vol een paar pittige buien. Ik mijn tong erover trokken, dus ze winnen wat dichtbij. En ik sluit net u dat ik in Friesland, net dat ik dat allemaal weet, maar dat er echt nou hier en daar wel een pittige bui overtrokken is. Maar fijn, het weer uiteindelijk qua temperatuur prima. Er stond een matig want vrij krachtige zuidwestenwind. En eigenlijk is het zo dat het vanmiddag of jong even, nou, de zinnen er misschien nog wel even bij. Dan bloedt het even droog en dan is het wachtje op een steuring. Die komt vanuit het westen dichterbij. En dat jouwt letter in de jon. En vannacht uit en trog wat rein. Bij temperaturen van zo'n 15 graden. En vooral op het water die erbij een krachtige zuidwestenwind.
0: Oké, een soort wetter, jongen, vannacht? Of valt het daar?
26: Liek het net een heel groot waterbeletten win.
0: Oké. Wel meer wetter mooi ook, hè?
26: Morgen hier, dan zitten we nog met die steuring.
0: Ja?
26: Dan hebben we bewolking. Nou en dan wat rein of een bui. Het goede nieuws is dat in de rent van de maandtijd verloopt. We trokken er in de midden volle meer droge periode binnen. Kan nog een enkele bui vallen. Het is wel een matige, ontkrachtige zuidwestenwind. En de temperatuur lijkt weer om de 12 graden. En het lijkt er eigenlijk wel op dat het morgen meest droog is. En dan is het, we wachten op een nieuwe steuring. Want in de nacht van tongetje vreet, dan loekt de wind aan. Dat merken we dan als eerste.
1: Het slotstuk van onderwijs.
0: Ja, maar het is slotstuk toch even een plaat hebben die bij Goud de Marge net. De onleiding is het feit dat, het is net in, tussen maart en augustus, is dan 86 ton van de Nederlandse varie goud de waai hellen. En waar is waai? Nou ja, in de Verenigde Staten, in Canada. De Lyot in Guttekloosen en ze het naar Londen daar gebracht. Dat heeft de Nederlandse Bank goed bekendmaken. Het is ongeveer een kwart van de totaal van 313 ton goud die de Nederlandse Bank in Amerika en Canada opslaan lezen hier. En waarom hebben ze dat dan hier? Nou, dan zei de Nederlandse Bank dat goud is verplicht om beter te zijn voorbereid op ernstige crisis. Beter voorbereid, wat voor crisis bedoelen ze dan? En waarom is Londen dan veiliger? Nou ja, dat is nevens de Nederlandse Bank een belangrijk handelscentrum van fysiek goud. Want het gebruikt dat goud eigenlijk als financiële reserve. En dat kan dan daarbij sneller verkocht worden als er een crisissituatie ontstaat. En in New York en in Canada, in Ottawa, waar het laai is het goud op zo'n moment, nevens de Nederlandse Bank, minder direct inzetbaar. Nou, ik hoop dat ze er verstand van hebben en dat ze het goede ding dingen hebben. Want het is natuurlijk een beetje van die en van mij, want het is huis goud, zie ik nog maar even zeggen. Nou, Kleer, ik neem aan dat ze er goed naar gedacht hebben, maar denk je hem nou eens even naar hoe een plaat die er met de maatje hebben kennen. Een plaat hoe goud. Ik zei ze bij dat was het net al te makkelijk, maar zie je Gold van Spandau Ballet? Ja, die overneemt je. Maar dan ben ik graag horen versjes die goud in de tekst of in de titel hebben. Ik ben heel benieuwd, Westel, maar komst. Een versje ook goud en Gold van Spandau Ballet. Shit, ik nou bij deze oude. Maar dan ben ik graag horen suggesties die je binnenbrengen, Kerst. Via 06 20 Fjouwen, Jochen, of broek de app van Omroep Friesland. En de leukste, die draaien we online van Dissel Onderwijs.

0: zal zomaar kennen.
1: Ja, mooi. Jan de Vries, ja, dat het zou zomaar kennen.
2: Onderwijs.
3: Mai Erik Enema.
1: Voor het volgende onderwerp bleef we eigenlijk op het beeld. Want Silstra, beroepsklien, nog in Frens, zit verhuizen stak meer naar een nieuw pand in Sint Anne. Het bedrijf kreeg juist de kaai van de nieuwe locatie. Het bedrijfspand van Faber Audiovisuals. De komende maand werd het pand eerst verbouwd. De verhuizing is nodig omdat Silstra de aanronderen behoorlijk groeit is. En op de juridische locatie, in Frens dus, meer romte nodig heeft. Dat is net Fineken en ook eerst naar Sint Anne. En het werd een heerlijk klus daar in Sint Anne. Zo vertelt manager Theo Boerema.
4: En zeker een grote verhuizing. Alle goederen die hier liggen en alle medewerkers die moeten wij verhuizen. Dat is best een grote operatie.
5: Om hoeveel spul gaat dat hier?
4: Nou, je ligt denk ik voor 3,5 miljoen euro aan voorraad ongeveer. Nou ja, dat zijn misschien wel 100 vrachtwagens aan kleding wat hier ligt. Dat is enorm veel.
5: Hoe lang heb je hier zitten, Frensje?
4: In Franeker zitten we al 26 jaar. Zo dus het bedrijf ook. Hè. Joop is dat 26 jaar terug begonnen vanuit een box. Nou, en dit pand waar we nu in zitten, dat is 18, 19 jaar oud.
5: Wat het is om te verhuizen?
4: Ja, wij groeien enorm uit ons jasje. We hebben 4 jaar terug hierachter nog een pand gekocht. En dachten we, nou, daar kunnen we ook wel 10 jaar mee toe. Maar in 4 jaar werd het ook al te klein. Dus voornamelijk magazijnruimte en plek voor de kantoormedewerkers. Nou, dat is veel te klein geworden.
5: Als we dan heel oppervlakte, hoe volle game erop vooruit?
4: Factor 4 ongeveer. We zitten hier op 3000 vierkante meter totaal vloeroppervlakte en we gaan naar 12. Dus dat is een enorme groei.
5: Dat is net de grut?
4: Nee, voor ons niet. We hebben behoorlijke ambities om toch nog flink door te groeien de komende 10 jaar.
5: Sint-Anne-parochie, is dat een beetje een gunstige locatie voor je?
4: Voor ons maakt de locatie niet direct uit, hè, want we leveren door heel Nederland heen. En de meeste versturen wij toch via de post. We zitten wel al zoveel jaar in Franeker, dus de lokale ondernemers die hebben wel even geïnformeerd van jongens dat we gaan verhuizen. Maar voor de rest gaat toch 95% versturen wij toch.
5: En voor jouw werknemers?
4: Nou, 60, 65 man die zijn wel enthousiast. We moeten voor 4, 5 medewerkers moeten we even een passende oplossing vinden. Die nu altijd op een fiets komen. En bij winterdag 12 kilometer fietsen is wat lastig.
5: De tapon die jou hier hebben, weg in die, wat gaat er maar gebeuren?
4: Die 2 panden die wij hier hebben, die worden verkocht. Samen met de grond die hiernaast ook nog vrij is.
5: En ik ben er al gegadigen voor?
4: Er zijn genoeg gegaren voor beide panden en de grond die we naast hebben.
5: Waar is jou het meeste naar uit om straks in Sint-Anne-Broek te zitten?
4: Nou, een fijne werkplek voor iedereen. Dat is echt, hè, want nu is het wel een beetje passen en meten. Vooral op kantoor zitten heel veel medewerkers op een te kleine ruimte in principe. En dat je alles gewoon modern en strak en bij de tijd hebt.
5: Wat was jouw eerste reactie toen je daar kwam in Sint-Anne-parochie?
4: Ik kende dat pand al, dus ik was toen al enthousiast. Maar als je dan door het hele pand loopt, hoe mooi en netjes het is, dan word ik wel heel erg blij van.
5: Ja, is het een groot verschil, Majer?
4: Ja, je gaat weer naar een modern pand anno 2026 qua inrichting en klimaatregeling en alles klopt daar ook.
1: Ja, zei Theo Boerema dus van Silstra Beroepsklien en Donnergie Frensjes in Sint-Anne. Bijdrage eerst van de collega Keke Leenstra. En denk daar nog even naar een plaat, maar goudste maatje net, hè, voor het slotstuk. Jij eerst even naar Ed Sheeran.
6: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Ed Sheeran.
1: Dadelijk het verske dat past bij het verhaal van de slotstuk hoe goud. Maar jou nog, Sarah Spider nog even een stukje Stuart Heat. Een prachtige nummer, Material Lover.

0: van de Spiral. Prachtig feske. Maar we hadden nog even wat zaken waar hier in onderwijs natuurlijk. Hè.
1: Het slotstuk van onderwijs.
0: Want ik heb een vraag om een plaat te bedenken bij het verhaal dat Nederland een groot deel van zijn goudreserve uit Amerika en Canada waaien. Het een oerpleerst het naar Londen. Dat is in het Gusse geheim gebeurd natuurlijk. Want ja, hier is je al de boeven on fire die daar achterom willen. Het is een maand in augustus gebeurd dat goud oerpleerst is. En daar zit wel een plaat in, dacht ik. En dat dacht niet hem gelukkig. Ik heb heel soort suggesties binnenkrijgen. Heute Elverdink, die start de Tremolos. Silence is golden. Het is inderdaad knap stilhouden. Dat is wie. IJsbrand zei The Stranglers, Golden Brown. Pieter Kalsbeek komt met New Gold Dream, de titelsong van de beste plaat die de Simple Minds uitbracht hebben, zei Pieter. Was mooi als slotplaat. Johan die gaat dan voor The Golden Ring van Romy. En dat tot Linda trouwens, ik. Monika West had ik een vestje dat Golden Ring heet. Gouden Ring zal dat dan wel wezen. Wat kregen we nog meer binnen? Wiebe Veenstra die zei van als het over goud gaat, draai dan iets van Golden Earring. Ja, daar zit wel wat in natuurlijk. Michael die had de suggestie Gold van Imagine Dragons je binnenbracht. John die komt ik maar hier, de Stranglers en Golden Brown. En Joop Liedema die zei van goeie omroep is je hem zo'n Gold All Over The Ground van Brad Paisley al draaien. Dat werd een originele suggestie. Henk die komt ik maar de Tremolo's, Silence is Golden. En even Shen, wat kregen we nog meer binnen? Nou ja, Gary Laborders geeft ik voor de Tremolo's. Hij komt wel heel vaak binnen trouwens. Kees Jongema die zei het After the Gold Rush van Neil Young. Dat is wel een mooie ding om te draaien. Shen, dat kreeg vanaf meer binnen. Teun Woudwijk die zei het Fleetwood Mac, Gold Dust Woman. Dat is ik nog niet dat je hem draaien kan. En Douwe Akkerman die komt op de valreep nog binnen. Maar je ziet suggestie en die zei van droeg dan de Dire Straits maar. Love Over Gold. Digitaan kan je even zelfs. Maar dan wist het. De camerieën draaien. En dat is je woord.
1: Het slotstuk van onderwijs.
0: En ik maak steeds, het is een suggestie. Je weet hoe vaak je hier binnenkomen is. Op mijn oproep om een plaats My Goud te bedenken en je binnen te brengen. Even zien waar we dit noemer ik al hebben draaid hebben. Het is Ida die de suggestie docht. Het is Gerrit Krikke die de suggestie docht. En dan weer er nog meer die zijn van doch dit noemen we nog maar gewoon. Nou, dat doffe dus inderdaad. En Johannes die zei het ik. Nou ja, we kennen draaien en we doggen dat toch ik. Het jochtje saai is een zondag, dit nummer. En eerst dan een beetje Dave Bowie. Golden Years. Dit is Onderwijs. Ik ben er morgen weer.

0: Friesland.
1: 92.2 FM.
0: Alles wat er spielt.
2: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
3: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
2: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB, en gaan.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
8: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. In Kiev zijn de Oekraïnse Binnenlandse Veiligheidsdienst en de Militaire Inlichtingendienst slaags geraakt met elkaar. Dat gebeurde tijdens een huiszoeking bij een kolonel die verdacht wordt van het plannen van een aanslag op een Russische oppositiepoliticus in Oekraïne. Bij het vuurgevecht vielen enkele licht gewonden. President Zelensky heeft de beide diensten ter verantwoording geroepen. Volgens minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken toont het drone-incident in Leipzig aan dat Rusland steeds meer onder druk staat en daarom terugslaat met gevaarlijke hybride acties. Volgens hem moet de eenheid bewaard blijven, moet de druk worden opgevoerd en Oekraïne gesteund. En moet de EU ervoor zorgen dat Rusland naar de onderhandelingstafel komt. De politie doet vanaf vanmiddag opnieuw onderzoek op een grasveld bij Overasselt naar mogelijk bewijsmateriaal voor de schietpartij. De forensische opsporing onderzoekt onder meer een greppel en bossage terwijl een politiedrone boven het gebied vliegt. Het is nog niet bekend of er iets is gevonden. Bij de schietpartij kwam een 51-jarige man om het leven. Duitse autoriteiten hebben 2 verdachten geïdentificeerd die mogelijk betrokken waren bij een mislukte aanslag met een drone op het vliegveld van Leipzig. De drone met explosieven werd vorige maand gevonden bij een Oekraïns transportvliegtuig. Duitsland houdt Rusland verantwoordelijk, Moskou ontkent betrokkenheid. De 2 verdachten, een man met een Lets paspoort en een man uit Belarus met een Russisch paspoort, zouden zich inmiddels buiten Europa bevinden. Het weer dan, bewolkt en enkele buien in het zuiden, blijft het vrijwel droog. Vannacht neemt de wind toe, met name aan de westkust. Daar staat dan een krachtige zuidwestenwind. Morgen blijft het wisselvallig met vooral in de ochtend buien. Later meer zon en temperaturen van 18 tot 23 graden. En tot zover het nieuws.
9: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra het zou zeggen:
10: Para Link & Co, Guillaume Cinico.
11: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.

0: jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. Daar start je mee.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. In Kiev zijn de Oekraïnse Binnenlandse Veiligheidsdienst en de Militaire Inlichtingendienst slaags geraakt met elkaar. Dat gebeurde tijdens een huiszoeking bij een kolonel die verdacht wordt van het plannen van een aanslag op een Russische oppositiepoliticus in Oekraïne. Bij het vuurgevecht vielen enkele licht gewonden. President Zelensky heeft de beide diensten ter verantwoording geroepen. Volgens minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken toont het drone-incident in Leipzig aan dat Rusland steeds meer onder druk staat en daarom terugslaat met gevaarlijke hybride acties. Volgens hem moet de eenheid bewaard blijven, moet de druk worden opgevoerd en Oekraïne gesteund en moet de EU ervoor zorgen dat Rusland naar de onderhandelingstafel komt. De politie doet vanaf vanmiddag opnieuw onderzoek op een grasveld bij Overasselt naar mogelijk bewijsmateriaal voor de schietpartij. De forensische opsporing onderzoekt onder meer een greppel en bossage terwijl een politiedrone boven het gebied vliegt. Het is nog niet bekend of er iets is gevonden. Bij de schietpartij kwam een 51-jarige man om het leven. Duitse autoriteiten hebben twee verdachten geïdentificeerd die mogelijk betrokken waren bij een mislukte aanslag met een drone op het vliegveld van Leipzig. De drone met explosieven werd vorige maand gevonden bij een Oekraïns transportvliegtuig. Duitsland houdt Rusland verantwoordelijk, Moskou ontkent betrokkenheid. De twee verdachten, een man met een Lets paspoort en een man uit Belarus met een Russisch paspoort, zouden zich inmiddels buiten Europa bevinden. Het weer dan, bewolkt en enkele buien in het zuiden, blijft het vrijwel droog. Vannacht neemt de wind toe, met name aan de westkust. Daar staat dan een krachtige zuidwestenwind. Morgen blijft het wisselvallig met vooral in de ochtend buien. Later meer zon en temperaturen van 18 tot 23 graden. En tot zover het nieuws.
4: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
5: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
2: Balki breekt de week. Met Rajesh, Sebastiaan en Rianne.

0: Ja, een hele goede avond, luisteraars. Welkom bij Bouwke Breekt de Week op deze mooie woensdagavond. Woensdag 2 september 2026. En natuurlijk aflevering 245. Een hele goede avond, Rianne.
1: Goedenavond.
0: Je staat eigenlijk op een hele andere plek.
1: Dit is heel onwennig.
0: Ja, hè?
1: Ja, ik ben van het zitten. En dan sta je hier.
0: Ja, je krijgt
1: straks... Aan het hoofd van de tafel ook gewoon.
0: Ja, maar je krijgt wel een stoeltje, hoor.
1: Oh. Nou.
0: Dus dat scheelt. En een hele goede avond, Menno.
2: Hallo.
0: Dat was het.
2: Ja, wat moet ik anders zeggen?
0: Goedenavond. Ja, hele goede avond. Dan zou je zeggen, wij missen een paar mensen. Ja, Sebastian is ziek thuis. Van harte beterschap, Sebastian. En natuurlijk Alco. Ja, die doet opleiding bij de brandweer. Dus die kon er ook niet zijn. Maar waarschijnlijk uur of 9 komt hij toch altijd weer even langs.
1: Oh, gezellig.
0: Ja. Nou, dat is Alco. Wat hebben we de komende uren eigenlijk?
1: Nou, sowieso de quote van de week.
0: Ja.
1: Denk je, ik sta nu op Sebastiaan zijn plek. Dus ik
0: daarom. Ik kijk je ook zo recht in je ogen aan.
1: Ja, ik zie het.
0: Dus,
1: niet echt op ooghoogte, maar...
0: Nee, ja, ik kan ook gaan zitten, maar dan zie je mij niet.
1: Nee, dat is waar.
0: Oké. Okay. Nee, we hebben de quote van de week. En we gaan straks eens muziek draaien. Tweede uur hebben we natuurlijk een top 5 van Menno.
2: Ja, uiteraard.
0: We hebben iets verschoven.
2: Ja, het zou vorige week gebeurd zijn, maar dan maar nu, toch? Beter te laat dan niet.
0: Ja, hij lag toch al onder de grond, daarom. Dus dat maakt niet uit. Nee. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we eerst naar een andere nummer. En dat heb jij uitgekozen.
2: Wuthering Heights, Kate Bush.

0: Ja, Kate Bush. En met...
1: Wuthering Heights.
0: Hey, hoe kom je erbij? Ja.
1: Nou, ik zat gewoon even te kijken en ik dacht van... dit klinkt toch leuk. Alweer, om even te horen.
0: Weet je wat ook leuk klinkt?
2: Balkie breekt de week.
3: Omroep zeelt.
0: Visite. Visite. Oh, wat heerlijk allemaal op deze mooie... Ja, woensdagavond.
1: Zeker.
0: Ja.
1: Een hele mooie jingle ook.
0: Ja, zeker weten. Wat nieuws bij Balkie breekt de week. We hebben visite natuurlijk. En dat allemaal... Rian... Vertel. Ga los.
4: Ga los. Ja, nou, we hebben de Jam Hunt voor volwassenen immers gehad.
0: Ja.
4: En daar was iemand zo enthousiast. Die vond hem gewoon met hint nummer 3, als ik het goed heb.
0: Oh.
4: En de winnares zit hier dus nu.
0: En dames en heren, wie is dat eigenlijk?
4: En wie ben je?
5: Hi, ik ben Jasmijn.
0: En natuurlijk, Jasmijn, welkom. Want jij hebt... De Jam Hunt 18 plus gewonnen.
5: Ja.
0: Oh, ze gloeit er helemaal. Echt heerlijk dat. En wie ben je? Wat doe je? Ja, dat willen wij natuurlijk allemaal weten, toch, Rian?
4: Ja, ik zou zeggen, schiet los.
5: Nou, hoi, ik ben Jasmijn. Willen jullie ook weten wat ik doe voor werk?
4: Nou, nee. Vertel maar.
0: Nou, dat mag wel, hoor.
5: Ja, mag het?
0: Ja, natuurlijk.
5: Nou ja, ik werk bij de Lidl in Vraneker. Om de hoek.
4: Op de hoek.
5: Op de hoek. Om de hoek.
4: Ja, ik tref jou natuurlijk wel eens, hè?
5: Ja, dan sta ik broodjes te bakken.
4: Ja.
5: Kom je mijn broodjes bakken leeghalen.
4: Leeghalen zelfs? Betrapt. Ja.
5: Ja. Ja. Nou ja, dat ben ik. Twee meisjes, twee kindjes, 35 jaar.
0: Ja. En hoe heten je kinderen?
5: Demi en Maud. En als het goed is, ligt Maud nu in bed.
0: Ja.
5: En staat Demi te douchen.
0: Oké.
5: En die kijkt nu naar mama. Onder de douche.
0: Onder de douche.
5: Onder de douche.
0: Oh, heerlijk. En je bent getrouwd?
5: Ik ben getrouwd met Tom.
0: Okay.
5: Die kijkt nu natuurlijk ook mee.
0: Die kijkt ook mee.
5: Ja, die moet.
0: Die moet zelfs.
5: Ja.
0: Och.
4: Moet van Demi zeker.
5: Ja.
4: Ja.
5: Heeft niks te vertellen in huis.
0: Nee, hè?
5: Sorry.
4: Maar heb jij je prijs al?
5: Nee, die kom ik vrijdag ophalen.
4: Oh.
5: Denk ik.
4: Oh, maar kijk, ik ben heel...
5: Kijk, ze heeft hem mee.
4: Ik neem hem mee. En je hebt de primeur, want ik heb nieuwe tasjes.
5: Ja. Oh, thank you.
4: Alsjeblieft.
0: Nou, dan zijn wij heel erg benieuwd wat het is. Dus ik zou zeggen, pak het uit.
5: Pak hem uit?
0: Ja.
4: Ja, en laat hem zien voor de camera vooral, waar jij net bij wegschoof.
5: Ja.
4: Ja.
5: Ik ben niet zo van de camera.
4: Ja, helaas binnenkaart hier. Ja. Nee, hebben we geen tromgroffel?
0: Nou, ik zat... Hebben wij geen idee. Ik zal even zoeken. Nee, daar kom je nu pas mee.
4: Ja, hallo.
0: Lekker handig ben jij.
4: Dat had je kunnen weten.
0: Ja.
5: Ja, zal ik hem uitpakken?
4: Ja, tuurlijk.
0: Ja, natuurlijk.
4: Laat zien.
5: Hij is mooi, hè?
4: En wat is het, weet je nog?
5: Het is een rozenkwarts vlammetje.
4: Ja, vlammetje?
5: Vlammetje.
4: Oh, het beste vlam.
5: Vlammetje.
4: Ja, die is nu speciaal voor jou.
5: Ja, kom naast mijn bed.
4: Oh, gezellig.
5: Ja.
4: Brandt het vuur in je bed?
5: Nou, dat hoop ik.
4: Maar vertel.
5: Ja, nou, het begon allemaal met een koffiemeeting bij jou. En toen hadden ze het over de Jam Hunt. En Marijke en Monique, die zeiden, je kan wel mee. En Marijke zei, geef me je nummer. Ik maak een groepsapp aan. En dan hebben we het erover. Dus de groepsapp is geboren.
4: Hoe heet die?
5: De Jam Hunt bakfietsmoeders.
4: Ja, dat ik
5: is
4: vind
5: toch
4: zo
5: hilarisch.
0: Maar hoezo bakfietsmoeders?
5: Ja, we fietsen alle drie op een bakfiets.
0: Ja, ik krijg beelden.
5: Ja.
0: Ja.
4: Ik denk dat hij het volgende ritje erin wil zitten.
5: Dat mag, dat mag. Ik haal de tent eraf en dan...
0: Want dan weet ik wat er gaat gebeuren. En dan zeggen ze, maar jij weet, geef me hints.
4: Ja, maar dan geef ik jou de volgende keer geen zicht op waar hij ligt.
0: Nee, maar kijk, dat is wel leuk. Maar het ding is, ik heb daarvoor ook mensen een beetje... Er kwam een jongetje bij mij en die zei van, ja, maar waar ligt het? Ik zei, nou, bij een bepaalde bedrijf die langs de weg... daar ligt die. Dus die dacht dat het eigenlijk bij de sloop lag, waar je auto's de sloop naartoe brengt. Maar... daar lag het helemaal niet.
4: Ja, toen kreeg je allemaal boze moeders natuurlijk.
0: En dan kreeg ik allemaal boze moeders. Ja, wij gaan niet naar jou luisteren. Ik zei, ja, maar ik heb niet gezegd dat het daar ligt. Dus, maar hier heb ik echt helemaal niks mee te maken gehad.
5: Nee. Nee, maar, helemaal niks.
0: En wat gebeurde net?
5: Nou, zaterdagavond kwam dus dat filmpje online. En toen gingen we los op de app.
0: Ja.
5: Maar ja, het regende pijpen stelen. Oh, dus toen zijn we in het upje.
4: Ook al zeggen, daar waren het natte moeders?
5: Ja, nou, nee, het waren geen natte moeders. Want, ja. We zijn in het upje, zijn we door Franeker heen gekrost. En ja, toen dachten we eerst dat we naar jouw oude plekje moesten. En het begon met het liedje van links naar rechts. Dus ik zei, we moeten eerst van links naar rechts. Nou, dat was al hilarisch. En je hebt de filmpjes gezien, die waren echt hilarisch.
4: Ja, dat vind ik altijd leuk. Ik word altijd op de hoogte gehouden tijdens de tocht van de volwassenen.
5: Ja, maar ja, zaterdagavond hadden we dus niks gevonden. We hebben zelfs nog bij de brandweer voorgestaan. Ja, echt waar.
0: Ja?
5: Ja, met het upje.
0: Bij de brandweer?
5: Bij de brandweer, ja.
4: Je dacht, schakel de brandweer in, zwaailichten komen
5: verder. Ja, misschien. Er reed nog politie langs. Ik denk, misschien moeten we de politie maar vragen. Nee. Maar ja, toen zijn we maar gestaakt, want het regende zo hard. Dus ja, zondagavond de volgende hint. Nou, toen waren we natuurlijk helemaal, ja, hyped. Op de bak fietsen. Nou ja, eerst maar naar het spoor. Toen zijn we via het spoor helemaal buitenom Vraneker gefietst. Onder het spoor door. Want ja, zit je op het goede spoor? Oh jongens, onder het spoor, op het spoor, over het spoor. Het was echt hilarisch. Maar weer niks. Toen zijn we het industrieterrein nog opgefietst. En zijn we links afgeslagen.
4: Ja, want jij dacht nog aan het nummer van links naar rechts.
5: Ja, van links naar rechts. En dan weer, want op het einde hoor je weer heel zachtjes links. Dus ik zei, misschien links. Nou ja, en daar liep het dood. Dus ja, op naar de volgende maandagavond. Maar ik was alleen. Dus ik kon niet de deur uit. En ik was zo boos. En ik had een vriendin op de koffie, op de thee nog, maandagavond. En die zei, wat ben jij aan het doen? Ik zei, nou, er is een jamhunt. Nou, die heb ik besmet, denk ik, met het virus. Dus we wachten op de volgende 18+. En ja, ik hoorde het nummer maandagavond met... Oh, wat was het ook alweer? Ik kijk jou even aan. Weet jij het nog?
0: Nee, ik weet het niet meer.
5: Nou, er zat een nummer onder met... nou ja, vertaald bandenspoor. Of, hè, de, ja,
0: oh ja,
5: met
0: ja,
5: band.
0: Ja, ja.
5: Dus ik zei, het heeft iets met bandsporen te maken. We moeten naar een bandencentrum. Ja, ik kom maandagavond niet weg. Dus ik heb dinsdagochtend de kinderen op school gedropt. En die vriendin zei, ik ga mee. We gaan in de auto. Jij zet je bakfiets maar ergens. We gaan in de auto. Dus wij zijn in die auto gestapt. We zijn nog naar het bandencentrum gereden. Ik zei, dit is het niet. Ik zeg, we gaan hier rechtsaf. Ik zeg, we gaan naar Van der Oest.
0: En dan blijf je even hangen. Want, waar gaan wij naartoe?
4: Pitbull, Fireball.
6: Mr. Worldwide to infinity. You know the roof on fire. We gon' boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle and dance. Like the roof on fire. We gon' drink drinks and take shots until we fall out. Like the roof on fire. Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell her, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: baby. I'm a fireball.
1: Ja, en dat op deze mooie avond. Ja, en dan gaan we weer terug naar Jasmijn. Ik maak het gewoon heel erg spannend. En toen, wat gebeurde er toen?
2: We stonden dus voor bij Van der Oest.
1: Ja.
2: En ik zie een kast staan. Ik denk, daar zit hij achtergeplakt. Niet.
3: Dit keer niet, nee.
2: Oh man. Dus ik loop al naar die auto. Ik zeg, ga maar. Ik zeg, ik heb hier geen zin meer in. Ik zeg, ik wil naar huis. Ik zeg, ik wacht wel op de hint vanavond. Dan gaan we eerst sporten. Ik zeg, dan na de sport fietsen we als een gek het industrieterrein op.
1: Ja.
2: Dus Birgit, die rijdt door. En ik zie op een gegeven moment wat wapperen. En ik zeg in die auto, stop! En ze stopt volle ankers midden op de weg.
3: Hij denkt, je rijdt een dier aan.
2: Nou, ja. Dit was echt hilarisch. Als het een filmpje was geweest, dit was echt hilarisch. En ik loop erheen. En nou, ik weet niet wat voor dansjes ik heb gedaan. Maar ik zeg, hij zit er gewoon op. Dus ik heb hem eraf gescheurd. Ik zeg, ik heb hem gewoon echt gevonden. Nou ja, toen had ik hem dus in mijn handen. Ik zei, nou moet je eerst een foto maken. Ik zeg, want ja, moet natuurlijk wel op beeld.
3: Ja, ik vind de foto echt geweldig.
2: Ja, ik was helemaal happy de peppy.
3: Ja, dat zie je wel. Je straalt af.
2: Ja.
3: Nou, en je hebt hem.
2: Ik heb hem.
1: Ja, en de volgende... Ja, buiten... We hadden even met elkaar gesproken. Toen zei je van, wanneer is de volgende?
2: Ja.
1: Nou.
3: Ja.
2: Kom maar op.
3: Ja, nou, we gaan eerst de kinderversie nog doen. En we hebben nu natuurlijk feestweek. Dus deze week wordt het even niks. En dan ga ik volgende week even kijken wanneer ik de kinderversie weer ga inzetten. En zo gaan we een beetje, misschien toch om en om. Ik weet niet. Het was zo succes. Die volwassenen, die zijn wel heel enthousiast allemaal.
2: Ja, dit is echt,
1: maar voor de kinderen is dat ook natuurlijk.
3: Het is voor de kinderen begonnen en dat blijft het ook.
1: En dat blijft het ook. Voor de kinderen is natuurlijk ook een happiness, een happening. Dan is het wel in Vraneke natuurlijk, een van de wijken. En daar hebben we ook heel veel leuke reacties mogen ontvangen.
3: Ja.
1: En natuurlijk, volwassenen, ja, dat gaat wat verder uit. En de volgende, ja, als die eraan komt, nou, dan weet ik wel een plekje.
3: Ja, maar dat mag jij niet weten, want jij ging in die bakfiets.
1: Nee, ik ga niet in de bakfiets.
2: Ja, nee, jij zou bij mij in de bakfiets.
1: Ja, maar moet ik echt bij jou in de bakfiets?
2: Ik zorg dat hij opgevoerd is, mijn bakfiets.
1: Ja.
2: En dan gaan we samen op de bakfiets.
3: Oh, daar wil ik filmpjes van zien.
2: Echt.
1: Nou, en dat mag. Maar voordat wij daar naartoe gaan, en echt waar. Maar dit hoorde je in de eerste hint. Sensation.

0: je mond.
1: Nou, dat is er zeker. We nemen het gewoon mee. Nou, jij kreeg ook wat berichten binnen.
2: Ja, van de andere bakfietsmoeders.
1: Wat schreven ze?
2: Nou, ze gaven aan dat je straks een bakfiets kan kiezen waar je in mag.
1: Och, jeetje.
2: Ja.
1: En dan gaat dus de balkie meedoen aan...
2: Met de bakfietsmoeders?
1: Ja.
2: Ja.
1: Maar ik
2: ben jij dan de bakfietsloeder?
1: Ja. Nou, weet ik niet. Maar ik ga toch even kijken. Menno!
3: Oh, ik?
1: Ja.
3: Wat ik?
1: Ja, jij gaat ook mee.
3: Oh, ik ga ook mee.
2: In de bakfiets.
1: In de bakfiets. Ja.
4: Is plek zat?
2: Er zijn 3 bakfietsen. Dus voor jou 1, voor Regis 1 en ik denk Sebastian.
3: En wanneer speelt dit af?
1: Dit speelt in de komende in oktober.
2: Wanneer heb jij vrije agenda?
1: Ja.
2: Dan pas ik daar even de boel op aan.
1: En niet vergeten, echt waar, je laat me niet stikken.
3: Ik zal het proberen niet te vergeten. Zoals met,
1: proberen, dat anders. Doen we niet aan.
2: Moeder Menno, onthoud even.
1: Ja. Hij gaat mee op zoek naar Jam Hunt 18+ van Jules of Nature.
3: Wanneer dat ook maar mogen wezen.
1: Ja.
2: Ja, op je vrije dagen. Dat ga ik regelen.
4: We komen je halen.
2: Als je moeder nou even je agenda doorstuurt, dan hou ik daar rekening mee. Ja.
1: En dat kan onder het nummer 06. Hartstikke leuk. Maar jij, hoe vind je het?
4: Ja.
1: Om bij de radio te zijn?
4: Ik vond het heel spannend.
1: Ja?
4: Ja.
1: Maar nu niet meer?
4: Nee.
1: Wat zei je net eigenlijk?
4: Ik ga een eigen rubriek bedenken.
1: Ja, nou, je bent altijd welkom. Dan schuif je in de 3e uur.
4: Ja,
1: tussen
4: hoor.
1: 9 en 10 kom je met je eigen rubriek.
4: Ik kreeg al een appje van de bakfietsmoeders.
1: Ja?
4: Dat het een bakfietsmoeder rubriek wordt.
1: Oh, heerlijk. Nou, stuur het in. Dat kan onder bij Balkie Breekt de Week. Apenstaartje omroepzeelt.nl. Natuurlijk bij r.balkeraan@omroepzeelt.nl. Dat kan je ook bij m.hoogveen. @omroepzeelt.nl. Of natuurlijk r.bontekoe@. Ja?
2: Ja, omroepzeelt.nl.
1: Ja, natuurlijk. Ja. Nee, maar goed, heb je ideeën, dat kan je altijd even doorsturen. Dan passen we gewoon onze, hoe heet het dan? Onze format.
2: En weet je waar ik nu nieuwsgierig naar word?
1: Nou, waaraan?
2: Hoeveel bakfietsmoeders luisteren nu mee?
1: Geen idee. Oeh. Nou, weet je, als je dat hebt op Instagram van Balkie Breekt de Week, kan je gewoon even opnoemen. Even een DM'tje sturen. Dat moet ook goed komen, hoeveel bakfietsmoeders. Maar ook vaders kunnen dan meedoen, hè?
4: Ja, bakfietsvaders zijn ook welkom.
2: Het gaat om de bakfiets.
4: Ja.
3: Moet je eigenlijk een polletje plaatsen, zo'n poll van druk op ja of nee?
2: Oh ja, nou, doe even.
3: Oh, dat moet ik doen.
1: Ja, alsjeblieft, dat komt er zo aan. Maar het is tijd voordat wij gaan. Jij moet ook heel snel door.
4: Ja, ik moet weer weg.
1: Ja, Jasmijn, dankjewel dat je er was.
4: Dankjewel dat ik hier mocht zijn.
1: Ja,
2: wij vonden het leuk dat je er was.
1: Ja, wij vonden het hartstikke leuk. Nogmaals gefeliciteerd.
4: Dank je.
1: En ik hoop tot de volgende keer.
4: Ik denk tot vrijdag.
2: Ja, voor bakje koffie.
4: Mm-hmm.
2: Gezellig.
1: Nou, en het is 8:15. We zijn wat later, maar wat komt er nu?
2: De quote.
5: Balkie breekt de week. Quote van de week. Omroep
6: Zeelt. I don't have very much time these days, so I'll make it quick. You know, as we come to the end of this phase of our life, find ourselves... trying to remember the good times and trying to forget the bad times. And we find ourselves thinking about the future. We start to worry, thinking, what am I going to do? Where am I going to be in 10 years? But I say to you, hey, look at me. Please. Don't worry so much. Because in the end, none of us have very long on this earth. Life is fleeting. And if you're ever distressed, Cast your eyes to the summer sky. When the stars are strung across the velvety night. And when a shooting star streaks through the blackness, turning night into day. Make a wish. And think of me. And make your life spectacular. I know I did. I made it, Mom. I'm a grown-up.
0: I don't know how much value I have in this universe, but I do know that I made a few people happier than they would have been without me. And as long as I know that, I'm as rich as I ever need to be.

0: Ja, wat een nummer van Coldplay, A Sky Full of Stars. En natuurlijk, daarvoor hoorde je ook Robin Williams. En ja, wat ik dacht van, goh, Robin Williams heeft altijd mooie uitspraken. En dit is een van, weet je, in het leven kan je best wel moeilijk hebben. En als je best wel moeilijk hebt en je hebt een bepaalde gedachte, bel dan alsjeblieft 113 om hulp te vragen. Je mag er zijn in dit wereld, maar je mag ook hulp vragen. Robbie Williams is gestorven op 11 augustus 2014. En hij pleegde zelfmoord. Maar dat bleek dus naderhand ook nog dat hij nog ziekte van Parkinson had. Weet je ook welke films hij allemaal speelde, Rihanna en Menno?
1: Oeh, heel veel. hoeveel wil je weten?
0: Nou, vertel.
1: Volgens mij Flubber.
0: Dat sowieso.
1: Mrs. Doubtfire.
0: Ja. Een van de mooiste, dat is echt waar. Hij was komisch en ik heb hem wel, denk ik wel, 10-12 keer gezien.
1: Ja, dat is een hele mooie film.
0: Ja, zeker.
1: Peter Pan hebben we ook.
0: Peter Pan?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, nu moet ik even heel hard nadenken. Ik weet dat er veel meer zijn.
0: Ja, weet je ook dat hij speelde in een... hij speelde ook televisieseries natuurlijk. Monk en Mindy.
1: Monk en Mindy, ja.
0: Weet je? Nano. En ja. Hij kwam uit een ander planeet. En dat stukje hoorde je net op het laatste wat hij vertelde. Hij heeft nog meer dingen gespeeld. Bijvoorbeeld Good Morning Vietnam.
1: Moet ik even terug...
0: Good Morning Vietnam? Ja, nee,
1: het
0: niet.
1: Het zegt me wel iets, maar ik kan het even niet terughalen.
0: Menno? Ja, onze je kijkt me aan.
2: Nee, jij wou iets zeggen, dus
0: ik
1: moeilijk woord.
0: Moeilijk woord.
2: Oh, moeilijk woord.
0: Ja, ik zeg het al, moeilijk woord.
2: Ik zou niet weten of ik ooit iets van hem heb gezien.
0: Aladdin?
2: Oh, dat misschien ja.
0: Ja, daar heeft hij de stem van in gesproken, van de geest. Maar, Hoek.
1: Oh ja, tuurlijk.
2: Night at the Museum?
0: Ja, zeker.
2: Dat wist ik ook.
0: Ja, dat
1: ja,
0: wist je.
1: Precies, je leest het niet voor.
2: Nee, zeker niet.
0: Ja, maar nog meer?
2: Jumanji.
0: Ja.
1: Oh, ja.
2: Wat staat hier? Dead Poets?
0: Poets Society. Ja.
2: Ik dacht poets, maar...
0: Nee.
1: Ja, maar poetsen.
0: Ja. Maar weet je dat hij daar zei van, Kun je ook zijn, wat zei hij ook? Hij ging op tafel staan, oh my king, zoiets. Maar hij heeft heel veel films gemaakt. En natuurlijk, toen het bericht kwam, dan was het eigenlijk de wereld ook eigenlijk stil. Net als Dolly Parton, alleen hij was komisch. Hij, bij elke optreden en dat soort dingen, dan had hij een komische gebeuren. En dat vonden gewoon heel veel mensen ook zo mooi aan hem. Hij bleef gewoon zichzelf.
1: Ja, bracht iedereen een lach op zijn gezicht.
0: Weet je wat ook een mooie film is? Echt waar? En de Old Dogs. Nee, die ken je op de streamingdienst, ken je ook terughalen. Het is echt leuk. Dat hebben we gehad. Wat gaan we nog meer doen?
2: Nou, ik denk dat iedereen nu in heaven is, toch?
0: Ja, toch?
2: Ja. Moet ik het ook nog aankondigen?
0: Ja, zeker weten.
2: Get up, heaven.
0: En dat bij Omroep Zilt op deze mooie woensdagavond 2 september 2026, aflevering 245.

0: Ja, je hoort Joshua Peter met Inside Your Mind. En wat gaat de tijd? De eerste uur wel snel. En ik ben helemaal te vergeten om te vertellen. We moeten even zwaaien. En zwaaien naar India natuurlijk. Want Misty en Dr. Melvie Roy, die kijken ook mee. En wij hebben wel een verrassing, want we eindigen met een nummer van Misty natuurlijk. Dat is geschreven door Misty en Idris. Daar gaan we mee eindigen. Maar kennen jullie ook nog het verhaal van Diana? Oh, ja, sorry.
1: Nog even.
0: Ja. Maar Diana, prinses Diana...
1: Daar heb ik het gisteren ook over gehad, hè, in mijn programma.
0: Ja, klopt. Ja. En toen dacht ik op een gegeven moment, Rianne kent dat ook natuurlijk.
2: Ja, tuurlijk ken ik dat.
0: Ja. En toen had ze over sterke vrouwen. En toen dacht ik van, hey, dat ben jij ook. Zal ik je maar laten horen?
2: Ja, doe maar.
3: Because I do things differently. Because I don't go by a rule book. Because I lead from the heart, not the head. I think every strong woman in history has had to walk down a similar path, and I think it's the strength that causes the confusion and the fear. Why is she strong? Where does she get it from? Where is she taking it?

0: Je luisterde naar The Verve met Bittersweet Symphony.
1: Ja, en dat op deze mooie avond. Eerste uur is bijna klaar. We hebben nog een minuutje te gaan. Dan gaan we naar de reclame en het nieuws. En dan zijn we snel weer terug in het tweede uur met de top 5 van...
2: Van mij. Van Menno.
1: Van jou, van Menno.
2: Dan weet ik veel hoeveelste. Even kijken snel.
1: Ja, hoeveelste eigenlijk?
2: Het is de 32e.
1: De 32e. Ja. Ah, geweldig.
2: Gaat snel.
1: Dat gaat echt snel.
2: Al 32 weken hier. Of ja. Nou langer zelfs, maar...
1: Ja.
2: In november, een jaar.
0: Oeh.
1: Ja. En luisteraars, vergeet niet, 28 september is onze eigen Menno jarig.
2: Ja, dat je dat onthouden hebt.
0: Feestje.
1: Feestje, toch?
2: Zeker.
1: Wat gaan we doen?
2: Ja, weet ik niet. Dat mogen jullie verzinnen, toch?
1: Of, okay. Ja, nee, is goed. Gaan we dat doen. Hey, wij gaan eruit en komen straks in het tweede uur met de top 5 van Menno. Ik zou zeggen, tot straks.
3: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan het team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
4: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
5: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Belangenbehartiger Vastgoedbelang waarschuwt dat uitstel van de Box 3-hervorming funest is voor particuliere verhuurders. De huidige belastingdruk op vastgoed, vooral in de sociale en middenhuur, drijft verhuurders uit de markt. Verdere vertraging leidt volgens de belangenbehartiger tot een krimpende huurwoningvoorraad voor woningzoekenden. In Groningen is politieke spanning ontstaan over twee geplande windturbines bij de Eemshaven. De BBB wil eerst opnieuw overleggen met de betrokken bedrijven, maar gedeputeerde Van Dijken ziet daar niets in. De resterende coalitiepartijen steunen Van Dijken. De provincie vreest een hoge schadeclaim als de eerdere afspraken niet worden nagekomen. In Kiev zijn de Oekraïnse Binnenlandse Veiligheidsdienst en de Militaire Inlichtingendienst slaags geraakt met elkaar. Dat gebeurde tijdens een huiszoeking bij een kolonel die verdacht wordt van het plannen van een aanslag op een Russische oppositiepoliticus in Oekraïne. Bij het vuurgevecht vielen enkele licht gewonden. President Zelensky heeft de beide diensten ter verantwoording geroepen. De politie doet vanaf vanmiddag opnieuw onderzoek op een grasveld bij Overasselt naar mogelijk bewijsmateriaal voor de schietpartij. De forensische opsporing onderzoekt onder meer een greppel en bossage terwijl een politiedrone boven het gebied vliegt. Het is nog niet bekend of er iets is gevonden. Bij de schietpartij kwam een 51-jarige man om het leven. Het weer dan, bewolkt en enkele buien in het zuiden, blijft het vrijwel droog. Vannacht neemt de wind toe, met name aan de westkust. Daar staat dan een krachtige zuidwestenwind. Morgen blijft het wisselvallig met vooral in de ochtend buien. Later meer zon en temperaturen van 18 tot 23 graden. En tot zover het nieuws.
6: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra het zou zeggen...
7: Voor Link & Co, Guillaume Cinico.
8: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.

0: Ja, luisteraars. Welkom bij Balkenbreek de Week op aflevering 245. En dat in het tweede uur. Ja, ik denk dat ik het maar moest openen, want iemand anders zou openen.
1: Ja, sorry, de hond wilde niet naar binnen.
0: Ja. Het tweede uur hebben we natuurlijk de top 5 van Menno. Maar voordat wij dat gaan doen natuurlijk, gaan we toch een stukje onze, iedere is toch een beetje bijhalen.
1: We zijn even terug van weg geweest, hè?
0: Ja. En als je Instagram allemaal, dan is hij weer bezig om te revalideren. En hij werkt een beetje, maar hij maakt ook schitterend muziek. En één van de muziek wat ik gewoon het mooiste vind, is natuurlijk het nummer van Misty Idris. En daar gaan we naar luisteren met Say My Name.

0: Ja, Balk is on the radio. En natuurlijk met Rianne, Menno, Alco, Sebastiaan en natuurlijk ik. En we moesten even draaien. En dat vonden we gewoon leuk om dat te doen. Omdat het kan op deze mooie woensdagavond. Ik ben zo benieuwd naar de top 5. Echt waar. Ja, je kan wel eigenlijk... weet je, ik geef het je woord. Natuurlijk, top 5 van Menno.
1: Nou, dan beginnen we maar. Dit is het Michael Jackson top 5.
2: Is dit wel Menno met de top 5? Menno's top 5. Omroep Zeeland.
1: En dan starten we maar gelijk. We beginnen deze keer met een nummer waarvan het eigenlijk al vanaf de eerste seconde duidelijk is waar het over gaat. Een nummer over iets dat vandaag de dag misschien nog wel eens net zo belangrijk is als toen. Een huidskleur zou geen verschil moeten maken. Jackson schreef Black or White samen met Bill Bottrell en wist er in 1991 een enorme wereldhit van te maken. En er is één ding dat veel mensen waarschijnlijk verkeerd herinneren. De gitaarintro is niet van Slash. De gitarist van Guns N' Roses speelde wel op Give In To Me, maar op Black or White horen we hem niet. Toch werd dat jarenlang aan hem toegeschreven. Ook de videoclip zorgde voor enorm veel opschudding. De video geregisseerd door John Landis, dezelfde man achter Thriller, gebruikte een destijds revolutionaire morphing techniek, waarbij gezichten vloeiend in elkaar overvloeien. Onder andere Macaulay Culkin, het kind van de film Home Alone, en nog een jonge Tyra Banks, die ook te zien was in The Fresh Prince of Bel-Air, die zaten er dus in. En muzikaal gezien was het nummer al net zo succesvol. Black or White schoot razendsnel omhoog in Amerikaanse hitlijsten en stond uiteindelijk 7 weken op nummer 1. Dit is Michael Jackson met Black or White in Menno's top 5 op nummer 5.
2: Nummer 5.

0: soms zijn liedjes zo lief dat je eigenlijk niet wil weten waar het over gaat. Zoals bij Ben van natuurlijk Michael Jackson in deze Michael Jackson Top 5. Wat er daar misschien wel het ultieme voorbeeld van is. Het klinkt als een prachtige ode aan een bijzondere vriendschap. En dat is het ook. Alleen is Ben in dit geval geen jongen, maar een... Je weet jullie het? Wat Ben is?
1: Zijn aapje of zo?
0: Een rat. Bijna, komt in de buurt, toch?
1: Ja.
0: Maar het nummer werd geschreven voor de horrorfilm Ben uit 1972. En daarin is de rat geen onschuldig huisdier. Hij is een rat die samen met andere ratten mensen aanvalt. Toch besloten de schrijvers daar niet over te zingen. Don Black, een van de schrijvers, vond dat je beter een lied over vriendschap kon maken dan proberen een rat romantisch te beschrijven. Michael was bij de opname nog maar 14 jaar oud. En daarmee was hij op dat moment de jongste artiest die zowel solo als met een groep, de Jackson 5, een nummer 1 hit had gehad. Er zit trouwens nog een mooi verhaal achter de keuze voor Michael. Het nummer was aanvankelijk aangeboden aan Donny Osmond. Die kon vanwege zijn drukke tourschema niet opnemen. Later konden Donny en Michael daar gelukkig om lachen. Donny had een hit over een puppy met Puppy Love. En Michael had een hit over een rat. Ben dus. Ben werd ook genomineerd voor een Oscar voor Best Original Song. Michael zong het nummer tijdens de Oscarsceremonie van 1973.
2: Nummer 3.
0: En dan zijn we weer aangekomen bij nummer 3. Een nummer dat eigenlijk perfect laat horen hoe vreemd het leven van Michael Jackson soms moest geweest zijn. Overal waar hij kwam stonden duizenden mensen op hem te wachten. Ze kenden zijn muziek, zijn dans, zijn gezicht. Maar wie kende Michael Jackson zelf? Dat gevoel kwam sterk naar voren tijdens zijn verblijf in Moskou. Hij keek naar buiten vanuit zijn hotelkamer en zag de menigte fans. Mensen die voor hem kwamen, hem toejuichen en zijn naam riepen. En toch voelde hij zich op dat moment ontzettend alleen. Die tegenstelling werd het uitgangspunt voor Stranger in Moskou. De koude, grauwe sfeer van het Russische hoofdstad paste daar eigenlijk perfect bij. Geen vrolijke pophit, maar een donker en bijna depressief nummer over eenzaamheid en vervreemding. Het nummer verscheen in 1996 en zou uiteindelijk een van Jackson's laatste singles worden die nog echt internationaal impact had. Er is trouwens nog een opvallend detail. Rond dezelfde periode werkte Jackson samen met producer Brad Baxter aan muziek die uiteindelijk in het computerspel Sonic the Hedgehog 3 terecht had kunnen komen. Jackson was echter niet tevreden over de geluidskwaliteit van de spelcomputer en wilde zijn naam er niet aan verbinden. Sommige muziek uit dat project vertoont opvallende overeenkomsten met Stranger in Moskou. Dit is natuurlijk Michael Jackson op nummer 3 met Stranger in Moskou.

0: En ja, je hoorde hier natuurlijk een grote klassieker. Een nummer dat niet kan ontbreken in Menno's Top 5 over Michael Jackson. Thriller. En een leuk feitje. Vorige week kreeg ik te horen dat ik deze absoluut niet mocht vergeten. Anders zou meneer Balkeran, oftewel Balkie, wat tegen mij doen.
1: Nee, maar weet je, Thriller is één van zijn mooie clips eigenlijk. En ja, dat heb ik vroeger bij dansschool De Roos in Amsterdam. Mocht ik dat, ja, dansen eigenlijk. En dat was gewoon gaaf. Dus dat brengt weer terug in de tijd. Ja, ik vind het een waanzinnige clip ook.
0: Hoe oud was jij in 82?
1: 82.
2: Dan wil je dat ik ga rekenen nu?
1: Ja.
0: Uit welk jaar kom je?
1: Bouwjaar?
0: Ja.
1: Oh, APK-keuring heb ik gehad. Ja. 1975.
0: Dat was je 7.
1: Ja.
0: Ja.
2: Maar wie zijn top 5 is dat?
1: Ja, ik heb het gevraagd.
2: Nee, je hebt het geëist, want anders zou je me wat aandoen.
1: Nee, dat is alleen de nummertriller.
2: Aha.
1: Dus dat. Maar dankjewel.
0: Maar dat hij me wat zou aandoen is natuurlijk een grapje. Maar ja, het zekere voor het onzekere, toch?
1: Ja, ja, maar dit is een van zijn mooiste clips ook. En als je de film van Michael Jackson, de nieuwe, gaat bekijken, dan kun je ook zien van hoe hij ermee is begonnen eigenlijk. De Thriller zit er gewoon in. Dus ja, je moet op gewoon kijken. Streamingdienst staat hij op.
0: Ja, welke, dat weet ik niet. Maar
1: de grote N staat hier erop. En de P, weet je?
0: Ja.
1: Die blauwe.
0: Ja, dat van het ene pakketjes bezorgen.
1: Ja, nou, ja, die.
0: Ja. Maar ja,
1: Amazon.
0: Oh, ja.
1: Nee, doe maar. Nou ja.
0: Maar eigenlijk is het ook bijzonder dat het nummer überhaupt Thriller is gaan heten. Schrijver Rod Temperton begon namelijk met de titel Starlight. Daarna werd het Midnight Man. Maar op een gegeven moment werd hij midden in de nacht wakker met een woord in zijn hoofd. Thriller. En hij zag het naar eigen zeggen meteen voor zich bovenaan de Billboard hitlijst staan. En dat leek geen slechte ingeving. Maar misschien is het nummer zelf inmiddels wel wat minder beroemd dan de videoclip. Michael Jackson veranderde daarin in een weerwolf. Waarna hij samen met een groep zombies een van de bekendste dansscènes uit de muziekgeschiedenis neerzette. En voor de griezelfactor werd niemand minder dan horrorlegende Vincent Price ingeschakeld. Zijn gesproken stuk aan het einde wordt trouwens al in de taxi naar de studio geschreven door Rob Temperton. Price had maar 2 takes nodig. De videoclip duurde bijna 14 minuten en was eigenlijk een korte horrorfilm. Daarmee veranderde Thriller voorgoed wat een videoclip kon zijn. En zelfs ruim 40 jaar later kennen we de danspassen nog.
3: Nummer 1.
0: Ja, en door naar nummer 1. En misschien vind ik dit persoonlijk wel zelf. Dat durf ik bij jou niet te zeggen, maar Jackson's mooiste nummer.
1: Ja, hou even. Ik vind hem ook mooi.
0: Die hierna?
1: Ja.
0: Oh, je hebt hem al geraden dus.
1: Ja.
0: Ja. Nou ja, een betere, vreedzamere wereld voor iedereen. Met een sterke focus op kinderen en de toekomst. Compassie, een einde aan oorlog. Honger en pijn en het stoppen van de vernietiging van de planeet. Heal the world. Michael Jackson benadrukt dat kinderen de toekomst zijn. Als we hun een veilige en liefdevolle omgeving geven, kunnen ze de wereld genezen en opnieuw opbouwen. Het nummer roept luisteraars op om zelf bij te dragen aan een betere wereld door liefde te tonen en elkaar te helpen, in plaats van toe te kijken. En misschien is dat wel juist wat Heal the World zo bijzonder maakt. Jackson zingt niet alleen over een betere wereld, hij legt de verantwoordelijkheid ook bij onszelf. Iedereen kan volgens hem iets bijdragen. Door compassie te tonen, elkaar te helpen en vooral kinderen een betere toekomst te geven. Jackson was zelf ook bijzonder trots op dit nummer. In 2001 zei hij dat Heal the World het nummer was waar hij het meest trots op was dat hij gecreëerd. Een jaar na de release richt hij bovendien Heal the World Foundation op. Waarmee hij zich inzette voor het verbeteren van de omstandigheden van kinderen over de hele wereld. En dat maakte de boodschap van het nummer voor mij nog sterker. Het lijkt of het bleef niet alleen bij de woorden en muziek. Jackson probeerde er ook daadwerkelijk iets mee te doen. Een heel aangrijpend voorbeeld daarvan is het verhaal van James Bulger. De 2-jarige Britse jongen die in 1993 werd vermoord. Heal the World werd later gespeeld tijdens zijn begrafenis. En kort voor zijn eigen overlijden gaf Jackson toestemming om een download van het nummer beschikbaar te stellen. Om geld in te zamelen voor het James Bulger House, een centrum voor gepeste kinderen. En nog opmerkelijker is dat Jackson, ondanks de gruwelijkheid van de zaak, destijds sprak over zijn wens om zelfs de twee jonge daders te omarmen en hun te helpen genezen. En misschien is dat uiteindelijk precies de kern van Heal the World. Niet alleen hopen op een betere wereld, maar proberen om zelf onderdeel te zijn van de verandering. Heal the world, make it a better place. Dit is Michael Jackson op nummer 1.

0: Nou, wat lief, een applaus voor mij.
1: Ja.
2: Nou, ja, dat was hem weer.
1: Ja, dankjewel Menno. Echt weer een mooie top 5. Ik ben benieuwd naar de volgende top 5 van jou. Ja, dat weet ik niet. Dus nee. dat hou ik maar zo. Maar dankjewel.
2: Geen probleem.
1: Ja, we hebben nog 10 minuutjes. In die 10 minuutjes gaan we even naar Rianne toe. Rianne, ja, Jules of Nature bestaat...
0: 5 jaar. Ja.
1: En je hebt van alles acties lopen. Vertel.
0: Ja, er is een feestweek gaande. Ja. En elke dag zijn er nieuwe acties, aanbiedingen. En ik denk dat zaterdag nog wel de leukste is om een beetje aan te schuiven bij de kinderen, toekomst. Zaterdag mogen kinderen 1 keer gratis komen grabbelen uit de edelstenen grabbelton.
1: Oh, wat gaaf. Dus aanstaande zaterdag, ja, vanaf 30:30 tot 5:00.
0: Ja.
1: Dan is het grabbelen gratis.
0: Gratis grabbelen voor de kinderen en de volwassenen mogen een kaartje komen trekken.
1: Oh, dat is cool. Nou, ik kom zeker sowieso een kaartje trekken.
0: En mijn koffie opdrinken, denk ik.
1: En je koffie opdrinken. En wat heb je nog meer?
0: Nou, als ik het goed heb.
1: Als je het goed
0: hebt. Als ik het goed heb, worden er morgen hele, hele mooie stukken geleverd.
1: Oh, ik ben heel erg benieuwd. Dat gaan wij allemaal zien op jouw Insta.
0: Ja, je kan mijn socials, als dat binnenkomt. En ik ga natuurlijk bovenop zitten met de camera. Dus iets unieks, vind ik. En ik denk ook echt wel een bezienswaardigheid voor Franeke.
1: Nou, ik ben... Nou maak je me helemaal... gek, want nou wil ik het weten.
0: Ja, en als daar natuurlijk voor de ramen geplakt, kan ik de ramen weer lappen zo met de handen en zo tegen.
1: Ja, nee, natuurlijk. Dus de hele week?
0: Deze hele week. Ja, zijn we al woensdag, daar niet van. Maar morgen is er een actie. En die kan ik eigenlijk ook wel verklappen. Ja. Dat is een 20% korting op alle edelstenen vanaf €50. Dus heb je grote stukken. Dan is 20% een hele leuke korting.
1: Ja, want ik zag een paar mooie stukken. En die zou ik wel graag willen reserveren. Maar, maar ik denk dat andere mensen dat meer nodig hebben dan ik.
0: Oh ja?
1: Ja.
0: Oh, oké.
1: Nou, tenminste, op de Insta heb ik allemaal... wat hebben we allemaal gezien? Er staan nog 2 mooie stukken.
0: Ja, een heel mooi amethystportaal noemen we het. Ja. En daar kan je dus... dat is zo groot, daar kan je gewoon je hoofd insteken. Dus voor iemand die heel graag foto's wil maken, hele leuke. Ik zou zeggen, kom langs, maak een foto. Of gooi je spaarpot op de kop en neem mee.
1: Nou, vooral doen. En winkel staat op de...
0: Dijkstraat 16B.
1: En geopend van 30:30 tot 5.
0: Tot 5, ja.
1: En natuurlijk social media, dat doet van alles. En dat is met de Jam Hunt. En dan komt straks voor de jongeren.
0: De kinderen, ja. En daar ga ik volgende week naar kijken wanneer die weer gaat starten.
1: Oké, nou, dankjewel. En, we gaan even heel snel door naar Menno. Want er staat een nummer klaar voor iemand.
2: Ja, mijn vader had die aangevraagd. Ja, een beetje naar aanleiding van mijn rubriek in mijn eigen programma op Shuffle van 7 tot 8.
1: Mag je luisteren hoor.
2: Ja. Daar heb ik het rubriek Menno's Tip. Met vergeten nummers of nummers die je eigenlijk nooit meer hoort op de radio. Of nieuwe nummers. En toen dacht hij van, deze hoor je eigenlijk ook nooit meer op de radio. Dus Icehouse, Hey Little Girl.
1: Nou, daar gaan we naar luisteren.
2: Ja, daar gaan we naar luisteren.

0: Goeie smaak heeft je vader.
1: Zeker, ik heb het niet van een vreemde.
0: Hè? Hey, ik kreeg net een berichtje van onze bedrijfsleider. En die zei van, goh, zit ik tv te kijken, zie ik jou hier. Ik denk, ja, ik snap hem niet. Maar je bent de eerste live programma van Zilt op tv. Dus je kan ons ook op het tv-kanaal. Alleen, ik ga je straks allemaal vertellen in de derde uur van Balkje Breekt de Week. Welke kanaal? Tot straks in de derde uur.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Een Groningse man die zich voordeed als hulpverlener moet per direct stoppen met het verlenen van zorg. Dat heeft de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd bepaald. De man heeft geen zorgdiploma's en zijn bedrijf heeft geen gediplomeerd personeel. Eerder werd hij al veroordeeld voor het zich voordoen als ambulancebroeder, brandweerman en agent. De Amerikaanse minister van Defensie, Pete Hegseth, ligt zwaar onder vuur in Canada. Hij plaatste op X een foto van twee jonge Canadese kadetten en maakte een spottende opmerking over hun fitheid. Een van de meisjes is een tiener. De Canadese premier Mark Carney noemt het bericht beneden de waardigheid van Hegseth's ambt. Het Pentagon weigert excuses aan te bieden. Belangenbehartiger Vastgoedbelang waarschuwt dat uitstel van de Box 3-hervorming funest is voor particuliere verhuurders. De huidige belastingdruk op vastgoed, vooral in de sociale en middenhuur, drijft verhuurders uit de markt. Verdere vertraging leidt volgens de belangenbehartiger tot een krimpende huurwoningvoorraad voor woningzoekenden. In Kiev zijn de Oekraïnse Binnenlandse Veiligheidsdienst en de Militaire Inlichtingendienst slaags geraakt met elkaar. Dat gebeurde tijdens een huiszoeking bij een kolonel die verdacht wordt van het plannen van een aanslag op een Russische oppositiepoliticus in Oekraïne. Bij het vuurgevecht vielen enkele lichtgewonden. President Zelensky heeft de beide diensten ter verantwoording geroepen. Het weer dan, bewolkt en enkele buien in het zuiden, blijft het vrijwel droog. Vannacht neemt de wind toe, met name aan de westkust. Daar staat dan een krachtige zuidwestenwind. Morgen blijft het wisselvallig met vooral in de ochtend buien. Later meer zon en temperaturen van 18 tot 23 graden. En tot zover het nieuws.
2: Balkie breekt de week.

0: Ja, wat een mooi begin. Welkom bij Balkje Breek, de weekaflevering 245. Nog steeds, het laatste uur gaat erin. Tot 10 uur en we zijn begonnen met Tears of Fears van Sowing the Seeds of Love. Nou zijn we met z'n tweeën.
1: Is ook eens anders.
0: Is ook wat anders.
1: Is nooit zo.
0: Nee.
1: Nee. Dat is wel leuk.
0: Daarom. Dus Rihanna die is naar huis en volgende week dan hopen we weer helemaal compleet te zijn. Ja, de laatste uur gaan in en we hebben allemaal mooie nummers.
1: Wat vind je ervan dat het vandaag internationale dag van de kokosnoot is?
0: Kokosnoot?
1: Ja.
0: Serieus?
1: Het is dat vandaag, ja.
0: Oh, kokosnoot vind ik lekker.
1: Ik zou eigenlijk niet weten hoe dat proeft.
0: Serieus?
1: Nee.
0: Nou, volgende aflevering, 246, ga jij kokonos. Kokonoot. Ja, wij zeggen gewoon, die ga je proeven. Maar wat er de sap in zit, is ook lekker.
1: Is het wat zuurig of bitter
0: nee.
1: Zoet?
0: Nee, zoet. Kokos.
1: Kokos.
0: Kokos. Weet je, palmboom, kokos.
1: En toch ook van die kokoskoekjes? Of?
0: Ja, heb je ook. En dat wat erin zit, dat vlees eigenlijk, daar maken ze kokoskoekjes van. Je weet dat de ene merk bruine, Bounty, zoiets heet die.
1: Ja. Heeft het welke kleurverpakking heeft dat?
0: Blauw, wit.
1: Ja, dat naam denk ik.
0: En je hebt ook een rode en een witte. En die heeft namelijk ook de pure.
1: Nou?
0: Ja.
1: Ja, dat wist ik niet.
0: Nou, zoek het maar op.
1: Ja.
0: Maar er komen heel wat nummers. Ook van Sjoerd Mier hebben wij ook twee nummers binnengekregen die we gaan draaien. Maar we gaan eerst naar...
1: Ik denk dat het wel jouw lievelingsartiest is, of niet?
0: Ja,
1: mijn idee krijg ik.
0: Ja, maar is het ook, hoor.
1: Ja?
0: Ja.
1: Nou, Michael Jackson en Paul McCartney met C.

0: Oh, heerlijk. Michael Jackson met Paul McCartney. Ja, dat is wel de dag van Michael Jackson, hè?
1: Ja, eerst 5 nummers. Ik zou niet weten waarvoor, maar...
0: Nou, omdat hij goede nummers heeft.
1: Ja, zeker.
0: Maar heb jij ook alle nummers van hem, of tenminste videoclips? Beat It, Moonwalker. Heb je die allemaal gezien?
1: Ik heb ze wel allemaal gezien, maar ik moet wel weer even nadenken hoe die clips ook weer gingen trillen. Dat weet ik natuurlijk. Maar Billie Jean, dat moet ik wel even nadenken.
0: Oké. Ik ben heel erg even nieuwsgierig. Wij hadden het over top 5. Nou ben ik, wordt het geen Michael Jackson.
1: Nee.
0: Maar ga je weer een artiest nemen? Ook niet.
1: Nee, ik zat even te kijken naar welke dag het volgende week is.
0: Dat is op wat is het?
1: Een woensdag.
0: Een woensdag. 9 september.
1: En wat er die woensdag is?
0: Ik weet dat wij een gast hebben.
1: En we hebben een gast.
0: Ja, we hebben een gast. En zangeres, Mandy Smit. Dus ik weet het niet.
1: Wat is het beroep van Sebastiaan?
0: Oh, dag van onderwijs?
1: Ja,
0: of dag van leerkracht?
1: Een soort van.
0: Nou weet ik het niet.
1: Hier staat, het is volgende week 9 september, Internationale Dag van de Onderwijsbescherming. Dus ik dacht, misschien kan ik daar wel iets mee doen.
0: Oeh.
1: Het wordt wel een moeilijke, denk ik. Maar
0: het wordt heel moeilijk.
1: Maar het mezelf een beetje moeilijk maken is wel leuk.
0: Dat is de uitdaging van Menno.
1: Anders wordt het te makkelijk.
0: Ja. Hey, dat hebben we het ook voor de woensdag. Maar dinsdag heb je ook je eigen programma.
1: Zeker. Elke dinsdag.
0: Elke dinsdag.
1: Van 7 tot 8.
0: 7 tot 8.
1: Luisteren mag, hoor.
0: Ja, nee, serieus. Ik vind het gewoon mooi... dat wij zo'n verbinding hebben. Op Shuffle met Balkie Breekt de Week. Je zit dinsdag eigenlijk op Shuffle. En woensdag zien ze jou bij Balkie Breekt de Week.
1: Ja, eigenlijk is op Shuffle in principe een grote top 5. Met allemaal feiten en weetjes.
0: Ja.
1: Zo zie ik het eigenlijk.
0: Ja, maar ik vind het gewoon wel mooi. Ik heb gisteren... gehoord en natuurlijk ook meegekeken via onze app. Kan je doen www.omroepzeelt.nl/live. Daar zie je ons gewoon staan. Straks ook op de tv.
1: Ja, dat wordt toch wat.
0: Dat wordt wat. En ik vind wel, echt waar, je hebt een schitterend programma neergezet. Dat mag ook gezegd worden. Maar ook feitjes, wij draaien hier heel veel nummers. Maar door jou, uitzoekerij en vertelling, denk ik, oh ja.
1: Ja, er zit zeker wat tijd in, dus ja.
0: Ja, nee, maar dat is wel dat je heel veel... Dus een pubquiz zouden wij kunnen winnen.
1: Ja, dat moet ik wel wezen, hè.
0: Ja. Hey, we gaan heel veel nummers draaien. We hebben nog 40 minuten en dan is ons programma afgelopen.
1: Ja.
0: Dan gaan we naar 246.
1: Poh. En daarvan ben ik er 40, denk ik, nu.
0: Ja, zoiets.
1: Zoiets, 38 misschien. Ja, dat moet ik even uitzoeken, maar...
0: Oh, wat leuk. Jij vroeg mij op een gegeven moment... Hey, Heart of Glass, van wie... Kom dat?
1: Ja, daar kon jij niet op komen.
0: Nou, daar kom ik. Nee.
1: Na heel wat hintjes.
0: Toen zeg ik ook, oh ja, ik zei eerst Nirvana. Ik zei, nee, dat klopt ook niet.
1: Nee, maar, het is geen man, dus het is,
0: nee,
1: het is een vrouw.
0: Is een vrouw, een blonde vrouw.
1: Ja, en ik dacht, ik kom deze versie ergens voorbij zien komen. Of wel horen eigenlijk, want je hoort het gelijk. Maar en ik dacht van, dit is eigenlijk ook best een goede uitzending. Of een uitzending, uitvoering. Dus toen dacht ik van, dit moet in het programma. Dit is Miley Cyrus met Heart of Glass. Een cover van Blondie.

0: Ja, NSYNC met Tearing Up My Heart.
1: Sjoerd zijn verzoeknummer. Ja. En er komt er straks nog eentje. Maar
0: ja. Ja, die komt straks ook nog.
1: Maar we gaan... het verhaaltje. Maar gisteren had je in je programma ook over Queen.
0: Ja, zeker. Want aanstaande zaterdag zou natuurlijk Freddie Mercury, de zanger, 80 jaar zijn geworden. En ik dacht, dat is wel even een mooi moment om bij stil te staan. Want hij is natuurlijk niet meer onder ons. Maar ja, een man die misschien wel het beste liet zien dat je niet hoeft te passen binnen wat anderen van je verwachten. En op het podium was hij groot en erg onvergetelijk. Met een stem die je uit duizenden herkent en een charisma waarmee hij hele stadions wist te betoveren. Maar achter die vlammende showman, daar zat ook een andere Freddie. Een man met eigen onzekerheden. Zijn eigen strijd en een enorme behoefte om zichzelf te kunnen zijn. Hij overleed in 91, echt veel te jong. Maar zijn muziek is nooit gestopt met haar leven. En misschien is dat het mooiste verjaardagscadeau. Dat een artiest kan krijgen. Dat zijn stem, zijn muziek en vooral zijn verhaal tientallen jaren later nog altijd door miljoenen mensen worden gehoord. Dus vandaag nemen we geen afscheid. Maar vandaag zeggen we gewoon... Gefeliciteerd.
1: Gefeliciteerd, ja, mee terecht. En weet je, ik heb Queen, ik heb een album, nogmaals, echt waar. Helemaal gestild en al.
0: Tja.
1: En DVD en dat soort dingen. En dat blijft tot aan mijn dood eigenlijk, dat ik die blijf houden. En dan geef ik het door aan mijn kinderen. Want mijn oudste zoon, die is ook een fan van Queen.
0: Dat is mooi. Dat is en, ook...
1: Ja, wij houden gewoon zoveel van hem.
0: Ja.
1: Al is hij er niet meer, maar zijn nummer is er wel.
0: Somebody to love.
1: Dat Queen. Bedoel ik. En dat op deze mooie avond bij Balkie Breekt de Week. Met Menno.
0: En ja, met mij.
1: Balkie.

0: Ed Sheeran met Icy Fire.
1: Prachtig.
0: Ja, prachtig. Wat ik zei, half Iers, hè? Iers ja. Nummers. En toen zei je van mijn moeder...
1: Die houdt van Ierse muziek.
0: Ja, ik ben zelf naar... heb je van die Ierse tapdance geval?
1: Dat deed je mee dus.
0: Ja, nou, ik heb geprobeerd. Maar die benen, jongen, die gaan zo snel, daar kan ik niet op tegen.
1: Kunnen we dat niet eens een keer zien?
0: Nee, doen we niet.
1: Nee?
0: Nee, echt niet.
1: Spijt van?
0: Ik ben multicultureel. Ik ga overal naartoe waar dat soort muziek wordt gedraaid.
1: Ja.
0: Vroeger was ik altijd van, hip-hop, daar kreeg ik hekel aan, maar... Toen kwam ik bij mijn pleegvader en die zei van, muziek gewoon pop. En toen ben ik naar klassiek gaan luisteren. En was heel veel te vinden als je Prinsengracht concerten hebt en dat soort dingen. Dan had je ook het onderdeel Bolero van Ravel of... wat had je ook, Vivaldi bijvoorbeeld, The Seasons, daar heb je de winter. Daar ga ik volgende week een stukje uit draaien.
1: Niet helemaal?
0: Nou, dan is het 9 minuten en 28. Je hebt ook een kort versie hoor. Yeah. Want Vivaldi, dat is een van de... Vind ik mooi. Maar je hebt ook Orff en ben ik ook toe geweest. Ik ben van alle markten thuis.
1: Ja.
0: Maar ook qua muziek.
1: Er zijn ook zoveel genres.
0: Ja, zeker. Maar vooral nu, ook maar wat je nu ook heel veel ziet... is klassiek symfonie eigenlijk met pop. Er wordt heel veel nu samengebracht. En dat vind ik zo mooi dat weer terugkomt. Vroeger op Nederland 3 was een man, een donkere man, die had een gouden trompet. En die vertrouwde de kinderen eigenlijk. Er zaten allemaal kinderen. En de kinderen mochten een klassiek nummer uitzoeken. En hij zou het dan eigenlijk een beetje blues en dat soort dingen.
1: Ja.
0: Dat feeling van, klassiek naar pop en naar pop naar klassiek. En dat wordt er nu heel vaak gedaan. Over dat gesproken, 22 september, dan is het in Amsterdam, de symfonie. En dat is een Australische symfonie eigenlijk. En die gaat de wereldtour maken. En daar wordt ook de meeste van Chesto, dat wordt allemaal ingemengd eigenlijk met klassiek. En dat vind ik zo mooi altijd om te horen.
1: Ga je er ook heen?
0: Ik denk het haast wel. Maar ik wil je nog een keer meenemen.
1: Dat kan altijd. Dat kan.
0: Dat kan. Nou, ik ga kijken of ik een kaartje kan regelen. Ik kan niks beloven. Maar dat gaan we doen. We hebben nog 19 minuten en we moeten nog heel veel nummers draaien. Maar jongen, dit nummer, echt, dat is een geweldig nummer. En die gaan we luisteren. En tevens ook nog, het heet Young Universe, met Misty, van Misty. En die heeft de awards gekregen in India. Nou, geweldig. Wij gaan luisteren naar Young Universe.

0: Ja, en dat op zo'n mooie woensdagavond. Ja, dit is eigenlijk voor het eerst dat wij met z'n tweeën zijn.
1: Ja, dat vind ik op zich een grappige keer.
0: Ja, nou, maar we kunnen ook de opshuffle met Balkie doen.
1: Ja, dat kan ook, ja.
0: Dus we zetten... Hey, wat ik wel in de aanbieding heb in september... is namelijk, dat mag je ook noteren in je agenda, alvast... 16 tot en met 20 september... is er agrarische dagen hier in Vranica.
1: Och?
0: Ja. En het begint op een woensdagavond. En precies om 8:30 is de opening van de AD 2026.
1: En de hoeveelste editie is dat? Of staat dat er niet bij?
0: jubileum ter ere van 70 jaar.
1: Oh.
0: Ja, 70 jaar.
1: Zo lang zijn wij er nog niet.
0: Nee.
1: Bij elkaar ook niet, denk ik.
0: Hè?
1: Bij elkaar ook niet, of wel? Durf je te zeggen hoe oud je bent? Of 75,
0: oh, ja.
1: Hè?
0: Ja, dus, 75. Dus, ja, en dat is 70. En, nou ja,
1: nou, dat zijn we wel.
0: Ja, dan zijn we er samen.
1: Dat wel.
0: Ja, jawel. Ja. Maar mooie programma's. En echt waar, ik heb naar gekeken. En vrijdag vind ik ook al sowieso... er staat ook ABBA.
1: ABBA?
0: ABBA XL.
1: Dat, hoe noem je dat ook alweer?
0: Een, ja, de kofferband eigenlijk.
1: Ja, kofferband en ja. Ja, zoiets. Er was nog een ander woord, maar daar kan ik even niet opkomen. Nee, nee, dat zien we wel.
0: Nou, weet je. We gaan muziek draaien, maar in ieder geval, dat staat voor nu. De visserijdagen in Hallingen hebben we gehad. En dan gaan wij naar de agrarische dagen. Dat is dus vanaf 16 tot en met 20 september. Mij zal je daar ook weer zien.
1: Wat zei je? Dus,
0: mij zal je daar ook weer zien. Maar goed, muziek! We gaan naar...
1: De Arctic Monkeys met 505.

0: Nieha!
1: Aqua met Dr. Jones. En aangevraagd ook door Sjoerd Mier. Sjoerd, volgende week heb je ook nummers. Stuur erop. En natuurlijk de luisteraars en kijkers natuurlijk van Balkje Breek de Week. Dat kun je doen natuurlijk via DM'tje, via Balkje Breek de Week. En via de e-mail van Balkje Breek de Week. @omroepzeelt.nl. Maar je kan ook naar mij toesturen. Dat is r.balkaran@omroepzeelt.nl. Maar je kan ook naar de redactie mailen ter attentie van Balkie Breek de Week. En wij draaien. Ja, we krijgen ook allemaal binnenkort allemaal weer gasten. Alles is weer begonnen. Scholen, alles. Iedereen, niemand heeft meer vakantie.
2: Helaas.
1: Helaas. Hoezo?
2: Nou, ik vond het wel fijn vakantie.
1: Ja?
2: Ja, even niks doen.
1: Nee, maar hey, wat voor opleiding doe je?
2: Journalistiek. Op het Vera in Drachten.
1: In Drachten?
2: Ja.
1: Dus en heb je ook... wat moet ik daarbij voorstellen eigenlijk?
2: Nou, met journalistiek waarbij leer je van alles eigenlijk. Schrijven, presenteren. Voor de radio of voor tv, maakt niet uit. En veel redactiewerk ook. Het heet, officieel heet het eigenlijk ook media redactiemedewerker. Maar ja, we noemen het gewoon journalistiek.
1: Ja. Nou, ik pet je af voor je, hoor. En ik vind het ook gaaf dat je het ook zo leuk vindt om te doen.
2: Zeker.
1: En je presenteert het, en je presenteert, jongen, echt waar. Ook echt wel met respect. Je programma bij ons. Je eigen programma. En wij moesten voor jou toen zoveel jaar voor jou wat schrijven. En dat meen ik ook, wat ik geschreven toen heb. En jij maakt een onderdeel van ons uit.
2: En dat kan ik voelen.
1: Nou, can you feel it? En dat kunnen wij zeker. Ik wens iedereen een fijne avond. Dankjewel, Menno.
2: Geen probleem.
1: En natuurlijk Rihanna.
0: Geen probleem.
1: En volgende week zijn we er weer. Ik zou zeggen, een fijne avond. Denk om jezelf, hou van jezelf. En dan sluiten we af van The Jacksons met...

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
3: Uur, Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In Malta is de verdachte van de moord op onderzoeksjournalist Daphne Caruana Galizia vrijgesproken. Galizia werd in 2017 gedood door een autobom. Twee broers die de bom hadden geplaatst kregen 40 jaar cel, maar de zakenman die als de opdrachtgever werd gezien werd vandaag vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt is vandaag in Wijchen een verdachte tas gevonden. De Telegraaf schrijft dat er wapens in zaten, maar de politie bevestigt dat niet. Het onderzoek in Overasselt ging vandaag intussen door, zegt verslaggever Simone Langejan.
4: Wagens, wapens in beslag genomen, er zijn aanhoudingen geweest hier in de omgeving, verderop en zelfs aan de Belgische grens. En ja, dat wijst natuurlijk allemaal op dat het echt om een veel groter onderzoek gaat.
3: De politie wil niet zeggen of de bewoners van het huis waar de schietpartij was ook aangehouden zijn. De Engelsman Reece Nelson gaat bij Feyenoord spelen. Hij is op de laatste dag dat de transfermarkt open is naar Rotterdam gehaald. Nelson is daar een oude bekende, zegt sportredacteur Marjolein Kronenberg.
5: 2021-2022, toen werd hij al gehuurd voor Arsenal. Speelde hij ook een seizoen bij Feyenoord. Het jaar waarin Feyenoord de finale van de Conference League haalde. Goed jaar dus. 4 goals maakte hij toen. Niet al te veel, maar goed. Hij had wel een bijdrage natuurlijk in dat mooie jaar.
3: Nelson was sinds deze zomer transfervrij nadat zijn contract bij Arsenal was ontbonden. En voor het eerst heeft een Nederlandse dartster een 9-darter gegooid op live tv. Noaline van Leuven gooide met 9 pijlen precies 501. En dat is de moeilijkste actie in de dartsport. Ze is na 2 Britten de 3e vrouw ooit die dat lukt tijdens een tv-toernooi. Van Leuven stond in de Britse Super Series tegenover de Duitse Daniel Klose. Ze verloor de partij wel met 2-4. Het weer, vooral in het noorden nog buien. Vannacht op de meeste plekken droog. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen eerst regen. In het noorden later overal vaker zon en zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De tijd voorbij.
1: De beste interviews en reportages van Joert.

0: wetterskip met mij meer dan 40 groeneigenaars om tafel vanwege de komst van een dikke rioolbuis. Zo neemt de persleiding. Die moet komen tussen Sint-Anne en Frentjer en een totaal gaat om zo'n 14 kilometer lang. En dat zou dan een van de grootste parcelleidingen van Friesland wezen. Verslagjouwer Jelmer Kampen van Omroep Silt. Die ging naar Sint-Anne en die trof de projectleider Erwin Bos. Die vertelt waar die nieuwe rioolbuis nou krijgt komen, Mats.
1: Nou, hier komt hij langs de weg. Hier volgen we de eigen bestaande infrastructuur. Liggen hier bestaande persleidingen. Dit is een locatie waar die bestaande persleidingen worden aangesloten op die nieuwe persleiding. En vervolgens gaat het traject door de landerijen hier richting Vraneker.
2: Want de snelste route, dat zou voor mij ongeveer 11 kilometer zijn, las ik. Maar hij gaat niet helemaal recht, hè? Want waar gaat hij een beetje omheen?
1: Je houdt rekening met archeologie. Je volgt eigenlijk de structuren zeg maar, van het landschap, hè, langs wegen, waterlopen. En daarnaast heb je ook nog aansluitingen van bestaande rioleringssystemen. Dus je moet ook rekening houden met het bestaande rioleringsstelsel. Omdat die persleiding die je aanlegt van Sint-Anne naar Vraneker, er zitten een aantal punten in dat bestaande rioleringen aansluiten op deze persleiding.
2: Want het is nogal groot project. Hij komt ook langs van veel verschillende mensen. Jullie hebben ook aangegeven om met al die mensen in gesprek te gaan, hè, over hoe en wat precies.
1: Ja, klopt. Dus kijk, in eerste instantie is van het moet een goed transportsysteem, goed functionerend transportstelsel. Dus dat is vastgesteld met die onderzoeken. En vervolgens ga je kijken van, ja, wat betekent dat dan voor die eigenaren. Dat is een tijdelijke uitgebruikname. We moeten de persleiding aanleggen, dan wordt het weer hersteld. Maar dat vraagt wel om maatwerk ter plaatse van die eigenaren. Wat spreek je met hun af?
2: Want jullie gaan dus met 40 landeigenaren praten. Dat klinkt als heel veel kopjes thee die jullie moeten gaan drinken.
1: Dat klopt, dat klopt. Maar dat is wel nodig. Je moet de mensen informeren en van daaruit gaan we weer verder.
2: Hoe belangrijk is het, vinden jullie dat deze nieuwe persleiding gaat worden voor deze regio?
1: De zuivering in Sint-Anna die loost op een wat kwetsbaarder water. Dus daarmee haal je dat lozingspunt weg. Je brengt de zuivering, het rioolwater breng je naar Vraneker. Daar wordt een nieuwe zuivering gebouwd die volledig voldoet aan de nieuwe normen en de toekomstige normen waar we rekening mee houden. Daarmee kan je ook efficiënter het water schoonmaken.
2: Ja. Dus dan dat is ook echt een goede investering in de toekomst, vinden jullie?
1: Ja, het is een toekomstbestendig systeem wat we nu aan gaan leggen. En dat is zowel het transportsysteem als de zuivering zelf.
2: En als alles helemaal crescendo loopt, wanneer is het hier dan klaar?
1: Er zit nog minimaal 2 jaar voorbereidingstijd in. En dan mag je ook nog wel minimaal 2 jaar rekenen voor de uitvoering.
2: Dus 2030 ongeveer?
1: Ja, eind 2030. Eerder zal het niet worden.
0: Dat zei de Erwin Bos van het Wetterskip Tjen Jelmer Kampen van Omroep Silt. Het hele project dat bedroest op zo'n 84 miljoen euro.
3: Alles wat je op deinist hebben.

0: van de veestapel of technische innovaties. Alleen technische innovaties, dat heeft zich in het verleden al wel bewezen. Nou, dan komt de MLB, die gaat naar de rechtbank toe. En dan wat vervolgens wat jouw innovatie die wat eigenlijk van de baan verlegt. Dat het niet meer legaal is om dat te doen. Dus dan schiet je niet zoveel mee op, omdat het wel heel veel geld kost. En inkrimp is voor ons eigenlijk geen optie, want je zit natuurlijk met je vaste lasten. Je hebt grond onder je boerderij, je hebt voor de rest je prijsgebouwen, je vaste kosten, onderhoudskosten. Nou, dat gaat gewoon door, voerkosten. Dus dat is voor ons echt geen mogelijkheid, inkrimpen.
1: Nee, dus voor jullie is het gewoon geen optie, die plannen zoals die er nu liggen?
0: Je hebt die GV-norm per hectare. In Friesland zijn we best wel extensief. Dus voor Friesland is dat een minder grote opgave dan alle andere opgaves die er zijn. Denk aan dat ze het CO2 willen koppelen aan ammoniakrechten. Nou, dat is voor ons heel zwaar. Dat is niet haalbaar. Zeker voor weidebedrijven niet.
1: Er rijdt even auto langs. Vertel verder.
0: Je ziet er wel dat de biologische boeren uitzondering krijgen. Nou ja, biologische boeren zijn ook hele extensieve boeren. Als je een extensief bedrijf dan ook nog heel laag in je CO2 wil zitten, dat is heel moeilijk. Dat wil bijna niet. Het hele beleid dat werkt allemaal op elkaar in. Dat is met fosfaatrechten ziet het ook zo. Dat je dat wil koppelen aan het ammoniakrechten. Dan moet je of heel veel fosfaatrechten weer bijkopen of heel veel inleveren op je ammoniakrechten. Dat dingen niet haalbaar zijn. En vooral, waar doe je het voor?
1: Nou, jullie zeggen dus, we moeten ons laten zien. Dus vandaar dat we met de trekkers richting het provinciehuis gaan. Het provinciehuis zegt ook, de commissaris van de Koningin, die zegt van ja, ze zijn hartstikke welkom. Het is provinciehuis, dus iedereen is welkom. We zullen ze ook ontvangen. Maar ik kan nu al zeggen, we kunnen niks doen. Want Den Haag neemt de beslissingen en wij hebben het daar maar mee te doen. Wat vinden jullie daarvan?
0: Ja, ik vind daar heel veel van. Hoe zeg je dat even kat? Ja, het is jammer.
2: Gaal misschien wel dat een Rijk, die heeft natuurlijk bepaalt het beleid. Maar ik vind dat je als provincie daar best wel even wat over kunt zeggen. Als jij straks een heel de provincie hebt wat geen provincie meer is. Dan kan dat Rijk dat wel willen. Maar als ze er zelf nooit komen en op vakantie gaan naar ver weg staan, dan denk ik, ja, wij wonen hier. En wij leven hier en wij werken hier.
3: Dat is dus van de Montpetit in Otterterp bij de boeren die het onderwijs geven in het provinciehuis in Lauwers. Daar hebben ze intussen omkwam bij het provinciehuis. Daar is ook dus verslaghouder Onno Valkena. Een goeiemiddag.
4: Ja, goeiemiddag Jacob.
3: Ja, hoe is de situatie daar?
4: Nou, we zijn intussen onder de vierde spreker daar. Dat is een in Friesland net onbekende spreker. Want dat is Sita van Kempema van de Dutch Dairyman Board. Hiervoor gaan we al harken naar Jeroen van Manend van Farmers Defence Force. Naar Jan Venneman van Agractie. Ja, en het centrale boodschap is van ja, het brief van minister Jamie van Essen is bagger, mot van tafel. En een open boodschap is van het beleid van Jamie van Essen is baseren op Druwson. Dat is het boodschap van Agractie. Hij zei van ja, die conclusie is dat het zastrium in geert maar de natuur. Dat klopt net. Ze ben ik heel kritisch op de natuurdoelanalyses die jij maken. Hij zei van ja, dat moet eens alweer op een ei. En dan wol op basis van uitgangspunten die in oerlis bij de boerensector versteld worden. En dan kan je misschien meer schippelijk met goede plan komen en met een meer realistisch plan van aanpak. Nou, hier op de Tweepaksmerk tel ik een peer 100 boeren. De manifestatie is wat letterbegroen als in het voor plant. Dat komt omdat de boeren haar trekkers op verskate locaties hier in de stad parkeren moesten. Dus de trekkers bij de blokjes poort. Maar op het Tweebaksmerk had de gemeente net meer als 20 trekkers daar litten. Dat is een soort van compromis sletten tussen de organisatie en de gemeente Ljouwert. Want ja, de helptdiensten die moeten hier wel altijd toch kennen. En dat betekent dat oren trekkers ik parkeert steen op het Zijloon en ik bij de orde hou. Dus ja, meesken in Ljouwert, die komen er net onderuit. Ja, de boeren, demonstrerende boeren, die binnen in de stad. En dat is duidelijk te zien en te vernemen.
3: Ja, dat zal voor het orenverkeer. Ik wil de nederige oerles mij meebrengen, of net?
4: Dat denk ik wel. Het is wel bezocht om de oerlijst zo volle mogelijk te behangen. Dat zei ik de organisaties. De reis is outline net oer grutte autodieken. Dus het grutte verkeer werd net blokkeerd. Alleen nog, ja, we hadden natuurlijk in Ljouwert te meidje maar een bijzondere situatie. De eerstelijke roenwaai die leidt eruit. En ja, daar toch is er sowieso al volle meer verkeer.

0: hier in de binnenstad. En ik moet zeggen, het meeste die hier stingen, er binnen vogels van het inrinnende pluimage. Ik had nooit zicht ik op een peer pakers en beppers voor het klimaat. Die sjurren toch oors naar de situatie als de demonstrerende boeren. Die wie in de jaren van de morgen ik politici, steerteleden van een heel soort verschillende politieke partijen. Ik van de Partij van de Besten, ik van Pro, ik van GroenLinks. Dus dat ken al hier. Ik moet zeggen, ik had in het verliezen, ik wel eens bij een demonstratie geweest hier voor het provinciehuis. Er waren de stemming naar verinfantiet wat grimmitig en zelfs agressief. Daar is Joet geen sprake van. De meesten waren welkomjitten, maar koffie en cake van de provincie. Net in het provinciehuis, want ja, dat past net. Maar Boetendoor en ik, commissaris van de Kening, Arno Brok, die had in het voorwerp witwaardig met boerenpraat en verhaal haar een zwargen oorhakken.
1: Ja, en komt er nog een Iepenbieren verklaring van de provincie?
0: Onder een van de manifestaties, alle sprekers Westha, dan zal er een wat onmeer worden om het provinciaal bestuur. De provinciaal bestuur, dat wordt dan van Sint-Wuddige, toch landbouwdeputaire Abel Kooistra. Ja, die zal ik kwad reageren op wat hem onmeer wordt. En ik zie wat ze ze hoe wet de provincie mij ondergang is. Ja, de provincie die zit net achter het standpunt de brief mat van tafel. Want had Abel Kooistra mij niet gek al verteld. Ja, dat begint de discussie op een ei. We zitten al zo wanneer in de ellende. Dat is net goed van de sector. Dus we moeten dit probleem oplossen. Maar ja, het provinciaal bestuur zit ik oors naar het stikstofprobleem als landbouwminister Jamie van Essen. De provincie die kiest voor een Friese aanpak. Dat komt erop del. Ja, een wat minder grut percentage stikstofreductie. En ik minder zones, minder brede zones om natuurgebieden heen. Zei de provincie die wil daar op gebiedsoplossings. En had daar ik al oer in peteermest, mijn minister Jamie van Essen. Maar dat had ontmota nog net staan, trochbraak laat, alleen nog maar te afspraken om verder te praten.
1: Ja, dat lijkt me nog een behoorlijk ingewikkelde puzzel op de DCR.
0: Zeker. Nou, ik moet zeggen van de boeren die hier binnen, de organisatoren van deze manifestatie, die weten ik dat de provincie er zo insteert. En die snappen dat ik wel, want het is natuurlijk voor een provinciale oerriet lastig om een brief in te loeken die de provincie net zelfs kreun had. Want die brief, dat is natuurlijk de verantwoordelijkheid van Jamie van Essen, de minister van Landbouw, die lid is van D66. Dat is een politieke partij die ik net heel populair is bij de boeren. Van Essen had die brief publiceren aan juni, vlak voor de zomervakantie. En er had er net zo wat als een campagnewest van de minister om de boeren goed uit te lezen van wat die brief verharrend betreft. En dat had de verzwager dat er onrest ontstier in de agrarische sector. En die waard mijn vriend van die ik hield dit grutter. Dat kwam onder oren toch een rekentool van de boerenorganisatie Agractie. Die gaat zien de boeren zijn van vul je gegevens, maar in uw rekentool, dan kan je hem zien van wat de maatregels van Essen voor je bedrijf budgetten. Ja, en doe je de conclusie van dat van heel soort bedrijven ja, volle minder rendabel willen zillen, omdat ze dure maatregels nemen moeten, of omdat ze zelfs keivot waar moeten. Ja, en dan wordt het volle dreiger van die bedrijven om toch de tier te komen.
1: Oké, okay, verslaggever Onno Valkenaar bij het provinciehuis bij de boerenacties daar in Ljouwert. Dank u wel voor die bijdrage.
2: Alles wat jouw dais mist hebben, jongens tussen 10 en 11.
3: De dai voorbij.

0: laatste interviews en reportages van Joert.
1: Alles wat er speelt.
2: Dit is de dag voorbij.
1: Kom op.
3: Een enorme opluchting in Balk, want het eigen warmteproject kent toch terugkeren. En dat is best wel verrassend, want het liep er op een gegeven moment op dat het eigenlijk al eerder op een non-rinnen zou. We praten nu met Goffe Venema van het eigen warmtebalkproject. Ja, meneer Venema, dit is goed nieuws, want het is eigenlijk liander dat het verzwaring heeft dat het ook toch weer terugkeren kan, hè?
4: Ja, Mietje. Ja, inderdaad, we hebben geweldig nieuws gekregen van Liander. Want het inschoft onzeker of en wanneer wij onze elektriciteitsontsluiting krijgen kon. En ja, zonder elektriciteitsontsluiting kan je niks beginnen. Nee. Maar we hebben ook van Liander te heren gekregen dat wij die elektriciteitsontsluiting, ja, dat hij dus nou volledig thuisvind worden kent. Dus wij kennen nou echt weer concreet terug. En dat is ja, fantastisch nice.
3: Ja, maar waarom kent het nou niet een wol?
4: Nou, ja, er zijn wat dingen verhoren in regeljouwing. En dat heet dan het maatschappelijke prioriteringskader. Wij trooien als gemeente, of als warmtenet, prioriteit krijgen kennen.
3: Uh-huh.
4: Ja, en uiteindelijk dat die andere onderzoeken, hè, naar wat er wel en net echt mogelijkheid is in het in gebieden. En ja, die combinatie het nou mogelijk maken dat toch onze omvraag wel dat kent worden.
3: Ja, ja. Dus, heb het nou maar de techniek te maken, maar de centrage of ik maar het draagvlak in balk?
4: Nou, uiteindelijk het takken van dit van de elektriciteitsontsluiting net. Maar wij moeten natuurlijk het vervolg voor ons project. Ja, dan gaat het erom dat wij en we kennen ook verder echt concreet met ons ontwerp. Dus maar de onbesteding, we kennen een hele grote subsidievraagje met aan onder, hebben we voor zijn onderslag. Ja, en uiteindelijk hing het dat dan nou van hoeveel mensen kan ik mooi van.
3: Ja, want dan valt het hele verhaal eigenlijk maar, denk ik, hè?
4: Ja, uiteindelijk wel.
3: Ja.
4: Ja, uiteindelijk zou je toch 20-80% van de mensen die zal mooi wel moeten.
3: Ja, want je zei ze, er is een soort mensen in balk die belangstelling hebben voor een ondersteuning. Er is een soort vertrouwen. Maar is er voldoende vertrouwen?
4: Nou ja, wij zijn eigenlijk wel heel blij met het vertrouwen tot nota. Dat is, wij kennen geen concrete prijzen. Jan wil onze ambities. Hè, dat mensen net jeugder uit binnen als magas en laus nog wat goed taper.
3: Mm-hmm.
4: Nou, daar is toch rond 60% van de mensen in het werk van ons zijn. Van nou ja, ik maar dat nog net alles bekend is, spreken we ze interesse uit. Daar ben wij eigenlijk al heel wies mooi. En wij hebben ik een heel concreet, bij dikke 100 woningen ben wij ik al eens van huis langs gehad om een gesprek uit te lezen. En dan in gesprek te gaan, in partij te gaan met de meesten. En in die strutten hebben we 80% belangstelling op. Dus dan show je ik dat huis van huis gesprekken. Weet je concreet, montagels, sjenletten kennen, dit betreft het voor ingen. Ja, dat echt vol, ik werd vertrouwen wekt en interesse opsmiet.
3: Ja, je verwacht je een tak om hier, en dan begin 28, elke keer een persoonlijk en concrete ombudwaan te kennen. En dan zul dus ik pas duidelijk wijzen, eigen warmtebalk echt trokken kennen.
4: Ja, dat klopt. Je moet stap voor stap. Wij moeten nou eerst de onbesteding in en de subsidie krijgen. Want dan kennen we een ontwerpmaatje werd echt concreet uitblikt wat dan de prijzen voor de inwoners worden. En zodra we die hebben, dan gaan we bij iedereen huis aan huis langs in gesprek. Wat betekent dat? Wat is de waarde? Best het bevragen, zodat we die beantwoordje kennen. Ja, en dan moet blikken dat wij begin 28. In ieder geval 20% minimaal getekende contracten opbellen.
3: Ja. Er waren toch heel wat stappen zet worden. Maar deze troopraak hier in elk geval. Het gaat om de realisatie van het warmtenetbalk. Goffe Venema, dank u wel voor je verhaal en succes ermee.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: De dijk voorbij.
5: Op Schiermonzee werd het werken onder bestrijding van invasieve planten. Soorten zoals de Amerikaanse vogelkers. Ja, de vrouw sprong net op het eiland thuis en kende orenplanten verkringen. Natuurmonumenten besieken tijdens Vartekom dat ze haar verder verspreiden. En dat is een flinke put. Dit haast dat hier je trogiet. Lennart Kingma van de Waddenomroep Gidel bij coördinator Martijn Prinsen om te zien hoe de planten ontpakt worden.
6: Ja, exoten zijn eigenlijk plantensoorten die van nature niet op deze locatie groeien. Nou, waarom doen we dat eigenlijk? Sommige soorten die zijn best wel invasief, zeg maar. Dat ze lokale soorten of inheemse soorten verdringen. Dus dat proberen we eigenlijk een beetje een beetje in toom te houden. En op deze locatie staat heel veel prunus, Amerikaanse vogelkers. Op zich geen schadelijke plant, maar hij is zo'n sterke concurrentiekracht dat andere soorten het afleggen. Dus vandaar dat we met snoeien, met uitsteken proberen het een beetje in toom te houden.
7: Ja, en dan kijk ik hier om me heen en jij bent erop gewezen hoeveel het er zijn. En nu zie ik dat zelf ook. Is dat dan niet dweilen met de kraan open?
6: Ja, maar als je helemaal niet dweilt, dan wordt het nog natter. Om zo maar even plat te zeggen. Je moet het wel een beetje in toom houden. Want die struiken die zijn nu nog 1-2 meter hoog. En die kunnen wel 10 meter hoog worden. Als je het echt niet in toom houdt, dan wordt het onbeheersbaar. En nu kunnen we het nog een beetje controleren. Dus dat kost veel tijd, veel energie. Dat doen we zelf, steken heel veel tijd in. Ons aannemer waar we veel mee werken, die steekt er heel veel tijd in. Soms voelt het een beetje inderdaad als dweilen met de kraan open. Maar je moet wel iets doen. Want anders loopt het helemaal uit de hand. Zeg maar.
7: Ja, en is het dan in toom houden of is het ook echt verwijderen?
6: We proberen het te verwijderen. Maar goed, Mark liet het al even zien. Je kunt het afzagen door aan de grond. Maar volgend jaar loopt het toch wel weer uit. Uitsteken is zwaar. Dus de wortels eruit steken. We hebben een keer een proef gedaan met de trekparen hier op het eiland. Om eruit te trekken. Dat viel niet mee. Dat was een mooi experiment. We gaan het nog eens een keer proberen. Maar ook voor een paard staat het heel zwaar. We zijn wel aan het kijken van God, kunnen we hier in de toekomst een begrazing toepassen met geiten bijvoorbeeld. Als het dan uitloopt, dan die jonge blaadjes, daar houden geiten wel van. Dus die houden het wel weer kort op die manier. Ja. Dus dat, we proberen het zo een beetje te controleren, zeg maar.
7: En hoeveel tijd neemt dat nou in beslag? Want jullie zijn hier wel even mee bezig, denk ik.
6: We hebben heel veel werk inderdaad, maar goed, ik denk een aantal weken per jaar zijn we er heel druk mee. En we zijn met relatief weinig mensen hier op het eiland. Alle hens aan dek zijn, maar om het toch een beetje te controleren op die manier.
7: Ja, voelt het dan niet ik wil je geen woorden in de mond leggen hoor, maar voelt het niet een beetje uitzichtloos dat je nu weet van we zagen nu weer af, maar we weten dat we hier volgend jaar precies op dezelfde manier weer staan.
6: Ja, nee, klopt. Maar wat net ook zei, niks doen is helemaal geen optie, want dan wordt het nog, het stopt niet vanzelf, dus je moet het wel controleren. Nee, dus het is oké. Okay. Het voelt soms een beetje uitzichtloos, maar het is wel iets wat we toch wel helaas moeten doen. Dus we hopen dat de geiten ons volgend jaar goed kunnen helpen.
7: En waarom is dat nou zo belangrijk, die exotenbestrijding?
6: Nou, wat ik net al zei, op zich, het is geen schadelijke plant zelf. Maar goed, het heeft heel weinig natuurlijke vijanden. De prunus heeft ook een beetje de eigenschap, ik heb je laten ruiken, dan ruikt het een beetje naar een soort blauwzuurgas. Dus insecten die houden we daar eigenlijk ook niet van. Hij heeft geen natuurlijke vijanden. Elke soort normaal, of insecten of andere soorten dieren, die eten ervan. Dat is bij deze niet, dus hij groeit lekker onbekommerd door. Dus dat moeten wij het maar een beetje doen.
7: Ja. Is het leuk werk?
6: Maar Mark zei het heerlijk lekker buiten aan de werk zijn. Maar soms zijn leukere dingen zeg maar in natuurbeheer, absoluut.
5: Een bijdrage van Lennart Kingma van de Waddenhommer.
2: Alles wat je Dives mist hebben, jongens tussen 10 en 11.
0: Dit is de Dive voorbij.

0: Dit is de dag voorbij. Van Kroemels en Breeën, de titel van het Iepelhofspul dat in de Pine opviert wordt. Het is voor het eerst dat het Warps aan Iepelhofspul organiseert. En daarvoor heeft regisseur en schrijver Karen Itzinga in hier. En die is nu aan de telefoon. Een goeie middag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, jonge generale, morgen de première. Hoe is het met de zenuwen?
1: Nou, er zijn wel wat zenuwen. We zijn een groot groep, 30, 40 man. Dus dat is spannend voor ons allemaal.
0: Dat kan ik me goed voorstellen. Zit alles er lekker in? Heeft dat gevoel?
1: Ja, de spelers zijn helemaal klaar ervoor. Het is een stuk wat veel emoties heeft. En de ene keer zitten we daar wat beter in dan de andere keer. Maar we hebben al een paar doorlopen gehad. En die ging ook supergoed. Okay. En wat publiek erbij. En die waren heel enthousiast.
0: Ja, nou, Jonne, geven de puntjes op de i. En dan game morgen echt los van de première. Hey, het speelt in de Tweede Wereldoorlog. Bij een lange tafel in op loft ontvangt een oudere vrouw bijzondere gasten uit haar verliezen. Dat is wat ik lees op de site. En dat is de essentie van het verhaal?
1: Dat klopt. We hebben een oudere dame in de 90. En die heeft allemaal gasten aan haar tafel. En die gasten die zijn uit haar verleden, uit de Tweede Wereldoorlog. En die gasten hebben allemaal ook hun eigen verhaal. Zo zit er een Duitse soldaat aan tafel. Een Engelse piloot. Een dokter, dominee. Een boer en zijn huishoudster. En die hebben allemaal verhalen. En die lopen allemaal door elkaar. En nou, via hun duiken we het verleden in, zeg maar.
0: Het speelt allemaal weer oud op die pleerts, de overwinning in de Pine. Dat we een plak dat onderdoek zien. Dat het verzet ik zie het ook, hè?
1: Klopt, en dat komt ook in de voorstelling voor. En die boer die daar woonde, dat was Reine de Vries, had zijn huishoudster Aaf. En die zitten ook aan die tafel en die gaan ook vertellen. Niet alleen vertellen, maar we zien ook echt die beelden van op een gegeven moment is er een overval en wordt de boerderij in de brand gestoken. Dus dat hebben we ook visueel, brengen we dat,
0: Hoe doe je dat? Want die zeggen echt pleers in de bron.
1: Hoe ga je dat doen? we hebben hele goede technici van Blomvis. En die gaan daar met mooi licht en beeld en vuur, gaan die projecteren op die boerderij. Waardoor die, ik mag het niet zeggen. Nee. Het is een beetje verklappen. Ja. Dat wordt een verdrietig beeld. Maar het is wel een beeld wat
0: indrukwekkend is. Ja, kun je me voorstellen. Ja. Nou ja, alle kaarten zijn al verkocht, leuk hè, voor de voorstellingen.
1: Klopt.
0: Ja. Nou is het geluk, begreep ik, dat er komt een videoregistratie van de voorstelling.
1: Klopt. Ja, dus dat wordt geloof ik vanavond wat opgenomen, maar ook bij de première. En want er zijn veel, er is natuurlijk heel veel familie hier in de omgeving, maar ook van de vorige generaties. Of mensen die in het buitenland wonen. Dus ze gaan een registratie maken voor ook de nabestaanden. Ja. En mensen die dingen hebben meegemaakt.
0: Want er is nog nageslacht van die familie de Vries die daar op de overwinning, op die pleers in de Pine wennen. En dat ook in Canada of in Amerika, die kennen het natuurlijk net zo makkelijk in. Ik verharden, het is videoregistratie maken.
1: Klopt. Ik geloof wel dat ze komen zelfs.
0: Oké.
1: Dus daar heb ik iets van gehoord dat ze komen, maar dat ze ook als herinnering graag een registratie zouden willen.
0: Vanzelf.
1: Dus dat, en dat zo zullen er velen zijn. Dus vandaar.
0: Karen Itzinga is de vrouw die ik nog maar praten, die de regisseur is. En ik is krulster van het stuk. En dat werk is dan, maar amateurs.
1: Klopt.
0: Is dat leuk?
1: Ja, dat is geweldig. En kijk, in Friesland heb je niet. Ja, je hebt triater, professionele spelers. En verder is het natuurlijk. Ja, Friesland zit vol met amateur theater, eigenlijk in heel Friesland. Dus er zijn natuurlijk heel veel Iepelhoften. Dus er is eigenlijk best wel heel veel te doen als regisseur. Daarnaast geef ik ook heel veel les. En theaterles en nog heel veel met improviseren en met amateurs. Die hebben nog niet alle ingestudeerde trucjes, zal ik maar zeggen. Dus dan kan je op een andere manier weer hele mooie dingen gebeuren er. Ook wel met heel echtheid, zeg maar.
0: Naturel spel.
1: Naturel spel, ja.
0: Dat is leuk inderdaad.
1: En, daar zit ik eigenlijk heel erg op, omdat ik dat gewoon heel mooi vind.
0: Het is van Kroemels en Breer, dus Jon is de generale repetitie. Dan willen we de laatste zaken nog even wat ons sliepen en dan morgen de première. Hoeveel voorstellingen spelen je hem daarin, Pijn?
1: We spelen 4 voorstellingen. En nou ja, we hadden zoveel mensen die wilden komen. Dus de tribune is wat vergroot uiteindelijk. Dus er kunnen zo'n dik 400 man per avond in.
0: Oké.
1: Dus
0: dan maar hopen.
1: En hebben we nog de generalen.
0: Ja, vanzelfs. Dan maar hopen. Een beetje mooi waar.
1: Ja, dat is altijd... klopt. Ja.
0: Beetje in Gok natuurlijk in september.
1: Van het weekend wordt het mooi.
0: Ja.
1: Maar morgen en vrijdag... Beetje regen, geloof ik.
0: Nou ja, goed. Ja. Een paraplu maaien of een poncho
1: maaien.
0: Een poncho,
1: daarom,
0: denk ik.
1: Daarom.
0: Ja. Nou, hartstikke leuk. Ik ben benieuwd hoe het gaat, hoe het Jens zal. En werd het een traditie in de pijn, of is dat net?
1: Dat weet ik net. Ik denk dat ze eerst hem bijkomen, Matten. Want het is een heel gebeuren.
0: Ja,
1: dus ik denk net dat ze gelijk zeggen, ja, volgend jaar weer.
0: Nee.
1: Het is maar wist net.
0: Een hele onderneming, maar nou, als het een succes is, dan smakken dat altijd dan meer.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Karin Itzinga, van het Ieplos wil dus in de Pijn, Jon de generale, morgen première. Een heel veel succes en bedankt voor het verhaal.
1: Dankjewel.
0: Oké,
1: hoi hoi. Hoi.
2: Een selectie uit de beste interviews en reportages van Joerts.
3: Om het aanvoeren.
2: De dag voorbij.
4: Wie hoeft het vakwon nog versen te betiert is voor piepernuten in de supermarkt. Stim bij de kringloopwinkel De Wissel in Dokkum. De kriesbjem en kriesballen en krieslingers en kriesmonnen al in etalage. Ja. En de belangstelling daarvoor. Zul die net van u weer, die is verskwordende grut. Zeg verslagjouwer Isa Visser van Streekomroep RTV NOF. Zij wie bij de wissel en sputs bij de vrijwilligers die het verantwoordelijk binnen van de kriestverkeer daar.
5: Ik ben pas begaan, wij zijn pas begaan dat het in september erin gaat.
6: Ja.
5: Maar de rest, dat wie dan in december volgens mij pas. En dan biedt langs de volk net. Dus nou, saffel inbreng.
7: Ja, want we hebben hier, voor de meesten die het net zeggen, we hebben hier een hele hoek vol met al je kriespulnjem zijn. Dat is nog maar 10% van alles wat er is.
5: Ja, meer past er net in helaas.
6: Ja, het komt ook continu binnen. Nou, dus dat gaat aan zijn gewoon weer terug. En in januari dan beginnen we weer, dan komt er al een spul binnen. Nou ja, en dan gaan we weer naar boven. Dat is een heel oor iets, dus dat is al heel wel leuk.
7: En wat maakt dit nou zo mooi?
6: Ja, het bloot mooi werk. En is alles mooi kristal in de hand. En dan doe je het trek voor. Nou, zoals vandaag is gehoord. Dat de mensen komen, dan hebben wij zoiets van... Hé, ja, gelukkig.
7: Want ben je hem dan echt qua kriestgekken?
5: Ik wel. Ja, nee, volgens mij ietsje net zo'n bot. Maar, ja, ik wel. Ik ben al meer dan 40 jaar aan het verzamelen in mijn oud spul. En dan zeiden ze mensen van... Nou, dan heeft het mooie eerste keuze. Nou, dat is net zo, hè. Want ik ben wel verzadiger. Dus het komt mooi al hier in de winkel.
6: Ja.
7: Maar je moet dan ook wel tieren, nou ja, een goed duo wees. Want als je het hele jaar dwaande, je boppen binnen mij skiften en dwan, dan moet je wel een beetje een goede vriendin wezen.
6: Ja, nou ja, dat klappert ook al heel wel, ja.
7: En
6: dat past er precies bij elkaar.
5: Nooit spul.
6: Mijn prijzen, nou wat zij stoken, nou, dat denk ik ervan. Nou, en zo gaat dat goed terug. Dus dat is best goed aan.
7: En dan gaat het om tol voor die winkel, Iepen. Dat maakt dan wel een beetje een piekenvel momentje wezen, denk ik.
6: Ja, absoluut. En dan winnen we zelf alle mensen. Dus dat is mooi. Daar doen we het voor. Hè?
7: Ja, hoe beleven jou dat moment, Grietje?
5: Grietje is stik, zei je maar, tot tolboeren. En dan valt de stress van mij af. En ik ga naast lekker en hoor ik op bed. Want ik ben kapot. We zijn snijden al begaan.
7: Ja, dat kan ik me voorstellen. Maar wat een meesknek. Is dat elke keer zo?
5: Nou ja, we zijn net elke keer zo beteet, hè. Het is nou ook, denk ik, vertreden hier of zo. Maar ja, dat is elke keer zo. Ja. Dankzij alle aandacht op de media, hè. Ik op Facebook en alles van uw bedrijf. Ja, mensen vinden het helemaal geweldig.
7: Nou, als je zegt dat het nou al zo druk is, dan kun je hem voortaan wel in augustus beginnen. Want dan staan ze hier ook al in de rij voor de kriest.
6: Kijk wel, ja, maar dat maakt maar net. We zijn op de tien genoeg. Maar dan kun je ze maar keepje nou. En wij moeten alles weer kwijt. Dus zo gaat het dan.

0: Alles wat er spielt.
1: Yes, hier.
2: Alles wat er spielt.
0: De dij voorbij. Omroep Friesland.
3: Werknemers in textielwaskerijen staken verhuurd aan voor een betere cao. De onderhandeling tussen vakbond FNV en werkjouwers zitten Neyman Oelis vast als een hoes. Leden van de vakbond hebben een eindbod aanwiest. En op het ultimatum, dat juster al roem, hebben de werkjouwers net reageerd. Ik praat er verder over met Agodi Giacomo Russo, die is bestuurder van FNV Industrie. Een goedemiddag.
4: Goedemiddag.
3: Hoe ver liggen de partijen uit elkaar?
4: De partijen liggen behoorlijk uit elkaar. En zoals je al aangaf, hebben werkgevers een eindbod gedaan. En de medewerkers en ook onze leden hebben in de zomer duidelijk aangegeven dat het voor hun echt niet genoeg is wat er geboden is. Dus er is een behoorlijk verschil.
3: Ja, en een van de stakende bedrijven in Friesland is Rentex in Bolzarts. Die was er voor de gezondheidszorg. Is dat ook een zorgpunt, een pijnpunt?
4: Nou, een pijnpunt, kijk, wij als vakbond vinden natuurlijk heel belangrijk dat als wij staken, dat dat veilig gebeurt en dat andere mensen daar zeker in de zorg niet de dupe van worden of gevaar doorlopen. Daarom hebben we met de werkgeversvereniging vooraf ook veiligheidsafspraken gemaakt om te voorkomen dat dat gebeurt.
3: Ja, en hoe zien die afspraken eruit?
4: Nou, u moet bijvoorbeeld denken aan dat wij afgesproken hebben om niet bij veel zorgwasserijen tegelijk te gaan staken. En bij zorgwasserijen ook een bepaalde duur te gaan staken. Zodat gegarandeerd is dat mensen in de zorg, dat de zorg niet leidt onder onze actie.
3: Nee.
4: Ja.
3: Een pijnpunt is zeker, en ik was daar wel over verbaasd, ik las het in jullie persbericht. De schermen die wasserijen vaak hebben op de werkvloer hebben staan om de productiviteit van de medewerkers in de gaten te houden, daar wilt u vanaf.
4: Ja, kijk, die schermen, daar staan ook vaak de namen van de individuele medewerkers op. En mensen geven aan dat ze door die schermen enorm opgejaagd worden. Dat dat de werkdruk enorm vergroot.
3: Ja, ik kan me voorstellen dat het veel stress oplevert als je onderaan de ladder staat.
4: Ja, dat klopt. Dat klopt. En soms is het natuurlijk ook niet eens je eigen schuld dat je onderaan de ladder staat, maar is er eens anders in het proces iets gebeurt met als gevolg dat jij eventjes niet zo hard kon werken als je misschien zou willen.
3: En wat zeggen de werkgevers erover dan? Wat zien jullie daar voor nut in?
4: Ja, wat zij er voor nut inzien, ze waren in ieder geval heel duidelijk dat ze niet van die schermen af willen. En als je mij persoonlijk vraagt, hebben die schermen geen enkel nut. Want ik denk zelfs dat zonder die schermen de productiviteit zelfs omhoog gaat. Omdat er gewoon een heel stuk stress weggehaald wordt.
3: Ja, er is eerder gestaakt in 2024. Toen zijn de lonen omhoog gegaan, 2 keer. 1 keer in 2024, 1 keer in 2025. Die toereiking van toen is dus nu niet meer genoeg?
4: Nee, inmiddels hebben we natuurlijk weer de inflatie gehad in die tussenliggende jaren. Dus inmiddels is die toereiking van toen niet meer genoeg.
3: Nee. En hoe ziet de staking er op dit moment uit? Want het is niet zo dat alle wasserijen in Nederland plat liggen natuurlijk.
4: Nee, op dit moment staken we bij een aantal grote wasserijen. En dat zullen we binnenkort weer doen bij een aantal grote wasserijen. Niet alle wasserijen in het land liggen tegelijk plat.
3: Ja, ik heb begrepen dat er gisteren een ultimatum afliep. Werkgevers hebben daar in het geheel niet op gereageerd. Wat vindt u ervan dat er überhaupt geen reactie komt?
4: Ja, teleurstellend. Kijk, werkgevers hebben wel gereageerd om veiligheidsafspraken te maken. Maar die hebben in zijn totaliteit niet inhoudelijk met ons op het ultimatum gereageerd door een beter bod te doen wat tegemoet komt aan onze eisen.
3: En op dit moment wordt er ook niets gesproken?
4: Op dit moment wordt er niet gesproken.
3: En dus, zolang er niet gesproken wordt, gaan de stakingen door?
4: Zolang er niet gesproken wordt, gaan de stakingen inderdaad door.
3: Oké, lijkt me helder. Ik dank u wel voor de toelichting.
4: Bedankt.
3: Agodi Giacomo Russo, wie dat bestuurder van FNV Industrie.
1: Een selectie uit de beste interviews en reportages van Joert.
0: Het omvoeren.
1: De dag voorbij.
0: Rob Friesland.
5: Het is misschien wel een van de duurste gebouwen van Friesland qua onderhoud, de Bonifaciuskerk in Ljouwert. Onderhoud van toer en skip van de kerk kost het dik een heel miljoen. En dat is nog net alles. Het bestuur van de Bonifaciuskerk wil ik de bronsschilderen Ruten restaureren litten. En dat kost het miljoenen. Voor het opknappen van de toer en het skip heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed nou 12 ton beschik besteld. De helft dus van de totaalkosten. Daar is voorzitter Titus Hoogslag wakker wie is mij.
6: Ja, daar ben ik heel blij mee. We hadden ook de mogelijkheid om en de tour en het schip de komende jaren helemaal te restaureren. En ik moet wel bij zeggen, we krijgen 12 ton van de RCE, van de Rijksdienst, maar we hadden dus zelfs om €250.000 op het kleed brengen. Dus dat betekent wel dat wij al hier groenten als ze goed benaderen mag. Maar dit standpunt is heel mooi.
5: Ja, dat is een mooi begin. De Orenheld mag dus nog komen. Hij heeft er wat vertrouwen in dat hij altijd komt?
6: Nou, ik zag hier dat gemeente en provincie is positief bij alle projecten. En we hopen dus dat van die kant misschien nog wat iets dieper komt. En we hebben er nog een soort voensen. Wij gaan ook voensen van de restauratie van het dak. Het dak dat vindt nou plak. We hadden de zuidkant kleren. En de noordkant niemand nog dingen werden. Dus dit nou in de stijgers. Dus we hadden vertrouwen in. En ja, we hadden nog wel eens het idee om bij mijn crowdfunding de layout van de Minskip te vegen een bijdrage te leveren.
5: Ja, nou ja, dat zou dan een bedrag opleveren kennen. De Bonifaciuskerk had natuurlijk wakker in de Nijswest. Dat ging om de bestemming, de kerkelijke bestemming, zie ik dan maar even zeggen. Het ging heel meestal het paard een beetje bewuster binnen. Hoe is het daar nou eigenlijk, Mai?
6: Nou, ik zou vieren positief dat wij toch maar de parochie een gebruiksovereenkomst moeten hebben. En dat betekent dat zij toch dit hier en dat om hier elke moana nog een dienst hebben in de kerken. En mogelijk wil dat nog uitbreiden, maar nog qua hier. Dus de eerste vier hier bloot de parochie verwoen maar de kerken. En nou ja, als de kerken er zo mooi bij komt te staan, dan hopen we dus dat de parochie dat niet zocht. En het misschien nog wat meer activiteiten ontplooit in de kerk. En via dus misschien wij nog wat alternatieve bestemmingen te zien. Meer concerten, meer torenbeklimmingen, meer exposities. En misschien ook orenbiezen van kerken.
5: Ja. Ja. Je bent eigenlijk wel positief over in elk geval de overzienbare toekomst van de Bonifaciuskerken.
6: Ja, en we binnen een kwartier mijn provincie en gemeente over de restauratie van de glas- en loodramen. Dat is weer een heel nieuw project. En dat zo roep bij iets 12 miljoen kost om al die glas- en loodramen te restaureren. Maar dat is een project van de lange termijn. Maar daar ben ik met waan om te zijn dat daar misschien toch landelijk een soort kanje subsidie voor te verrekenen is. Maar dus je bent wakker aan de gang, maar
5: het
6: checken.
5: Het is wel een onbierig duur project, hè?
6: Ja, het is Kuipers die de architect die had altijd heel ingewikkelde checken maken. En dat kostte een soort deel om die te restaureren. Ja. Dus aan de andere kant krijgen we een heel soort psychers die geweldig enthousiast zijn over het gebouw. En toch om sneuren en Nijwieken sneuren is er de mogelijkheid van een torenbeklimming. Dan kun je een boppertje en dan kun je naar boven op de heerste toer van Friesland.
5: Ja, tenminste de heerste kerkentoer van Friesland.
6: De heerste kerkentoer, ja. Ja,
5: die kijken we tegen nog, ja. Tieters Hoogslag, dank u wel voor het verhaal en succes met de kerken.
6: Ja, dankjewel Erik. Ja.
1: Alles wat je op Duits mist hebben, Joost, dus kunt zien en halen.
0: Dit is de Dij voorbij.
7: Er komt een man de kroeg in met een snelheidsbekeuring in de hand. Hij is Lilk. Hans Wimp Anker die sjoggelt naar de bekeuring en stelt een simpele vraag. Hoe krijgt meert de politie ijs hoe hut als er is? En die vraag groeit uit aan juridische strijd die uiteindelijk bij de hege riertelonen komt. En de gevolgen daarvan sjoggelt nog altijd waarom als het een snelheidsbekeuring krijgt. Hans Wimp Anker, goeiemiddag.
8: Goeiemiddag.
7: Ja, het begint met een man in de kroeg met een snelheidsbekeuring. Wat barre daar?
8: Het wie in het café Jager in Akkrum. Wij wien daar toevallig, Hans. Hè?
9: Ja, momentopname.
8: Dat was een momentopname. En toen kwam daar een man binnen, een beetje reed omhollen. En die hie een dagvaring, zijn gele dagvaring bij hem. En hij zei, ik heb de hut rieden. Ik geloof, bin 40 te hut. En die wien nogal lulk. En nou, toen hebben Hans en ik even met hem aan tafeltje zitten. En dat wie de start. Want toen zei Hans... ja, eigenlijk een hele simpele vraag. Wie controleert de flitspalen? Wie controleert de staat? Nou, daar hebben wij wieke tijd voor naam om alles uit te zieken. En het antwoord, wie, nou ja, net in. En toen ben wij naar Delft gegaan.
9: Het Nederlands Meetinstituut.
8: We wisten het niet eens waar we heen moesten.
9: Nee.
8: Maar we hebben een mooie dij gewoon.
7: Een hele dijheim dus.
8: Ja, ja, een hele lange dij. En die mensen vonden dat prachtig.
9: Wij hebben naaipraat.
8: Ja, en dat wie, en die hebben dus... testdien bij diverse flitspalen. En toen is er een rapport schreun, een lijvig rapport. En dat ken ik geef vetje oors als Hans in één riegel. Dat is heel knap. Daar stond in, de flitspalen gaan de grond in als de foutmarge naar boven en naar beneden niet hoger is dan 3%.
9: Maar wat een foutmarge het is.
7: Ja. Ja, en die foutmarge, dat zeggen mensen net
9: dat wij in de handen.
8: En toen zei Hans van, we hebben goud in handen. Ja. Want ze gaan met de foutmarge de grond in. Dat heeft de staat, en dat komt wel vaker voor, niet verteld aan de goedgemeente. Maar ook niet aan ons. Daar hebben ze heel veel spijt van gehad. En toen hebben wij zijn, nou ziek je wij, een proefkonijn met lange oren. En dat wie een probleem, want daar hebben wij nou oorlier op wachten. Dat we moesten iemand hebben die jin 30 te snel riet.
9: Een grensgeval moesten we.
8: Want tot en met 30, dat kon je ook keepje, de wet Mulder en dan betaal je 1000 gonden aan de witleer. Jin 30 te snel, kantonrechter. En dan kreeg je 4 maanden rijontzegging en neem maar wat 1000 gonden boete. Dus we moesten iemand hebben die 100 over riet. Op een provinciale weg waar 80 mocht. Of 150 op een snel dik waar 120 mocht. Totdat er een man uit Avenhorn schillen. En die zei van, Anker, ik heb maar een klein zakie. Ik heb te snel gereden. Toen zei ik, klinkt goed. En ik zei, hoeveel was hij? Toen zei hij, 111. Ik zei, op een weg waar 80 mocht. Hij zei, jazeker. Ik zei, geniaal.
7: Proefproces. En dat ging in de eerste instantie ging het best goed. Hè?
9: Ja, want dat wie dus bij het kantonrechter in Horen. En daar ben wij in de West. En zo'n wachtruimte zit helemaal vol. Want ze hadden wel 60 zaken op een rolsteen. Een heleboel komen net, hè, verstekjes noemen we dat. Maar toen kwam deze zaak en die duurde ongeveer 4 kwartier. Dus als blikken konden doden toen wij uit die zeel kwamen. Dan weer je net weer West, Johan. Maar dat ging goed. Die kantonrechter lutste me even weer op naar de griffier. En die zegt, nou, ik honoreer het verweer. Want je moet er dan rekenen, die 3%, in het voordeel van de verdachte.
7: Ja.
9: En zo is het ik die. En toen had die officier, die wil lulk.
8: Ja, die man die weer vrijsprutsen.
9: Ja, die man is vrijsprutsen. En toen is die officier in beroep.
8: Onmiddellijk, die ging onmiddellijk
9: in beroep. En dat wie toen nog, ging je in hoger beroep naar de meervoudige kamer van de rechtbank. Nou is dat bij het gerechtshof. Maar dat wie in die tijd ging je dan naar de rechtbank. Bij kantongerecht in Hoorn heb ik gepleit, vrijspraak. En even om de verhoudingen tussen is goed, Ortian. Mijn broer heeft gepleit in Heugenbrop bij de rechtbank. Man is veroordeeld.
7: Ja.
9: Dus trek zelf de conclusie.
8: Toen hebben wij gewoon, zoals altijd, correct een buiging gemaakt. Niks gezegd. Direct naar de balie. Cassatie bij de Hoge Raad. En daar kregen wij de uitslag. En toen werd al
9: 95.
8: Ik geloof 15 december 95. Ja. Toen belde de griffier van de Hoge Raad. En die zegt van, nou, ik heb goed nieuws voor u. Alle verweren zijn gehonoreerd. En de gevolgen zijn enorm.
7: Ja, want die gevolgen, die ben...
8: Tot Joert.
7: Tot Joert.
9: Ja.
7: Dat zit en, nog altijd erbij, hè, bij die foutmarge.
9: Er staat maar, nou bij na correctie. Als
7: na correctie.
9: Nou en dat is deze zaak. Maar toen moesten dus al die bekeuringen die al uitgang wien. We moesten weer met een terughaalactie. En dan zitten die ambtenaren, die zitten in sporthallen en zitten in dorpshuizen. En zitten ze alweer dat te corrigeren. Hè? En dat weer natuurlijk enorme aantallen. En dus het wel enorme gevolgen.
10: Heb je een idee wat dat kosten gaat om dit alweer om te betellen en te regelen? Hoeveel bekeuringen geeft het?
8: In de sales zit een officier van justitie. Dat wie volgens mij ergens in Alkmaar of Haarlem. Daar zit een officier van justitie. En die zei, nou, hij zegt, mijn schatting is dat het wel gaat om tientallen miljoenen.
10: En als ik naar Jim Biden show, waar had de meeste snelheidsbekeuring van Jim Biden?
8: Nou, ik heb er, hij is op kantoor verschrikkelijk.
9: Ik heb er nooit in gehoord. Jawel, dat ik te langzaam reed.
8: Ja, ik heb...
9: Maar Joop is een tweede Max Verstappen.
8: Drie of vier maand lien. Ik heb met de honden altijd naar de Groene Ster. En daar heb ik, ja, ik ben controleerd. Dan moest je 50 rijden bij de Anne van der Linkstraat. Daar is er nou zo'n flitser. En dat, toen heb ik rijden iets van size 50. En dan dan, nou ja, er stond een na-correctie. Ik denk, dat ben ik zelf. Gong er iets aan en dan moest ik twee heel leeg. Hè, maar 3 kilometer snel, nou iets van €60. Ja. En dat heb ik natuurlijk kopieerd en op.
0: Morgen is er weer.
1: De dag voorbij.
0: Nou dadelijk hier.
1: Met het oog op morgen.
2: Alles wat er speelt. Omroep Friesland.
1: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus omroep, tinks mij en bloost op de hichten van wat er speelt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/freun.
11: Word lid. En lid zien dat Friesland daar gewoon het head geeft.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
12: Het is 11 uur, Katrien Straatman met het NOS-journaal. De advocaten van Richard K. hebben uitstel gekregen van hun pleidooi in het hoge beroep rond de moord op een echtpaar in Wijdeveen begin 2024. Er meldde zich gisteren een nieuwe getuige bij het advocatenkantoor die zegt zelf te maken hebben gehad met pesterijen van het echtpaar. Richard K. staat terecht voor de moord op het echtpaar in Wijdeveen met wie hij een conflict had over de verkoop van zijn geboortehuis. Het OM eiste gisteren in het hoge beroep opnieuw levenslang, maar na het verschijnen van de nieuwe getuigen vroeg de advocaat meer tijd voor zijn pleidooi en heeft tot 5 oktober die tijd gekregen van het Hof. In Malta is de verdachte van de moord op onderzoeksjournalist Daphne Caruana Galizia vrijgesproken. Galizia werd in 2017 gedood door een autobom. Twee broers die de bom hadden geplaatst kregen 40 jaar cel, maar de zakenman die als de opdrachtgever werd gezien werd vandaag vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Na het geweld gisteren in Overasselt is vandaag een verdachte tas gevonden. De politie zoekt uit wat erin zit. Ook zijn er vandaag weer voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Afgelopen nacht werd een 35e verdachte opgepakt na de schietpartij van gisternacht. Daarbij kwam een bewaker om het leven. De verdachte van de schietpartij in Schoonhoven eerder dit jaar zegt niets te weten van een opdracht van Iran. De man schoot op een politiemedewerker met een Iraanse achtergrond. Minister Van Weel van Justitie zei daarna er rekening mee te houden dat Teheran erachter zat, maar het OM heeft geen link gevonden tussen de schietpartij en het Iraanse regime. In Spaanse steden zijn vanavond mensen de straat opgegaan uit solidariteit met de inwoners van Ceuta. In de Spaanse exclave zitten nog altijd duizenden migranten na de massale bestorming van ruim een maand geleden. De druk op de regering Sanchez neemt toe. De oppositie en het gemeentebestuur van Ceuta vinden dat premier Sanchez geen oplossingen zoekt. Een Franse tiener had plannen om voetballer Mbappé te ontvoeren. Vandaag stond hij in de rechtbank omdat hij uit de isoleercel wil. De Franse justitie denkt dat de 18-jarige een criminele bende aanstuurde en dat hij rijke mensen wilde ontvoeren en beroven. Hij zou instructies daarvoor via Snapchat hebben verstuurd. Een middelbare school in Groningen heeft een schoolreis van 5 VWO naar Praag voortijdig afgebroken. Het gebeurde nadat de helft van de leerlingen volgens de schoolleiding over de schreef ging. Zo waren ze na middernacht nog op straat en werd er alcohol gedronken. En al hebben ze niet voor incidenten gezorgd in Praag, toch moeten alle 150 leerlingen daarom eerder naar huis. De Engelsman Rhys Nelson gaat bij Feyenoord spelen. Hij is op de laatste dag dat de transfermarkt open is naar Rotterdam gehaald. 4 jaar geleden speelde hij ook al voor Feyenoord. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog en niet kouder dan 14 graden. Morgen begint de dag met regen in het noorden. Later overal vaker zon en zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
14: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
15: Kruisinga.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam.
14: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
16: De wereld is helemaal gek geworden. Lees De Dichter en de Duivel van Lieke Marsman. De wereld is helemaal gek geworden. De Dichter en de Duivel. Lees dat boek.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
19: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
20: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.

0: Ende. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 16 graden. Binnen zit Rob Trip.
2: Heel verstandig van de Nederlandse Bank om al dat goud weg te halen uit de VS. Zou iedereen moeten doen. Zijn meteen ook al die gouden bergen weg die de president daar iedere dag aan zijn achterban belooft.

lekkerste muziekmix voor Noordwest-Friesland.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Google hoeft een bedrijfsonderdeel niet verplicht te verkopen. Dat oordeelde een rechter in Virginia. Het Amerikaanse ministerie van Justitie wil dat Google het advertentieplatform AdX zou afstoten vanwege illegale concurrentievervalsing. Het is de derde keer dat Amerikaanse autoriteiten falen in pogingen een techconcern op te knippen. De advocaten van Richard K. kregen uitstel in het hoge beroep over de dubbele moord in Wijtenveen in januari 2024. Een nieuw getuige, werkzaam bij de dienst speciale interventies, meldde zich onverwachts en verklaarde dat het vermoorde echtpaar zijn gezin 3 jaar lang had gepest in Velsen-Zuid. Het pleidooi volgt op 5 oktober. Het Amerikaanse Chevron en het Italiaanse Eni ondertekenden vandaag in Caracas grote olieakkoorden om de Venezolaanse olieproductie te verhogen. Chevron investeert meer dan 7 miljard dollar. De deals staan los van een eerder akkoord dat de VS toegang geeft tot 17 olievelden. Amerikaanse energieminister Chris Wright was aanwezig bij de ondertekeningsceremonie. 6 Ryanair-vluchten vertrokken vanochtend vanaf Eindhoven Airport zonder bagage door een technische storing in het bagagecontrolesysteem. De luchthaven kon tussen 9:15 en 10:30 niet garanderen dat alle ruim bagage veilig was. Ryanair besloot de vluchten niet te laten wachten op opnieuw scannen van de koffers. Het weer nog, vannacht overheerst bewolking, te valt in de noordelijke helft periode met regen, terwijl het zuiden overwegend droog blijft. De temperaturen dalen naar 15 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.

dat ik zie dat je een masker draagt. Zeg waarvoor je die afstand steeds bewaakt. Waar komt het door? In je verleden veel te hard geraakt. En de muur is zo hoog, nu zo hoog. Je houdt je sterk, je houdt je groot.

De lekkerste muziekmix. Voor Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix. 107.5 en 106.2 FM.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Google hoeft een bedrijfsonderdeel niet verplicht te verkopen. Dat oordeelde een rechter in Virginia. Het Amerikaanse ministerie van Justitie wil dat Google het advertentieplatform AdX zou afstoten vanwege illegale concurrentievervalsing. Het is de derde keer dat Amerikaanse autoriteiten falen in pogingen een techconcern op te knippen. De advocaten van Richard K. kregen uitstel in het hoge beroep over de dubbele moord in Wijtenveen in januari 2024. Een nieuw getuige, werkzaam bij de dienst Speciale Interventies, meldde zich onverwachts en verklaarde dat het vermoorde echtpaar zijn gezin 3 jaar lang had gepest in Velsen-Zuid. Het pleidooi volgt op 5 oktober. Het Amerikaanse Chevron en het Italiaanse Eni ondertekenden vandaag in Caracas grote olieakkoorden om de Venezolaanse olieproductie te verhogen. Chevron investeert meer dan 7 miljard dollar. De deals staan los van een eerder akkoord dat de VS toegang geeft tot 17 olievelden. Amerikaanse energieminister Chris Wright was aanwezig bij de ondertekeningsceremonie. 6 Ryanair-vluchten vertrokken vanochtend vanaf Eindhoven Airport zonder bagage door een technische storing in het bagagecontrolesysteem. De luchthaven kon tussen 9:15 en 10:30 niet garanderen dat alle ruim bagage veilig was. Ryanair besloot de vluchten niet te laten wachten op opnieuw scannen van de koffers. Het weer nog. Vannacht overheerst bewolking. Er valt in de noordelijke helft periode met regen, terwijl het zuiden overwegend droog blijft. De temperaturen dalen naar 15 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.